De psalmen. Psalm 115, versen 1 tot en met 18. Denk niet aan ons, Heer, niet aan ons. Denk aan uw eigen naam. Laat de glorie zien van uw liefde en trouw. Waarom zeggen de volkeren toch, waar blijft hun God? Onze God is God in de hemel. En hij doet alles waar hij genoegen in heeft. Hun godsbeelden zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. En ook een neus, maar ze ruiken niet. Handen hebben ze, maar ze kunnen niet voelen. Voeten hebben ze, maar ze kunnen niet lopen. Hun keel geeft geen enkel geluid. Wie op zulke maaksels vertrouwen, zullen hun evenbeeld worden. Maar Israël vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Het huis van Aaron vertrouwt op de Heer. Hij is zijn helper en schild. Allen die de Heer vrezen, vertrouwen op de Heer. Hij is hun helper en schild. De Heer denkt aan ons. De Heer zal ons zegenen. Het huis van Israël zegenen. Het huis van Aaron zegenen. Hij zal groten en kleinen zegenen. En iedereen die de Heer vreest. De Heer zal zegen op zegen schenken aan jullie en je kinderen. Wees gezegend door de Heer. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. De hemel is de hemel van de Heer. Aan de mensen schonk hij de aarde. Niet de doden prijzen de Heer. Niet zij die afgedaald zijn tot de stilte. Maar wij zingen de lof van de Heer. Van nu tot in eeuwigheid. Halleluja.

De psalmen. Psalm 116, versen 1 tot en met 19. De Heer heb ik lief. Hij heeft mijn bidden en smeken gehoord. Aandachtig heeft Hij geluisterd, op het moment dat ik tot Hem riep. Toen de lasso's van de dood mij omsnoerden, helle ketens mij knevelden, beklemmende angst mij overviel, riep ik de Heer bij zijn naam. Heer, ach, red toch mijn leven. De Heer is genadig, de Heer is rechtvaardig. Vol medelijden is onze God. De Heer neemt de eenvoudige in bescherming. Hij heeft mij gered toen ik hulpeloos was. Ach, kom, mijn ziel, kom tot rust. De Heer heeft je goed gedaan. U hebt mij bevrijd van de dood, mijn ogen van tranen verlost, mijn voeten van vallen gered. Zo mag ik weer met God verkeren. Terug in het land van de levenden. Ik behield mijn vertrouwen, al moest ik ook zeggen, hier lig ik zo diep vernederd. Al bleef ik ook denken in mijn angst, ik kan geen mens meer vertrouwen. Wat zal ik op mijn beurt aan de Heer geven, voor al het goede aan mij besteed? Ik hef de beker tot dank voor uw weldaad. Ten naam van de Heer roep ik uit. Mijn geloften aan de Heer kom ik na, zodat iedereen het ziet voor heel zijn volk. Zwaar valt de Heer, het sterven van zijn getrouwen. Ach, zie, Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, kind van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik draag een dankoffer aan u op en de naam van de Heer roep ik uit. Mijn geloften aan de Heer kom ik na, zodat iedereen het ziet, voor heel zijn volk. In de voorhof van het huis van de Heer, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 117, versen 1 tot en met 2. Alle volken, zing een lied voor de Heer. Alle landen, verheerlijk de Heer. Zijn liefde reikt ver boven ons uit. De trouw van de Heer kent geen grenzen. Halleluja.

De Psalmen. Psalm 118, versen 1 tot en met 29. Dank de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Israël, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Huis van Aaron, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Jullie die de Heer vrezen, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Vanuit mijn beklemming riep ik Heer, en het antwoord van de Heer gaf mij ruimte. De Heer staat mij bij, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? De Heer staat mij bij, de Heer is mijn helper. Ik kan lachen om mijn vijanden. Beter is het te schuilen bij de Heer dan op mensen te vertrouwen. Beter is het te schuilen bij de Heer dan op hoge heren te vertrouwen. Stammen en volken drongen op rondom mij. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Zij drongen op, drongen aan rondom mij. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Als wespen zwermden zij rondom mij, een distelvuur dat zo weer dooft. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Zij duwden en stoten en ik viel bijna, maar de Heer kwam mij te hulp. De Heer, mijn kracht, de Heer, mijn beschermer, de Heer is mijn redder gebleken. Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer overwint. De rechterhand van de Heer is hoog geheven. De rechterhand van de Heer overwint. Ik ben niet gedood, nee, ik leef. Van de daden van de Heer kan ik vertellen. Wel heeft de Heer mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven. Open de poort die gerechtigheid heet. Ik wil naar binnen en de Heer danken. Hier is de poort van de Heer. Hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt. U dank ik, u hebt mij verhoord. U bent mijn redder gebleken. De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen geworden. Dat is het werk van de Heer. Een wonder is het in onze ogen. Dit is de dag dat de Heer zich laat gelden. Een dag van jubel en vreugde. Ach, breng ons redding, Heer. Heer, breng ons toch voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar. U bent mijn God, u wil ik danken. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen.

en wil zoeken met heel zijn hart. Gelukkig degenen die geen onrecht bedrijven, maar verder gaan op zijn weg. U zelf hebt immers opdracht gegeven uw bevelen strikt te onderhouden. Ach, was mijn stap maar zo zeker dat ik uw wetten onderhield. Dan hoefde ik mij niet te schamen als ik terugdenk aan uw geboden. Met heel mijn hart wil ik u loven, nu ik zicht krijg op heel uw rechtvaardig bestel. Uw wetten zal ik onderhouden. O, laat mij niet voorgoed in de steek. Beet. Hoe houdt een jong mens zich vrij van schuld? Door naar uw woord zijn leven te richten. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij niet van uw geboden afwijken. Ik bewaar uw woord in mijn hart. Dan zondig ik nooit tegen u. Gezegend bent u, Heer. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Mijn lippen vertellen alles wat uw mond heeft uitgevaardigd. De weg van uw geboden verblijdt mij meer dan rijkdom en overvloed. Uw voorschriften blijven in mijn gedachten. Ik overweeg de weg die u wijst. Uw wetten zijn voor mij een vreugde. Nooit zal ik uw woord vergeten. Gimel. Behandel uw dienaar goed en hij zal leven om trouw uw woord te onderhouden. Open mijn ogen en laat mij de wondere kracht van uw wet aanschouwen. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ach, houd uw richtlijnen niet voor mij verborgen. Mijn ziel wordt alle dagen verteerd door heimwee naar uw rechtvaardig bestel. U dreigt de trotsen met uw vloek. Iedereen die uw richtlijnen verwerpt. Neem alle vernedering en spot van mij weg. Ik houd mij immers aan uw geboden. Al gebruiken de machtigen het recht tegen mij, ik blijf uw wetten in gedachten houden. Uw geboden begroet ik met vreugde. Zij zijn het die mij werkelijk raad geven. Dalet. Ik lig in het stof verzonken. Schenk mij leven zoals u hebt beloofd. Ik sprak mijn ervaringen uit. U gaf mij antwoord. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Laat mij zien waarheen uw bevelen wijzen. Dan zal ik uw wonderen in gedachten blijven houden. Ik ween tranen van verdriet. Schenk mij redding zoals u hebt beloofd. Houd mij ver van het pad van de trouwelozen. Geef mij de genade van uw wet. Ik kies het pad van de trouw. Ik houd uw voorschriften voor ogen. Aan wat u bepaalt, klamp ik mij vast. Heer, maak mij niet te schande. Geestdriftig ga ik de weg van uw geboden, want u hebt mijn inzicht verruimd. Hee, wijs mij, Heer, de weg van uw wetten. En ik zal hem volgen tot aan het einde. Laat mij zien hoe ik uw wetten moet bewaren, onderhouden met heel mijn hart. Leid mij langs het pad van uw geboden, dat is mijn enige wens. Richt mijn hart op wat u gebiedt en niet langer op winstbejag. Laat het zinloze mijn oog niet verblinden. Laat mij leven vinden op uw weg. Maak uw beloften aan uw dienaar waar, want ik heb diep ontzag voor u. Houd de vernedering die ik vrees weg van mij. Uw voorschriften zijn zo weldadig. Mijn enige wens is wat u beveelt. Laat mij leven vinden in uw gerechtigheid. Wauw. Laat mij, Heer, uw genade ervaren.

ervaren, uw heil, zoals u hebt beloofd. Dan kan ik mij spotters van repliek dienen, want ik vertrouw op uw woord. Laat uw waarheid in mij niet verstommen. Ik wacht op wat u mij beveelt. Ik zal uw wet voor altijd onderhouden, voor eeuwig en voor altijd. Dan zal ik in nieuwe vrijheid leven, vol overgave aan wat u beveelt. Van uw geboden zal ik getuigen, voor koningen zelfs, zonder schroom. Uw voorschriften zijn voor mij een vreugde. Zij zijn mijn enige liefde. Naar uw voorschriften strek ik mijn handen uit. Van uw wet is mijn denken vervuld. Zayin. Houd het woord aan uw dienaar in gedachten, waarmee u mijn hoop hebt gewekt. In mijn ellende is dit mijn troost. Uw belofte geeft mij opnieuw het leven. Al dagen de trotsen mij uit met hun gespot. Ik wijk niet van uw wet af. Als ik weer aan uw oude wetten denk, Heer, dan vind ik daarin troost. Woede vlamt op, grijpt mij aan, als ik zie hoe de bozen uw wet verzaken. Uw wetten klinken voor mij als een lied, zelfs waar ik als vreemdeling huis. Ook 's nachts, Heer, staat uw naam mij voor ogen. Ook 's nachts onderhoud ik uw wet. En dit alleen telt voor mij. Geet. Uw opdrachten zal ik volbrengen. Ik prijs mij gelukkig, Heer, dat ik uw woord mag onderhouden. Ik vraag om uw gunst met heel mijn hart. Schenk mij genade zoals u beloofd hebt. Ik overdenk de weg die ik ga en richt mijn voeten naar uw geboden. Ik haast me en aarzel niet om te onderhouden wat u gebiedt. Al spannen de bozen hun strekken rond mij, uw wet vergeet ik nooit. Zelfs in het holst van de nacht sta ik op om uw rechtvaardig bestel te loven. Ik weet mij verbonden met iedereen die u eert, met iedereen die onderhoudt wat u bepaalt. Heel de aarde is vol van uw liefde. Breng mij de kennis van uw wetten bij. Teet. Uw dienaar hebt u goed behandeld, Heer, zoals u hebt beloofd. Leer mij uw geboden proeven en doorgronden. Zij zijn mijn enig houvast. Voor ik door lijden werd gekweld, was ik het voetspoor kwijt. Maar nu houd ik mij aan uw woord. Ach, u bent goed en u doet goed. Breng mij uw wetten bij. Al klagen trotsen mij lasterlijk aan, ik volg uw voorschriften met heel mijn hart. Hun hart is lomp en gevoelloos. Maar ik schep vreugde in uw wet. Het was goed voor mij dat ik moest lijden. Zo heb ik uw wetten geleerd. De wet uit uw mond is mijn geluk. Meer waard dan een schat aan zilver en goud. Jood. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Geef mij inzicht en ik ken uw geboden. Iedereen die u eert, ziet mij met vreugde. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Ik weet, Heer, uw bestel is rechtvaardig. U bent trouw, ook als u op de proef stelt. Uw liefde is mijn troost, zoals u uw dienaar hebt beloofd. Als u zich over mij ontfermt, kom ik opnieuw tot leven. En welke vreugde is uw wet voor mij? Maak degene die zich trots gedragen en mij bedriegen en kwellen te schande. Slechts op uw voorschriften blijf ik bedacht. Maar welkom zijn voor mij degenen die u eren en die uw geboden erkennen.
Laat mij in alles trouw zijn aan uw wetten. Dan sta ik nooit te schande. Kaf. Mijn ziel smacht naar uw weldaad. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Mijn ogen smachten naar uw woorden. Wanneer, o wanneer brengt u troost? Al verschrompel ik als een wijnzak in de rook. Uw wetten vergeet ik nooit. De dagen van uw dienaar zijn zo kortstondig. Wanneer valt uw vonnis over mijn achtervolgers? De trotsen, zij die zich niet storen aan uw wet, hebben een kuil gegraven. Uw geboden zijn betrouwbaar, allemaal, maar mijn achtervolgers zijn niet te vertrouwen. Ach, help mij. Ze hebben mij bijna neergekregen, maar uw voorschriften laat ik niet los. U die zo goed bent, laat mij leven. Wat uw mond mij zegt, zal ik onderhouden. Lamed. Voor eeuwig, Heer, staat uw woord in de hemel bereid. Van generatie op generatie duurt uw trouw. U hebt de aarde gesticht en zij houdt stand. Zij blijven overeind, zoals u beschikt, tot op de dag van vandaag, want alles staat u ten dienste. Als ik mijn vreugde niet vond in uw wet, dan was ik al lang van ellende bezweken. Nooit meer vergeet ik uw voorschriften, want daardoor schenkt u mij leven. Ik ben van u, ach, red mij toch. Ik geef mij over aan wat u beveelt. De bozen zijn belust op mijn ondergang, maar ik blijf bedacht op uw geboden. Van alles wat volmaakt is, zie ik de grenzen. Alleen uw gebod is onbegrensd. Mem. Ik heb uw wet zo lief. Zij is geen ogenblik uit mijn gedachten. Ik bezit meer wijsheid dan al mijn vijanden. Uw gebod is voorgoed mijn rijkdom. Ik heb meer kennis dan al mijn meesters, omdat ik over uw geboden nadenk. Ik heb meer inzicht dan alle oudsten, omdat ik volgens uw voorschriften leef. Ik vermijd alle paden van het kwaad, om enkel en alleen uw woord te onderhouden. Van uw voorschriften wijk ik niet af, want u zelf wilt mij onderwijzen. Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker dan honing mijn mond. Door uw voorschriften heb ik inzicht verworven. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. Noem. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Uw woord is een licht op mijn weg. Ik zwoer een eed en ik doe hem gestand. Uw rechtsorde zal ik bewaren. Zoveel kwellingen heb ik doorstaan. Schenk mij leven, Heer, zoals u beloofd hebt. Aanvaard, Heer, een loflied uit mijn mond en leer mij uw voorschriften kennen. Mijn leven staat elk moment op het spel, maar uw wet vergeet ik nooit. Al zetten de bozen een valstrik voor mij op, ik wijk niet af van uw voorschriften. Uw geboden zijn voor mij een rijkdom die blijft, de opperste vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart aan uw wetten verpand. Ik zal er naar leven voor altijd en eeuwig. Samech. Van halfslachtigheid heb ik een afkeer. En uw wet heb ik lief. U bent mijn beschermer, mijn schild. Ik zie met verlangen naar uw woorden uit. Ga weg van mij, jullie verleiders. Ik houd mij aan wat God gebiedt. Wees voor mij een steun, zoals u beloofd hebt. En ik zal blijven leven.
beschaam mijn vertrouwen niet. Ach, sta mij bij en ik ben gered. Dan houd ik uw wetten altijd voor ogen. U veracht iedereen die uw geboden ontloopt. Hun streven leidt tot niets. Alle bozen van de aarde verwerpt u als uitschot. Eens te meer heb ik uw voorschriften lief. Mijn lijf huivert van vrees voor u, van diep ontzag voor uw geboden, Ayin. In oprechtheid wijd ik mij aan het goede. Geef mij niet aan die tirannen prijs. Ach, sta toch borg voor het welzijn van uw dienaar. Laat die trotsen mij nooit tyranniseren. Mijn ogen smachten naar uw verlossing, naar uw rechtvaardig woord. Behandel uw knecht naar uw genade en breng mij uw wetten bij. Uw dienaar ben ik. Ach, geef mij inzicht en leer mij uw geboden verstaan. Heer, de tijd van handelen is daar. Ze hebben uw wetten verkracht. Ja, ik heb uw geboden lief. Meer dan goud, dan het zuiverste goud. Uw geboden zijn voor mij het rechte pad. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. P. Uw voorschriften zijn volstrekt een wonder. Daaraan houd ik mij met heel mijn ziel. Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht, brengt het ongescholden tot inzicht. Met de mond wijd open hijg ik het uit van verlangen naar uw geboden. Keer u tot mij en wees mij genadig, zoals u bent voor degene die uw naam bemint. Richt mijn schreden, zoals u hebt beloofd. Geef het onrecht geen macht over mij. Verlos mij van de dwingelandij van de mensen. Dan blijf ik uw voorschriften trouw. Laat uw gelaat voor uw knecht oplichten en breng mij uw wetten bij. Stromen van tranen wellen op uit mijn ogen, omdat men niet leeft naar uw wet. Tzadeh. Heer, u bent rechtvaardig en uw voorschriften zijn onberispelijk. Rechtvaardig zijn de bevelen die u geeft. Daarop kan men zich helemaal verlaten. Ik zou kunnen sterven van ergernis nu mijn vijand uw wetten vergeet. Uw woord is gelouterd, uw woord is zuiver. Uw knecht staat ervoor in vuur en vlam. Al ben ik geminacht en tel ik niet mee. Uw voorschriften vergeet ik nooit. Heilzaam voor altijd blijft uw bestel. Men kan zich gerust op uw wet verlaten. Al troffen nood en ellende mij, toch zijn uw geboden mijn vreugde. Wat u voorschrijft, blijft heilzaam voor immer. Verleen mij inzicht en ik zal leven. Kof. Heel mijn hart roept u, Heer, geef mij antwoord. Ik wil uw wet onderhouden. Ik roep tot u, red mij. Ik zal uw geboden bewaren. Nog voor het morgen is, roep ik om hulp. Naar uw woord zie ik uit met verlangen. Voor de nachtwaken begint, ben ik wakker. In gedachten bezig met uw belofte. Luister naar mijn stem, u die liefde bent. Heer, laat mij leven, dat wil immers uw gebod. Hoe dichter de schurk mij nadert, des te verder staat hij van uw wet. Maar u, Heer, blijft dicht bij mij. Al uw geboden bewijzen uw trouw. Sinds jaar en dag is mijn diepste overtuiging: uw wetten liggen voor eeuwig vast. Resh. Ach, zie mij en red mij uit de nood, want uw wet vergeet ik nooit. Bezorg mijn pleit en breng verlossing. Schenk mij leven zoals u hebt beloofd.
De bozen staan mijlen ver van uw heil. Om uw wetten geven zij niets. Uw medelijden kent geen grenzen. Heer, laat mij leven. Dat wil immers uw gebod. Talrijk zijn mijn vijanden en belagers. Van uw voorschriften wijk ik niet af. Ik walgde toen ik hun ontrouw zag. Zij storen zich niet aan uw woord. Uw voorschriften zijn mijn enige liefde. Schenk mij leven, Heer, u die genade bent. Begin en eind van uw woord is trouw. Uw rechtvaardig bestel geldt voor eeuwig. Zien, dat machtigen mij opjagen raakt mij niet. Maar ik blijf wel beducht voor uw woord. Ik ben gelukkig met uw belofte. Gelukkiger dan de mens die een rijke buit in de schoot krijgt geworpen. Ik haat de leugen. Ik walg ervan. Uw wet is mijn enige liefde. 7 maal per dag zing ik uw lof, want uw bestel is rechtvaardig. Wie uw wet bemint, komt tot geluk en vrede. Geen steen meer waaraan hij zich stoot. Heer, ik smacht naar uw heil. Ik zal uw geboden volbrengen. Uw voorschriften wil ik bewaren. Die liefde gaat mij voor alles. Uw gebod en uw voorschrift houd ik in ere. Mijn handel en wandel liggen open voor u, Tau. Laat mijn smeekbeden bij u komen, Heer. Schenk mij inzicht, zoals u hebt beloofd. Laat mijn gebed tot u doordringen, Heer. Ach, red mij volgens uw woord. Mijn lippen willen u uitbundig loven, want u onderwijst mij uw wetten. Laat mijn mond zingen over uw openbaring, want wat u voorschrijft is heilzaam. Uw helpende hand staat mij bij. Boven alles kies ik uw voorschriften uit. Heer, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn enige vreugde. Laat mij leven. Laat mij u prijzen. Uw voorschriften helpen mij. Als ik verloren loop als een dwalend schaap, ach, kom uw dienaar dan zoeken, want uw geboden vergeet ik nooit.

De psalmen. Psalm 120, versen 1 tot en met 7. Een bedevaartslied. Bij de Heer klaag ik mijn nood. Hij zal mij zeker verhoren. Verlos mij, Heer, van lippen die liegen, van de tong die mij verraadt. Waarmee zal hij jou dubbel en dwars betalen, jij, tong, die mij verraadt? Met spitse boogschutterspijlen en gloeiende kolen van bremhout. Helaas, ik moet leven in het vreemde Mesek, huizen in Kedar, ver weg. Veel te lang moet ik leven met mensen die vrede haten. Hoe ik ook spreek van vrede, zij hebben de mond vol van geweld.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis voor onze verlossing en voor ons heil. Laten wij samen binnengaan in dit uur. We bidden het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

Het jaar 1940. Geestelijke oefeningen gedaan door Johannes de 23e, van 25 november tot 1 december 1940. Therapia aan de Bosporus in het buitenhuis van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Sion. 1. De omstandigheden van de oorlog hebben dit jaar geen retraite mogelijk gemaakt bij de Jezuïten de Ayas Passa. Ik neem op het ogenblik de zaak van de rector waar, hier bij deze goede zusters die bejaard en buiten dienst zijn en die hier naartoe gevlucht zijn uit de huizen te Iași en Galați in Roemenië. Na mij zullen één voor één de priesters van het Heilig Hart komen voor een retraite. De eenzaamheid hier is werkelijk ideaal en verrukkelijk. Mijn Jezus, ik dank u en ik loof u.

2. Ik heb deze dagen voor mijn retraite gekozen omdat het de eerste dagen van mijn 60ste jaar zijn. Ik kom dus in de periode waarin iemand oud begint te worden en dit ook van zichzelf zegt. Dat tenminste de ouderdom één enkele poging mag zijn om de volmaaktheid te bereiken die ik als bisschop zou moeten bezitten, maar waar ik nog zo ver van verwijderd ben. Het betekent al iets de aanvang ervan te heiligen met gebed en meditatie. Zeker is dit de Heer welgevallig. Het is een smeekbede om medelijden.

3. Ik heb mijn gewone methode voor de geestelijke oefeningen verlaten en tot onderwerp van mijn meditatie de psalm Miserere genomen. Ik wil mij iedere dag met 4 versregels bezighouden. Ik nam als gids, want een gids is hierbij ook voor degene die ouder wordt, nodig, de uitvoerige en weloverdachte uiteenzetting van pater Paolo Segneri, een schrijver die ik zeer bewonder. Misschien wel wat te uitvoerig en te diepzinnig voor mijn eisen en derhalve wat geforceerd en barok. Maar er ligt een ware schat aan gedachten en toepassingen in vervat. Ik mediteerde en maakte met de schrijfmachine aantekeningen van datgene wat mij het meest belangrijk en praktisch voorkwam. Ik zal tot mijn stichting dikwijls naar deze aantekeningen teruggrijpen.

4. Het resultaat van deze geestelijke inkeer? Niets bijzonders of opwindends, maar naar het mij toeschijnt een versterking van de beginselen en van de houding tegenover God en tegenover het probleem van mijn armzalig leven en mijn heilig ambt in dienst van de Heilige Kerk. Ook al wil ik geen nadruk leggen op het begin van deze laatste, misschien snel voorbijgaande en korte levensfase, toch voel ik dat ik ernstiger en rijper ben geworden ten opzichte van alles wat mij interesseert en omringt. Ik zou zeggen, er is meer afstand tot alles wat mijn toekomst betreft, een duidelijkere onverschilligheid tegenover al het geschapene. Een langzaam en licht verbleken van de omtrekken der dingen, personen, plaatsen en taken waaraan ik vroeger meer persoonlijke vreugde beleefde. Een aanzienlijk grotere bereidheid om te begrijpen en deernis te voelen en een grotere helderheid en rust bij indrukken en beoordelingen. Ik zal ervoor zorgen de schone eenvoud van woord en daad te bewaren en mijn houding in niets te overdrijven. Maar tegelijkertijd moet mijn optreden tegenover iedereen waardig en voornaam zijn, zoals het een oude prelaat past die een sfeer van waardigheid, wijsheid en genade rondom zich verbreidt.

5. Ik heb opnieuw over mijn bisschoppelijke plichten gemediteerd. Bovenal ben ik blijven stilstaan bij de woorden: de nederigheid en het geduld bij mijzelf bewaren en aan anderen leren. Enkele zorgen verontrusten mij nog, en soms in hevige mate. Ik zou bij nadere overweging eigenlijk strenge maatregelen moeten nemen. Dan zou ik van die zorgen bevrijd raken. Maar zou ik daardoor dan geen andere zorgen verdienen die mij nog meer zouden verontrusten? En hoe staat het met de waarheid, de naastenliefde, het medelijden en de geest van de Heer bij het omgaan met de mensen, bij het omgaan met mijzelf?

6. Dit jaar heeft de voorzienigheid mij belangrijke bedragen aan geld in handen gegeven om er persoonlijk over te beschikken. Ik heb het gedeeltelijk onder de armen verdeeld en gedeeltelijk voor mijn persoonlijke behoeften en ter ondersteuning van mijn familieleden gebruikt. Het grootste gedeelte heb ik bestemd voor de restauratie van de apostolische delegatie en voor de inrichting van enkele vertrekken voor mijn priesters in Santo Spirito. Volgens de mening van de wereld, die ook een beetje heerst in gewijde kringen van de klerus, ben ik, volgens het criterium van het menselijk verstand, een arme dwaas geweest. Nu ben ik opnieuw arm. Gezegend zij de Heer. Ik geloof dat ik mij met zijn genade goed gedragen heb. Ik vertrouw mij opnieuw, ook voor de toekomst, aan zijn goedheid toe. Geef en u zal gegeven worden. 7. De studie van de Turkse taal. Zeker, met mijn 60 jaren moet ik niet terugschrikken voor deze moeite. Het gaat om een goede en energieke wil, om niets anders. Het zou al een grote verdienste zijn als deze inspanning nergens anders toe zou dienen dan tot het geven van een goed voorbeeld. Aantekeningen. Maandagavond, 25 november. Gisteren heeft de Heilige Vader Pius XII de gehele wereld gevraagd zich met hem te verenigen om rouwmoedig de litanie van alle heiligen en het miserere te zingen. En wij verenigen ons alle uit oost en west om met hem te bidden. Ik heb mij hier geheel alleen teruggetrokken voor de geestelijke oefeningen, zoals de Heilige Vader dit in deze dagen in het Vaticaan doet, en ben zo het 60ste jaar van mijn arm leven begonnen. 25 november 1881 tot 1940. Ik geloof dat er niets nuttigers voor mij bestaat dan tevens als bijdrage tot het welzijn van eenieder terug te keren tot de boetepsalm. Ik verdeel de 20 verzen en neem er iedere dag 4 om over te mediteren. Ik volg min of meer de verklaring van het miserere van Pater Segneri, doch ik laat daarbij de nodige ruimte aan persoonlijke ingevingen en toepassingen. Om de diepe betekenis van de psalm te begrijpen, is het zeer nuttig dat ik mij volledig rekenschap geef van het beeld van de koninklijke profeet en de omstandigheden van zijn berouw en zijn smart. Het is een koning die gevallen is. Het is een koning die zich weer opricht.

Eerste dag, dinsdag 26 november. Vers 1. Ontferm u over mij, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. 1. De weeklacht van de volkeren. Deze komt tot mij uit alle delen van Europa en van de wereld. De dood en verderf zaaiende oorlog, die te land, ter zee en in de lucht woedt, is niet anders dan een vergelding van de goddelijke gerechtigheid. Want de heilige geboden, die de menselijke gemeenschap opgelegd waren, zijn overtreden en geschonden. Men heeft beweerd, en men beweert ook nu nog, dat God de een of andere natie zou moeten sparen voor de oorlog of haar de onkwetsbaarheid en de victorie zou moeten geven ter wille van de rechtvaardigen die onder dat volk leven, of ter wille van het goede dat er toch ook nog verricht wordt. Maar men vergeet daarbij dat, al heeft God de naties wel gemaakt, hij toch de vorming van de staten aan de vrije wil van de mensen heeft overgelaten. Aan allen heeft hij de wetten van de burgerlijke samenleving gegeven. Het evangelie is daar het wetboek van. Maar hij heeft slechts de verzekering en het voorrecht van zijn bijzondere bijstand gegeven aan het volk der gelovigen, namelijk aan de heilige kerk als zodanig. Ook al wordt zijn kerk door deze hulp bewaard voor iedere nederlaag, dan is dit toch geen garantie dat zij voor verschrikkingen en vervolgingen gespaard zal blijven. De levenswet voor de mensen en voor de volkeren bepaalt de rechtvaardigheid en het algemene evenwicht, de grenzen van rijkdom, genot en wereldlijke macht. Als deze wet wordt geschonden, volgen vanzelf de straffen die vreselijk en onverbiddelijk zijn. Geen enkele staat ontkomt hieraan, en voor iedere staat komt dit ogenblik vroeg of laat. De oorlog is een van de meest verschrikkelijke straffen. Deze is niet door God gewild, maar door de mensen, door de naties, door de staten, door toedoen van hen die deze vertegenwoordigen. De aardbevingen, overstromingen, hongersnoden en ziekte zijn gevolgen van de blinde natuurwet. Blind, omdat de stoffelijke natuur geen begrip of vrijheid kent. De oorlog daarentegen wordt door de mensen met open ogen gewild, de heiligste wetten ten spijt. Daarom is hij des te erger. Wie deze ontketent en aanwakkert, is steeds de vorst van deze wereld, die niets uit te staan heeft met Christus, de vredevorst. En terwijl de oorlog zich ontketent, blijft er voor de volkeren niets meer over dan het miserere en de overgave aan het erbarmen van de Heer, opdat hij de gerechtigheid zal laten zegevieren en met overdadige genade de machtigen van deze wereld weer tot inzicht zal brengen en in hen verlangen naar de vrede zal wekken.

2. De weeklacht van mijn ziel. Wat er in de wereld in het groot plaatsvindt, gebeurt in het klein, in de ziel van eenieder, en gebeurt ook bij mij. Het was een genade van de Heer dat ik zelf niet door het kwaad werd aangetast. Er zijn bepaalde zonden die men kenmerkend zou kunnen noemen. Die van David, die van de heilige Petrus, die van de heilige Augustinus. Maar waar zou ik zelf terecht gekomen zijn als de hand van de Heer mij niet weerhouden had? De meest voortreffelijke heiligen hielden lange en zeer strenge boetedoeningen voor kleine vergrijpen. En velen, ook van de laatste tijd, leefden alleen maar voor boetedoening. En er zijn mensen wier leven, ook nu nog, boete is voor eigen zonde en voor de zonde van de wereld. En ik, die mijn gehele leven altijd min of meer zondaar ben, zou ik dan niet voortdurend moeten wenen? Ik vroeg u geen lofprijzing die mij doet beven. Het weinige dat ik van mijzelf weet, is voldoende om mij beschaamd te maken. Dit beroemde antwoord van kardinaal Federico is nog altijd welsprekend en ontroerend. Laten we niet in vergelijkingen een reden tot troost

Wat betekent het feit dat men zich laat geeselen, zich op de naakte vloer op de as uitstrekt om te sterven, anders dan een voortgezet miserere van de priesterlijke ziel, die verlangt steeds een zoenoffer te zijn voor de zonde van de wereld en de eigen zonde?

3. De grote barmhartigheid. Een gewone barmhartigheid is niet voldoende. Het gewicht van de sociale en persoonlijke onrechtvaardigheid is zo zwaar dat een gebaar van gewone naastenliefde niet voldoende is om deze te vergeven. Men smeekt dus om de grote barmhartigheid. Deze is in overeenstemming met de grootheid zelf van God. Overeenkomstig zijn grootheid is ook zijn barmhartigheid. Het is een waar woord dat onze ellende de troon is van de goddelijke barmhartigheid. Nog beter gezegd is dat de mooiste naam en eigenschap van God deze is: barmhartigheid. Dit moet ons te midden van onze tranen groot vertrouwen inboezemen. De barmhartigheid overtreft het oordeel. Dit lijkt te veel gezegd, maar dit kan niet te veel zijn wanneer het mysterie van de verlossing hier geheel en al op berust en wanneer men in de barmhartigheid een teken van uitverkiezing en redding kan zien. Ontferm u over mij, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid.

Vers 2. En delg mijn misdaad uit overeenkomstig uw talrijke ontfermingen. De Heer wordt genadig en barmhartig genoemd. Zijn barmhartigheid is niet slechts een gevoel van het hart, maar een overstelping van weldaden, talrijke ontfermingen. Wanneer men er goed op let hoeveel genade er in de zondige ziel afdalen, wordt men beschaamd. A. Het liefdevol vergeven van de aangedane belediging. B. Het opnieuw meedelen van de heiligmakende genade als aan een vriend of aan een eigen kind. C. Het herstel van de goddelijke gaven, van de eigenschappen en deugden die de genade vergezellen. D. Het herstel van het recht op de hemel. E. Het herleven van de verdiensten die er waren voor de zonde. F. De vermeerdering van de genade die dankzij deze vergeving bij de vroegere genade wordt gevoegd. F. De vermeerdering van de goddelijke gave die gelijk opgaat met de vermeerdering van genade, zoals bij het stijgen van de zon de stralen langer worden, zoals de rivieren zwellen bij het stijgen van de bron.

3. Was mij meer nog van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. De biecht. 3 woorden. Uitdelgen, wassen, reinigen. Een opgaande lijn. Men moet allereerst de ongerechtigheid uitwissen. Deze vervolgens goed schoonwassen. Dat wil zeggen, ook het kleinste smetje verwijderen. En tenslotte reinigen. Dat wil zeggen, een onverzoenlijke haat tegen de zonde opvatten door daden te stellen die eraan tegengesteld zijn. Daden van nederigheid, zachtmoedigheid, berouw enzovoorts, al nagelang de aard van de zonde. 3 opeenvolgende handelingen. De eerste behoort uitsluitend aan God toe. Uitdelgen. Bij de tweede en de derde moeten wij met God samenwerken. Wassen, reinigen. Laten wij, arme zondaars, onze plicht doen en berouw tonen en ons met de hulp van de Heer wassen en reinigen. Wij zijn ervan verzekerd dat de Heer de eerste daad zal stellen. Hij doet dat rechtstreeks en onmiddellijk. En hierin moet men zonder twijfel of aarzeling willen geloven. Ik geloof in de vergeving van de zonde. De 2 volgende handelingen die afhangen van onze medewerking vragen tijd, vooruitgang en inspanning. Daarom zeggen wij, was mij meer nog en reinig mij. Dit mysterie van onze reiniging wordt in de biecht op een volmaakte wijze bereikt door tussenkomst van het bloed van Christus, dat reinigt en zuivert. De kracht van dit goddelijk bloed dat over de ziel wordt uitgestort, heeft van biecht tot biecht een steeds grotere uitwerking. Meer nog. Vandaar het belang van de biecht op zichzelf, met de woorden, ik ontsla u, en van de veelvuldige biecht voor een geestelijke, voor de priesters en de bisschoppen. O, wat neemt de sleur bij onze wekelijkse biecht gemakkelijk de plaats in van de ware devotie. Dit is een goede methode om profijt te trekken van deze kostbare en verheven praxis. Door de biecht wordt de leer van de heilige Paulus bewaarheid. Christus is van Gods wegen voor ons geworden tot wijsheid en gerechtigheid, tot heiliging en verlossing. Als ik biecht, moet ik dus bidden dat Jezus mij voor alles tot wijsheid mogen zijn, door het licht dat hij mij zal geven in een rustig, nauwkeurig en uitvoerig onderzoek naar mijn zonde en naar de zwaarte ervan, omdat ik er oprecht spijt over zal hebben. Dat hij mij vervolgens tot gerechtigheid mogen zijn als ik verschijn voor mijn biechtvader, als voor mijn rechter en mijzelf oprecht en berouwvol beschuldig. Mogen hij mij vervolgens tot volmaakte heiliging zijn wanneer ik neerkniel om uit de handen van de priester de absolutie te ontvangen, waardoor mij de heiligmakende genade wordt teruggeschonken of vermeerderd. En tenslotte tot verlossing bij het verrichten van dat beetje penitentie dat mij opgelegd wordt in plaats van de grote straf die ik zou verdienen. Werkelijk weinig penitentie, maar de vergeving is buitenmate groot, daar zij door het sacrament verbonden is met het bloed van Christus dat erkenning van schuld vraagt en vergiffenis schenkt, wast en reinigt voor mij en met mij. Was mij meer nog. Dit moet mijn heilig devies blijven bij mijn biecht. Dit is de zekerste straf van mijn geestelijke groei. Vers 4. Want ik herken mijn ongerechtigheid en mijn zonde staat mij steeds voor ogen. In de oudheid was het adagium, ken u zelf, reeds een goede basis om eerlijk en waardig te leven. Het diende tot dagelijkse beoefening van de nederigheid die de voornaamste deugd is van volwassenen. Voor de christen, voor de geestelijke, betekent de gedachte
een zondaar te zijn, in het geheel geen vernedering, maar een vertrouwelijke en voortdurende offergave aan de Heer Jezus, die ons verlost heeft en ons vergiffenis heeft geschonken. Het is een levendig gevoel van eerbied voor de naaste en voor de zielen van onze medemensen. Het is een beveiliging tegen het gevaar ons te beroemen op onze successen. Wanneer wij in ons diepste binnenste voortdurend in de boetecel wonen, vinden wij daarin niet alleen een toevlucht voor onze ziel, die daar echt zichzelf kan vinden en met zichzelf ook de rust om tot besluiten en tot daden te komen, maar ook een vuurhaard, waardoor de zielenijver meer en meer ontbrandt en gezuiverd en gelouterd wordt, zonder dat we letten op de uitwendige successen in ons apostolaat. Voor David was het woord van de profeet nodig: gij zelf zijt die man, om bewogen te worden. Maar nu is er de voortdurende aanwezigheid van de zonde als een voortdurende waarschuwing. Mijn zonde staat mij steeds voor ogen. Segneri merkt terecht op dat men hier niet steeds hoeft te denken aan iedere zonde afzonderlijk, daar dit nog nuttig nog opbouwend is. Maar het is goed onze herinnering van de vroegere zwakheden voor ogen te houden, ter waarschuwing tot heilige vrees en tot het verkrijgen van geloofsijver.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens trance wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een trance kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanismen. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke personen onderwijzen is een andere New Age ervaring die wordt geclaimd door mensen die zichzelf mystici noemen. Sommige natuurgeesten worden beschreven als krachtige energieën die bestaan in de natuurlijke wereld en ook op de innerlijke vlakken. Dat wil zeggen, degenen die toegankelijk zijn door het gebruik van rituelen, drugs en andere technieken om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken. Het is duidelijk dat de New Age, in ieder geval in theorie, vaak geen hogere spirituele autoriteit erkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen zo divers als de vinthorntuin en feng shui vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad
kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag, beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkelen van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden. Iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren 1960-1970 in Isalen werden ontwikkeld. Reclame voor New Age omvat een breed scala aan praktijken zoals acupunctuur, biofeedback, chiropractie, kinesiologie, homeopathie, iridologie, massage en diverse vormen van lichaamswerk zoals ergonomie, Feldenkrais, reflexologie, rolfing, polariteitsmassage, therapeutische aanrakingen enzovoort. Verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidengeneeskunde, genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen. Iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen.
Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Jiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de theodicee. De theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje van de komende levensfase. Mensen kunnen via dromen en meditatietechnieken toegang krijgen tot hun vorige levens. Een van de centrale thema's van de New Age-beweging is de zoektocht naar heelheid. Er wordt aangemoedigd om alle vormen van dualisme te overwinnen, omdat dergelijke scheidingen een ongezond product zijn van een minder verlicht verleden. Scheidingen die volgens New Age-aanhangers overwonnen moeten worden, zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age-alternatieven holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging. Van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven naar een eenheidsbewustzijn en van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968.
De wijsheid van oudere generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven we daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen. Een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur. De studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen. En tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals dat door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia perennis. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James definieerde religie als ervaring, niet als dogma, en hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaff, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen.

dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigden allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren, moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld. De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Esalen in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen. Er wordt een eeuwige kennis verondersteld die ouder is dan en superieur is aan alle religies en culturen. En tenslotte, mensen volgen verlichte meesters.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn, wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben een bezorgdheid geuit over de subliminale aanwezigheid van wat zij satanische symboliek noemen in bepaalde soorten rockmuziek, die een sterke invloed hebben op jongeren. Dit alles is ruimschoots terug te vinden in het Nieuwe Testament. Het is vaak een van de gevolgen van de verheffing van de mensheid wanneer dat de ontkenning van een transcendente God met zich meebrengt. Maar het is niet alleen iets dat jongeren raakt. De basisthema's van de esoterische cultuur zijn ook aanwezig in de politiek, het onderwijs en de wetgeving. Dit geldt met name voor de ecologie. De nadruk van de diepe ecologie op biocentrisme ontkent de antropologische visie van de Bijbel, waarin de mens centraal staat in de wereld, omdat hij kwalitatief superieur wordt geacht aan andere natuurlijke levensvormen. Dit is zeer prominent aanwezig in de wetgeving en het onderwijs van vandaag,
ondanks het feit dat het de mensheid op deze manier onderschat. Dezelfde esoterische culturele matrix is terug te vinden in de ideologische theorie die ten grondslag ligt aan bevolkingsbeheersingsbeleid en experimenten met genetische manipulatie die een droom lijken uit te drukken die mensen koesteren om zichzelf opnieuw te creëren. Hoe hopen mensen dit te bereiken? Door de genetische code te ontcijferen, de natuurlijke regels van de seksualiteit te veranderen, de grenzen van de dood te trotseren. In wat een klassiek New Age verhaal genoemd zou kunnen worden, worden mensen geboren met een goddelijke vonk, in een zin die doet denken aan het oude gnosticisme. Dit verbindt hen met de eenheid van het geheel. Ze worden dus in wezen als goddelijk beschouwd, hoewel ze op verschillende bewustzijnsniveaus deelnemen aan deze kosmische goddelijkheid. Wij zijn medescheppers en we creëren onze eigen realiteit. Veel New Age-auteurs beweren dat we de omstandigheden van ons leven kiezen, zelfs onze eigen ziekte en gezondheid, in een visie waarin elk individu wordt beschouwd als de scheppende bron van het universum. Maar we moeten een innerlijke reis maken om volledig te begrijpen waar we passen in de eenheid van de kosmos. Die reis is psychotherapie en de erkenning van het universele bewustzijn is verlossing. Er is geen zonde, er is alleen onvolmaakte kennis. De identiteit van ieder mens wordt verdund in het universele wezen en in het proces van opeenvolgende incarnaties. Mensen zijn onderworpen aan de bepalende invloeden van de sterren, maar kunnen zich openstellen voor de goddelijkheid die in hen leeft, in een voortdurende zoektocht, door middel van geschikte technieken, naar een steeds grotere harmonie tussen het zelf en de goddelijke kosmische energie. Er is geen behoefte aan openbaring of verlossing die van buitenaf tot mensen komt, maar simpelweg aan de behoefte om de verlossing die in henzelf verborgen ligt, zelfverlossing dus, te ervaren door psychofysische technieken te beheersen die leiden tot definitieve verlichting. Sommige stadia op de weg naar zelfverlossing zijn voorbereidend, zoals meditatie, lichaamsharmonie, het vrijmaken van zelfhelende energieën. Ze vormen het startpunt voor processen van spiritualisatie, perfectie en verlichting die mensen helpen om meer zelfbeheersing en psychische concentratie te verwerven op de transformatie van het individuele zelf naar kosmisch bewustzijn. Het lot van de mens is een reeks opeenvolgende reïncarnaties van de ziel in verschillende lichamen. Dit wordt niet begrepen als de cyclus van samsara, in de zin van zuivering als straf, maar als een geleidelijke opstijging naar de perfecte ontwikkeling van iemands potentieel. De psychologie wordt gebruikt om expansie te verklaren als mystieke ervaringen. Yoga, zen, transcendentale meditatie en tantrische oefeningen leiden tot een ervaring van zelfvervulling of verlichting. Piekervaringen, zoals het herbeleven van de geboorte, reizen naar de poorten van de dood, biofeedback, dans en zelfs drugs, alles wat een veranderde staat van bewustzijn kan oproepen, zouden leiden tot eenheid en verlichting. Omdat er slechts één geest is, kunnen sommige mensen kanalen zijn voor hogere wezens. Elk deel van dit ene universele wezen staat in contact met elk ander deel. De klassieke benadering binnen New Age is de transpersoonlijke psychologie, waarvan de belangrijkste concepten de universele geest, het hogere zelf, het collectieve en persoonlijke onbewuste en het individuele ego zijn.
Het hogere zelf is onze ware identiteit, een brug tussen God als goddelijke geest en de mensheid. Spirituele ontwikkeling is contact met het hogere zelf dat alle vormen van dualisme tussen subject en object, leven en dood, psyche en soma, het zelf en de fragmentarische aspecten van het zelf overstijgt. Onze beperkte persoonlijkheid is als een schaduw of een droom gecreëerd door het ware zelf. Het hogere zelf bevat de herinneringen aan eerdere reïncarnaties. Wat zegt New Age over God? New Age heeft een uitgesproken voorkeur voor Oosterse of pre-christelijke religies die geacht worden niet beïnvloed te zijn door joods-christelijke vertekeningen. Vandaar het grote respect voor oude landbouwrituelen en vruchtbaarheidscultussen. Gaia, moeder aarde, wordt aangeboden als alternatief voor God de Vader, wiens beeld verbonden wordt geacht met een patriarchale opvatting van mannelijke dominantie over vrouwen. Er wordt gesproken over God, maar het is geen persoonlijke God. De God waarover New Age spreekt is nog persoonlijk, nog transcendent. Hij is ook niet de schepper en instandhouder van het universum, maar een onpersoonlijke energie die inherent is aan de wereld en waarmee zij een kosmische eenheid vormt. Alles is één. Deze eenheid is monistisch, pantheïstisch of, preciezer gezegd, panentheïstisch. En dat is de opvatting dat God alomtegenwoordig is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. God is het levensprincipe, de geest of ziel van de wereld, de som van al het bewustzijn dat in de wereld bestaat. In zekere zin is alles God. Gods aanwezigheid is het duidelijkst in de spirituele aspecten van de werkelijkheid. Dus ieder verstand, elke geest, is in zekere zin God. Wanneer deze goddelijke energie bewust wordt ontvangen door mannen en vrouwen, wordt deze vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age-denken. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age-mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor Oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus,
maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age pantheïstisch is, nog sterker panentheïstisch. Duidelijk is na deze uiteenzetting dat New Age een complexe materie is die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum probeert te verklaren. Er is ongetwijfeld niemand die dit geheel van benaderingen kan begrijpen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar er bepaalde aspecten van heeft herkend. Wat we vooral moeten onthouden is dat New Age een ernstige uitdaging vormt voor ons christelijk geloof, een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 7 juli, dinsdag in de 14e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 914. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd,

Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, Hij zal ervoor zorgen. Wees niet afgunstig op hen die verkeerd doen. Benijd niet wie onrecht bedrijven, want snel zullen zij verdorren als gras, als groene planten verwelken. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Dan zult gij veilig uw land bewonen. Zoek uw geluk bij de Heer. Hij geeft wat uw hart begeert. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe. Verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen. Uw recht als de middagzon. Wacht rustig af wat de Heer gaat doen. Stel heel uw vertrouwen op Hem. Benijd niet degene die voorspoed geniet. De man die kwaad in het schild voert. Wees niet vertorend en maak u niet boos. Word niet afgunstig, dan doet ge geen kwaad. Want ieder die kwaad doet, wordt uitgeroeid. Maar wie op de Heer hoopt, beërft het land. Nog even, dan zal er geen zondaar meer zijn. Ge kijkt waar hij was, maar hij is verdwenen. Zachtmoedigen zullen het land bezitten en overal vrede genieten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, Hij zal ervoor zorgen. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. De rechtvaardige steunt op de Heer. De zondaar belaagt de rechtvaardige. Staat voor hem met knarsende tanden. Maar God drijft de spot met hem. Hij ziet zijn dag al nabij. Zij trekken het zwaard en spannen de boog, om armen te treffen en vromen te doden. Hun zwaard zal hun eigen hart doorboren. Hun boog zal worden gebroken. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de rijkdom van zondaars. Want breken zal de arm van de zondaar. Maar de rechtvaardige steunt op de Heer. De Heer draagt zorg voor het leven der vromen. Hun erfdeel blijft voor altijd bijeen. Zij staan niet verlegen in tijden van rampspoed, maar worden verzadigd bij hongersnood. De goddelozen gaan zeker te gronde, met alle vijanden van de Heer. Als rijke landouwen gaan zij verwelken, zij zullen verwaaien als rook. De zondaar leent, maar hij geeft niet terug. De vrome is mild en vrijgevig. Want al wie hij zegent, bezit het land, maar al wie hij vloekt, wordt vernietigd. De tred van de mens krijgt zijn kracht van God. Zijn weg wordt bewaakt door de Heer. Ook als hij struikelt, zal hij niet vallen, want God ondersteunt zijn hand. Eens was ik jong, nu ben ik bejaard, nooit zag ik een vrome verlaten. Zijn kroost was nooit zonder brood. Altijd is hij mild en vrijgevig. Zijn kinderen zullen gezegend zijn. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. Dan moogt ge voor eeuwig hier wonen. Want God bemint de gerechtigheid. Verlaat zijn getrouwen niet. De boosdoeners zullen verloren gaan. Het kroost van de zondaar.

Vers sterft uit. De vromen zullen het land bezitten en het voor altijd bewonen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. De rechtvaardige steunt op de Heer. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. De mond van de vrome verkondigt wijsheid. Zijn tong spreekt oprechte taal. De wet van zijn God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de vrome en streeft ernaar hem te doden. De Heer laat hem niet in vreemde handen, verlaat hem niet voor het gerecht. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. Dat voert u tot het bezit van het land. Ge zult de zondaars zien vallen. Ik zag de zondaar gewichtig doen en zich als de kruin van een ceder ontplooien. Maar toen ik voorbij ging, was hij al weg. Ik zocht hem, maar vond hem niet meer. Let op de deugdzame, zie naar de vrome. Wie vrede bemint, zal nageslacht hebben. Maar zondaars zullen vernietigd worden en uitgeroeid wordt hun nageslacht. Het heil van de vromen komt van de Heer. Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling. De Heer staat hen bij en bevrijdt hen. Hij redt die zich tot hem wenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. Verleen mij inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop. Uit het boek Spreuken. Zie, de wijsheid roept, het inzicht laat zijn stem horen. Boven op de hoogten langs de weg, op het kruispunt van de paden heeft zij post gevat. Naast de poorten roept zij luidkeels, bij de poortingangen verheft zij haar stem. U mannen roep ik toe, mijn stem richt zich tot de kinderen der mensen. Begrijpt wat verstandig is, gij onervarenen. Verwerft uw inzicht, gij dwazen. Ik, de wijsheid, ik woon bij de verstandigheid en ik beschik over weldoordachte kennis. Het kwade haten, dat is de vrees voor de Heer. Hoogmoed, verwaandheid, wangedrag en een mond vol slinkse woorden, die haat ik. Bij mij ligt raad en schranderheid. Ik ben het inzicht, bij mij ligt de kracht. Door mij zijn de koningen koning en stellen vorsten vast wat recht is. Door mij heersen de heersers en de gebieders, al degenen die rechtvaardig oordelen. Wie mij lief hebben, heb ik lief, en wie mij zoeken, zullen mij vinden. Bij mij zijn rijkdom en roem, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, dan zuiver goud. Mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik bewandel de weg van de gerechtigheid, de paden van het recht, om aan hen die mij lief hebben bezit te verlenen en hun schatkamers te vullen. De Heer schiep mij aan het begin van zijn wegen, nog voor zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
Toen er nog geen oceaan was, was ik al ontvangen. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Voordat de bergen waren neergezet, eerder dan de heuvels was ik ontvangen. Hij had de aarde nog niet gemaakt en de velden, zelfs niet de elementen van de wereld. Toen hij de hemel op zijn plaats zette, was ik erbij. Toen hij over de oceaan een boog trok, toen hij daarboven het machtig wolkengewelf zette, toen hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte, toen hij de zee haar grens gaf, zodat het water zijn gebod niet overtrad, toen hij de grondvesten der aarde bouwde, ik was bij hem als uitvoerster. Ik was zijn vreugde dag in dag uit, mij verheugend voor zijn aanschijn altijd door, mij verheugend over zijn aardrijk en mijn vreugde vindend bij de mensen. Wel nu, kinderen, luistert naar mij. Gelukkig degenen die zich aan mijn wegen houden. Luistert naar mijn onderricht, zodat gij wijs wordt en onttrekt er u niet aan. Gelukkig de mens die naar mij luistert, die waakt bij mijn poorten, dag in dag uit. Die blijft wachten bij mijn deurposten. Want wie mij vindt, die vindt het leven en verwerft de gunst van de Heer. Maar wie mij misloopt, schaadt zichzelf. Allen die mij haten, beminnen de dood.

De Heer schiep mij aan het begin van zijn wegen, nog voor zijn werken, van oudsher. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Nog voor zijn werken, van oudsher. Uit de redenvoeringen van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië, overleden in het jaar 373 tegen de Arianen. De enig geboren, eigen wijsheid van God is de schepper en maker van alles. Want alles hebt gij met wijsheid geschapen, zegt de psalmist. En van uw rijkdom is de aarde vervuld. Maar het geschapene moest er niet alleen zijn, het moest ook goed zijn. Daarom besloot God dat zijn eigen wijsheid tot de schepselen zou afdalen. En hij plaatste een goed gelijkende afdruk van het beeld der wijsheid in alles gezamenlijk en in elk ding afzonderlijk, opdat het geschapene wijs zou zijn en dit werkstuk God waardig zou blijken te zijn. Ons verstand immers is het beeld van het woord dat de Zoon van God is. En zo is ook de wijsheid die in ons is, op haar beurt een beeld van Hem die de wijsheid is. Want door haar bezitten wij ons vermogen tot kennis en inzicht en worden wij ontvankelijk voor de scheppende wijsheid. Door haar zijn wij in staat de Vader te kennen. Immers, wie de Zoon beleidt, zegt Hij, heeft ook de Vader. En wie mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft. Zo'n beeld van de wijsheid is dus in ons geschapen en bestaat in al haar werken. Met recht zegt daarom de waarachtige scheppende wijsheid, terwijl zij op zichzelf betrekt wat van haar afdruk gezegd wordt: de Heer schiep mij in zijn werken. Maar in Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want niet meer, zoals in vroegere tijden, wilde God zich door een beeld en afschaduwing van de wijsheid in het geschapene laten kennen, maar Hij liet de waarachtige wijsheid zelf het vlees aannemen en mens worden en de dood op het kruis ondergaan, opdat door het geloof in Hem voortaan allen die geloven konden worden gered. Het gaat om dezelfde wijsheid van God. Eerst heeft zij zichzelf geopenbaard en in zichzelf heeft zij haar Vader geopenbaard door haar beeld in het geschapene. Daarom zegt men ook dat de wijsheid geschapen is. Later is zij als het woord vlees geworden, zoals Johannes zegt, na het vernietigen van de dood en na de redding van ons geslacht, heeft het woord zichzelf nog meer geopenbaard en door zichzelf de Vader. Geef dat zij u kennen, de enige ware God, en Hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Zo werd de hele aarde vervuld met de kennis van Hem, want de kennis van de Vader door de Zoon en van de Zoon uit de Vader zijn één. En de Vader verheugt zich over Hem, en met dezelfde blijdschap verheugt zich de Zoon over de Vader. Ik was het over wie Hij zich verheugde, en dag in, dag uit verheugde ik mij voor zijn aangezicht.

Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, want in Hem is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Want in Hem is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig. Laat ons bidden. God, Gij hebt de wereld uit haar nietigheid verheven toen Uw Zoon zichzelf ontledigd heeft. Verleen Uw gelovigen de blijdschap die het teken is van Uw heiliging. Laat allen die Gij uit de macht der zonde hebt bevrijd, de vreugde ervaren die geen einde kent. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

Ze hadden zich in de eetkamer verzameld en neergelaten op zachte kussens rond een lage tafel die weelderig versierd was met goud en zilver. Het verleidelijke aroma van kruiden en specerijen vulde de kamer. Maar Sarah ging zo op in haar onderzoek dat ze vergat de mannen iets aan te bieden. Toen ze opkeek, zag ze dat Pari, die altijd al beter was in het sociale protocol dan haar meesteres, de tafel vol zette met gouden schalen, vol lekkernijen voor Darius en zijn vriend. Ze glimlachte naar haar en richtte haar aandacht vervolgens weer op haar man en Lysander. Ze waren zo binnengekomen van een uitputtende dag en hadden niet eens de tijd genomen om zich eerst om te kleden. Beide mannen droegen gescheurde, vieze kleren die waarschijnlijk ooit anderen hadden toebehoord. De indringende lucht die in de plooien van hun afgetrapte kleren hing, deed vermoeden dat de oorspronkelijke bezitters het niet zo erg nauw hadden genomen met de hygiëne. Sarah probeerde de bloedvlekken op Darius' knieën en borstkast te negeren. Ze wist dat ze afkomstig waren van de dode moordenaar. Ondanks de vreselijke kleren die ze aanhadden, ondanks het zweet dat op hun stoffige gezichten parelde en de algehele verkreukelde aanblik die de twee boden, waren beide mannen nog steeds adembenemend. Darius' olijfkleurige huid en zijn mannelijke schoonheid vormden een mooi contrast met Lysanders blonde aantrekkelijkheid. Darius was lang en tanig. Lysander had een gemiddelde lengte en was eerder wat massief. Onder de uiterlijkheden van hun vermomming en de diepere fysieke kracht die de lompen om hun lijf niet konden verhullen, zag Sarah een enorme vermoeidheid. We hebben dus misschien een naam en een locatie. Het is een begin, zei ze. Misschien heeft hij wel een valse naam gebruikt, bracht Darius er tegenin. We moeten specifiekere aanwijzingen hebben dan deze als we de identiteit van die vent willen achterhalen. Hoe zit het met het zegel? Heb je daar iets over kunnen vinden? Sarah liet haar blik zakken. Teleurstellend, vrees ik. Het hele doel van een zegel is om de identiteit van de zender te onthullen en zo de authenticiteit van de boodschap te garanderen. In dit geval lijkt het er eerder op dat het zegel bedacht is om de identiteit te verhullen. Voor zover ik het kan beoordelen, is het volstrekt anoniem. Ongetwijfeld bedoeld om door slechts een paar mensen herkend te worden. Een geheime groep die de afzender kan herkennen aan een geheim zegel. Darius zette zijn beker neer. Precies. Ik heb in de was een miniem fragment gevonden van lapis lazuli. Daar is het zegel dus misschien van gemaakt. Dat materiaal is niet uniek genoeg om ons in de richting van een bepaalde locatie te kunnen sturen. Maar in Damascus wordt wel lapis lazuli gebruikt, wat mijn eerdere vermoeden zou bevestigen. De stijl van de palmbomen zou daar ook bij aansluiten. Ik denk dat we daar moeten beginnen. Geef mij het zegel maar terug als je er klaar mee bent. Dan kan de koning officieren naar Damascus sturen om te proberen de kunstenaar te vinden die het ontworpen moet hebben. Lysander pakte nog een stuk geroosterd wild. We weten dat deze samenzwering zijn oorsprong heeft in de hogere kringen. Feit is dat onze moordenaar geacht werd de koning op nieuwjaarsdag een geschenk aan te bieden. Het kan bijna niets anders dan dat het plan om de koning te doden afkomstig is van iemand in een hooggeplaatste positie, zoals een satraap. Wie is tegenwoordig de satraap van Trans-Eufraat? Megabyzus, antwoordde Darius. Megabyzus? De zwager van de koning? Die oude kerel? Die vent moet onderhand 80 zijn. Die gaat nog terug tot de vader van de koning, Xerxes. Sarah boog zich naar voren bij de herinnering aan een oude paleisroddel. Was er niet sprake van een schandaal rond Megabyzus en zijn zoons een paar jaar geleden? Als ik het me goed herinner, kwamen ze in opstand tegen Artaxerxes. Ja, dat klopt, antwoordde Darius.
De koning heeft toen een onvoorwaardelijk pardon voor

hem geregeld. Artaxerxes is dol op die oude man. Niet alleen redde Megabyzus jaren en jaren geleden zijn leven, maar hij wist Artaxerxes' aanspraak op de troon, nadat diens vader was vermoord, zeker te stellen. Artaxerxes is er niet de man naar een dergelijke daad snel te vergeten. Sarah schraapte haar keel. Misschien heeft Megabyzus besloten het pardon van de koning weer voor zijn voeten te gooien. Misschien is datgene wat een grondslag lag aan de opstand nog niet opgelost. De favoriete generaal en zwager van de koning beschuldigen van verraad. Ook al was het in huiselijke kring, was geen geringe zaak. Maar als het leven van de koning veilig gesteld diende te worden, dan moest elke mogelijke invalshoek zorgvuldig worden onderzocht. Darius fronste. Het is een goede theorie. Er zijn voldoende feiten om dat spoor na te gaan. En toch zit iets me niet helemaal lekker. Megabyzus is er niet de man naar om voor gif te kiezen. Die zou eerder in alle openheid weer in opstand komen tegen de koning. Misschien is hij inmiddels te oud voor opstanden, maar koestert hij nog genoeg wrok om in verzet te komen, wierp Sarah tegen. Misschien wordt gif wel je voorkeurswapen als je niet langer in staat bent persoonlijk met een zwaard te zwaaien. Darius drukte een hand tegen zijn zij en kromp ineen. Het gebaar herinnerde Sarah aan zijn gekneusde ribben en ze realiseerde zich dat de fysieke inspanningen van die dag nog meer van zijn toch al zo gebutste lichaam hadden gevergd. Kon ze hem er maar toe brengen te rusten? Maar ze wist dat hij een dergelijk voorstel resoluut zou afwijzen. Het gesprek met de koning dat gepland stond drukte zwaar op hem. Sarah vermoedde dat hij het gevoel had dat hij de koning in de steek had gelaten, door niet te verhinderen dat de moordenaar de hand aan zichzelf sloeg. Toen hij net binnen was gekomen, had ze geprobeerd hem te troosten. Maar in plaats van haar tot zijn gevoelens toe te laten, voelde ze hoe hij zich terugtrok achter een muur, hoe hij zijn emoties verborg. Ze voelde zich buitengesloten en afgewezen. Hij had haar gezelschap opgezocht, omdat hij vertrouwen stelde in haar kennis, maar zijn gevoelens bleven ver buiten haar bereik. Er zijn te veel dingen nog niet duidelijk. Ik vrees voor de veiligheid van de koning, zei hij, en schoof zijn nog volle bord weg. Laten we de feiten dan eens vanuit een ander invalshoek bekijken, suggereerde Sarah. Laten we kijken naar het pad dat ons hier heeft gebracht. Als de koning en de koningin niet hadden besloten ons uit te nodigen om naar Susa te komen, zoals ze hebben gedaan, en als de brief van de koningin niet zo vertraagd zou zijn geraakt, dan zouden u en ik ons niet op die weg hebben bevonden, precies op het moment dat de Babylonische broers daar ook langs trokken. En als u er niet voor had gekozen met minder mensen dan gebruikelijk te reizen, 5, inclusief uzelf, dan zou Nassir ons nooit hebben overvallen. En als de zon niet in precies de juiste hoek op Nick's hoofd had geschenen, dan had ik waarschijnlijk die tatoeage niet ontdekt. Bedenk eens hoeveel details op hun plek moesten vallen om ervoor te zorgen dat wij het complot ontdekten en konden stoppen. Enigszins verlegen strekte Sarah haar hand uit en legde die op die van Darius. Denkt u niet dat het door God voorbestemd was dat wij dit plan ontdekten? En als dat zo is, dan is het misschien ook wel voorbestemd dat wij deze zaak tot een goed einde brengen. Darius sloot zijn ogen om zijn gevoelens te verbergen. Met een zachte maar resolute beweging maakte hij zijn hand los van die van Sarah. Ik geloof niet in jouw God, Sarah. Deze dingen zijn allemaal toevallig gebeurd. Niet door Gods tussenkomst. Als ik de koning wil beschermen, zal ik op mijn eigen harde werk en mijn eigen slimme planning moeten vertrouwen. Ik kan niet afhankelijk zijn van de hulp van jouw God. Darius had een onrustige nacht.
Hij lag te draaien en woelen van de fysieke pijn en de mentale stress. Enigszins gegeneerd dacht hij terug aan zijn scherpe woorden tegen Sarah. Ze had hem alleen maar willen helpen. Op een bepaalde manier zou hij haar geloof best willen delen. Het zou hem een zekere rust schenken. Maar hij had al zoveel jaren besteed aan het weglopen voor de God van zijn moeder, dat het inmiddels een gewoonte was geworden. Darius wist dat het najagen van deze Joodse God de snelste manier zou zijn om zijn vader te ontstemmen. Hij had al lang geleden de stap gezet zich van dat deel van zijn nalatenschap los te maken. Toen zijn moeder op haar sterfbed lag en hem uren bezig had gehouden met meeslepende verhalen over Gods trouw en liefde, wist Darius dat hij een keuze zou moeten maken tussen haar wereld en die waarin hij was opgegroeid. En hij had zijn keuze gemaakt. Hij verkoos zijn vaders wereld boven die van zijn moeder. En nu die van zijn vrouw. Hij was niet van plan daarop terug te komen. De volgende ochtend ging hij al vroeg op weg naar Artaxerxes' paleis voor het gesprek dat hij vreesde. Tot zijn verrassing reageerde de koning mild. Darius had kilte verwacht. Onverholen ongenoegen. Een koninklijke woedeaanval misschien wel. Maar Artaxerxes bleek er dan anders, luisterde ernstig en stelde de indringende, slimme vragen die Darius van hem gewend was. Megabyzus? Vroeg hij toen Darius die mogelijkheid opperde. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Die man redde mijn leven en mijn troon toen ik nog een jonge vent was. Waarom verdenk je hem? Hij is al eerder tegen u in opstand gekomen, majesteit. Die tijd ligt achter ons. Hij was boos op mijn moeder, omdat die zich in zijn zaken mengde, en op mij, omdat ik haar niet tegen had gehouden. Die opstand was een eenmalige afdwaling in het leven van een man die zijn dagen gevuld heeft met het dienen van het rijk en haar koningen. Met het dienen van mij. Hij trok een mollige blauwe druif van een tak en speelde ermee, waarna hij hem op zijn bord legde. Heb je nog meer bewijzen tegen hem? Als satraap van Trans-Eufraat woont hij in Damascus en gebruikt hij Syrische munten. Hij woont al een paar jaar niet meer in Damascus. Hij is in naam nog wel satraap, maar anderen doen het werk voor hem. Er zou voor hem geen mogelijkheid zijn om zijn identiteit te verraden door een Syrische munt te gebruiken. Darius knipperde verrast met zijn ogen. Dat wist ik niet. Het is niet algemeen bekend. Ik wil hem niet in een slecht daglicht plaatsen, maar het dagelijkse werk rond het runnen van een grote regio als de Trans-Eufraat is te veel voor hem geworden. Er is nog iets wat in de richting van Megabyzus lijkt te wijzen. Zowel de naam van de moordenaar als zijn tatoeages wijzen op koninklijke Persische connecties. Megabyzus werd deel van de koninklijke familie door zijn huwelijk met uw oudste zuster, majesteit. Daarom houdt hij van de koninklijke familie en is trouw aan de Achaemenidische lijn. Maar misschien is hij zijn wrok ten aanzien van u niet vergeten. Misschien houdt hij van de dynastie, maar niet van u. Artaxerxes strekte zijn voeten uit op een rijk versierd voetenbankje. We hebben hier met een paradox te maken, dat geef ik toe. Ik zal een agent naar Damascus sturen om de zaak verder uit te zoeken. Darius' hoofd schoot omhoog. Ik dacht dat ik... De koning wuifde met zijn hand. Nee, ik wil dat jij vooralsnog hier blijft. We moeten nog steeds de komende weken en eindeloze bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders door te zien komen. Ik ben op die momenten kwetsbaarder voor aanslagen. Ik kan je hier goed gebruiken. Ondertussen zal ik mijn agenten vragen Megabyzus in de gaten te houden. Maar als je er wat hem betreft naast zit, moeten we onze speurtocht voortzetten om de ware schuldigen te vinden.
Als hij doorheeft dat zijn plan mislukt is, zal hij het ongetwijfeld opnieuw proberen. Het nieuwe jaar begon strak blauw en warm. Dat was vervelend voor de honderden hoogwaardigheidsbekleders die vele lagen formele hofkledij over elkaar moesten dragen. Hun hoofden waren bedekt met passende hoeden, kappen en kronen. Met lange mouwen en pijpen, onder hun volumineuze robes en zelfs nepbaarden en haarstukken om maar zo representatief mogelijk voor de dag te komen op deze belangrijkste dag van het jaar. Het aanbieden van de geschenken aan de koning duurde uren, soms zelfs dagen. Darius snapte niet hoe Artaxerxes erin slaagde dat ceremonieel gewicht met een dergelijk ogenschijnlijk goed humeur te verdragen. Hij ging er maar vanuit dat de verrijking van de nationale schatkist met al die nieuwe rijkdommen hem de kracht ervoor gaf. Het voeden van grote legers en vloten, het neerslaan van opstanden, het steunen van bondgenoten en veroveren van nieuwe gebieden vroegen om een grote staatskas. Als Artaxerxes de halve wereld moest ontvangen om dat te bereiken, dan offerde hij zich op en werkte zich met een brede glimlach door een bezigheid heen die in Darius' ogen veel weg had van een marteling. De vrouwen en dochters van de hoogwaardigheidsbekleders vierden het grote feest in de vrouwenverblijven als gasten van koningin Damaspia. Maar ze waren wel uitgenodigd om het koninklijke banket voor een deel bij te wonen. Darius' ogen speurden naar Sarah toen de vrouwen zich in een speciale hoek van de zaal verzamelden. Hij was het merendeel van de tijd dat ze hier waren op pad geweest en had haar dan ook al een paar dagen niet meer gezien. Hij ontwaarde haar, beleefd luisterend naar een dame in Fenicische kledij. Alsof ze zijn blik had gevoeld, draaide ze opeens haar gezicht naar hem toe. Mahoniekleurige ogen lichten op toen ze hem zag. De lijn van haar lippen ging dansend omhoog met een warmte die speciaal voor hem bestemd was. Darius voelde een steek van tevredenheid dat die warme glimlach helemaal alleen voor hem was. Een hoogwaardigheidsbekleder die hem het volledige zicht op zijn vrouw ontnam, deed een stap opzij. Darius' hart begon sneller te kloppen. Sarah had een nieuwe robijnkleurige jurk aan. Zijn mond werd droog bij de aanblik van de weelderige rondingen die in een extreem strak lijfje leek te zijn geperst, ingesnoerd bij het middel door een riem met gouden rosetten met eronder een uitwaaierende rok met honderden kleine plooien. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes en duwde zijn hakken steviger tegen de grond, omdat hij werd overvallen door een hevig verlangen de zaal te doorkruisen en haar te bedekken onder iets groots, iets enorms. Als hij op dat moment een andere man naar haar had zien kijken, had hij vast niet de neiging kunnen onderdrukken hem met een goed gerichte uithaal een dreun te geven. Ergens registreerde hij wel dat de andere vrouwen soortgelijke jurken droegen en dat Sarah dus alleen maar de laatste mode volgde. Maar ook dat besef wist de vurige bezitterigheid die hij door zich heen voelde stromen niet te stoppen. Hij sloot een moment lang zijn ogen en probeerde deze voor hem onbekende emoties onder controle te krijgen. Hij had al zijn innerlijke kracht nodig om zijn aandacht weer op de koning te kunnen vestigen. Darius was gedurende de hele ceremonie in zijn buurt gebleven en had hem geen moment uit het oog verloren. Toen de avond bijna ten einde was, vroeg hij Lysander om voor een paar uur de speciale bewaking van de koning van hem over te nemen. Sarah kennende was ze naar huis gegaan en dus ging ook Darius op weg naar zijn landgoed. Hij nam niet de moeite zijn hoofse kleding uit te trekken en joeg zijn paard zo op dat Samson helemaal bezweet aankwam. Sarah zat op een poef voor de spiegel, nog steeds in haar robijnrode jurk. Een kamermeisje wier naam hij zich niet kon herinneren, had Sarah's ingewikkelde vlechten losgemaakt en was nu drukdoende het dikke haar uit te kammen.
Zonder acht te slaan op formaliteiten maakte Darius haar met een bruske hoofdbeweging duidelijk dat ze moest vertrekken. Ze voelde dat zijn stemming niet best was en haastte zich naar buiten. Darius liep als een roofdier op zijn vrouw af. Hij moest knielen om op ooghoogte te komen. De woorden bleven hem in de keel steken. In plaats van iets te zeggen, kuste hij haar. Zijn aanraking ruw door gevoelens die hij niet helemaal in de hand leek te hebben. Ze hapte naar adem en hij trok zich terug. Waag het niet, die jurk ooit te dragen. Met grote ogen keek ze hem aan. Vind je hem niet mooi? Hij kuste haar nog eens. Nee. Zijn mond gleed langs haar hals. Jawel. Zijn kussen werden teder. Je kunt hem wel dragen, maar alleen voor mij. Ze giechelde. Hij voelde hoe onder zijn lippen haar borsten rezen en daalden. Ik houd van je, Darius. Zijn vingers raakten verstrikt in de plooien van haar zijden rok en hij trok er zo hard aan dat ze naar voren gleed. Darius, hou je? Met een snelle beweging legde hij een hand op haar mond. Niet doen, zei hij streng. Hij wist wat ze wilde vragen. Op vriendelijker toon zei hij, niet vragen. Ik weiger te liegen tegen je, Sarah. Ik wil je niet kwetsen. Maar ik kan niet zeggen wat ik niet voel. Ze keek naar de grond in een poging haar tranen voor hem te verbergen. Hij trok haar dichter tegen zich aan en probeerde haar urenlang te laten vergeten wat hij haar niet kon geven. Uiteindelijk wiegde hij haar in zijn armen tot ze uitgeput in slaap viel. Tot diep in de nacht lag hij wakker en piekerde over de vraag die ze van hem niet had mogen stellen. Hij herinnerde zich hoe hij er vroeger naar had verlangd uit liefde te mogen trouwen. Net als de meeste mannen in zijn positie had hij zich echter moeten schikken in een gearrangeerd huwelijk. Hij had gedacht dat hij zijn droom vanwege die omstandigheden moest opgeven. Maar nu doemde er een belangrijker vraag op. Was hij eigenlijk wel in staat van iemand te houden? Of was zijn hart zo verkild dat hij weliswaar verlangde naar het idee van de liefde, maar dat hij de werkelijkheid ervan niet aankon? Hij stompte in zijn kussen en draaide zich om. In tegenstelling tot de voorgaande jaar, waarin Artaxerxes tijdens de grote nieuwjaarsfeesten met zijn gasten had gesoupeerd, dineerde hij nu in afzondering met de koningin. Darius was blij dat hij deze voorzorgsmaatregel nam. Nehemia, de wijnschenker van de koning, was op de hoogte gesteld van het gevaar dat de koning bedreigde en bleef de hele tijd dicht bij hem. Ook nog nadat de koning de maaltijd had genuttigd voor het geval hij dorst kreeg of tijdens een van de ceremonies wijn moest proeven. Darius was dankbaar voor Nehemia's waakzaamheid. Hij mocht de neef van zijn vrouw niet echt, maar voor het eerst legde hij die gevoelens naast zich neer en vond het prettig te weten dat hij die man, of hij hem nu mocht of niet, het leven van de koning kon toevertrouwen. Darius had de officiële gastenlijst gekregen en had elk van de genoemde personen gecontroleerd voor ze in de buurt van de koning mochten komen. Op de derde dag hadden alle officiële bezoekers hun opwachting gemaakt met een passend geschenk voor de koning. Er ontbrak geen een. De hoogwaardigheidsbekleders die de provincies uit de Trans-Eufratische satrapie vertegenwoordigden, waren extra onderzocht. Elke ambassadeur was echt gebleken. Achaemenes moest van plan zijn geweest een van hen op het laatste moment te vervangen. Darius voerde ook privégesprekken met de afgevaardigden van de Trans-Eufratische provincies. Geen van hen had ooit van een man met de naam Achaemenes gehoord. Op de 13e dag van het nieuwe jaar, toen de afsluitende feesten eindelijk in zicht kwamen, was Darius nog geen stap dichter bij het oplossen van de moordaanslag op de koning. In elk geval
was de koning nog in leven. Volgens de koninklijke spionnen had Megabyzus zich al die tijd keurig gedragen. Darius hoopte maar dat hij hen geen zand in de ogen had gestrooid. Zelfs als hij onschuldig was, was dat maar een schrale troost voor Darius, die zich vreselijk zorgen maakte om de mogelijkheid van een onbekende vijand en tegelijkertijd de oude generaal bleef verdenken. Darius begreep de ernst van die dreiging maar al te goed. Er stond meer op het spel dan alleen Artaxerxes' leven. De zonen van de koning waren nog jong, volgens sommigen te jong om al te kunnen regeren. Als hij nu stierf, zou het koninkrijk afglijden tot een bloedbad van ambitieuze mannen die elk de macht zouden willen grijpen. Perzië kon het zich nog niet veroorloven de koning te verliezen. En het was Darius' taak diens veiligheid te garanderen. De dagen vergleden tot het volop lente was. Darius, die met toestemming van de koning nog steeds de beschikking had over zijn 12 bijzondere strijders en de 2 Babylonische broers, wist niet wat hij nog meer kon doen om de moordaanslag op te lossen. Niet gewend aan mislukkingen, wankelde hij onder de druk. En in het duister van zijn ziel begon langzaam maar zeker het besef aan hem te knagen dat hij gefaald had.

Deel 2. De ontrafeling. We zijn in het 20e jaar van koning Artaxerxes' heerschappij, in de herfst in Susa in het jaar 446 voor Christus. 4 maanden eerder. Jeruzalem. Jeruzalem. Nehemia hapte naar adem bij de gedachte aan de stad die hij nog nooit had bezocht. In minder dan een uur tijd zou zijn broer Hanani arriveren met informatie over de stad van hun voorvaderen. Hanani, die met een groep vrienden de avond tevoren was teruggekeerd uit Juda, zou hem het laatste nieuws komen brengen. Hoewel zijn kamers in het koninklijk paleis ruim waren, voelde het nu alsof de muren op hem afkwamen. Ongeduldig ijsbeerde hij door de marmeren gang. Eerst de ene kant op, toen de andere. Het was inmiddels herfst geworden en met het wisselen van de seizoenen was de lucht in Susa fris geworden. De bomen waren al kaal, ze hadden hun blad weken geleden verloren. Een paar goudkleurige bladeren hadden aan de aandacht van de hoveniers weten te ontsnappen en gaven met hun bonte dood nog een beetje kleur aan de paleistuinen. Nehemia strekte zijn nek om doorheen van de getraliede ramen naar buiten te kunnen kijken. Maar het was nog te vroeg om een teken van zijn gasten te zien. Hij zuchtte en begon weer heen en weer te lopen. Hij hoorde iets buiten en haastte zich weer naar het raam. Hij zag een groepje mannen naar de toegangspoort lopen die hen naar zijn deel van het paleis zouden leiden. Hij grijnsde en draaide zich om hen op te vangen, zijn vingers onrustig tegen elkaar tikkend. Aan het einde van de gang kon hij de mannen op zich af zien komen. Hij fronste. Het waren vreemden. Zijn schouders zakten terwijl hij zich omdraaide en de lange gang weer af begon te lopen. Hij had zijn jongere broer al meer dan een jaar niet meer ontmoet en kon niet wachten tot hij hem weer zag. En hij kon al helemaal niet wachten op nieuws uit Jeruzalem. Het verlangen naar zijn ouderlijk huis, het gevoel waarvan hij de afgelopen maanden opeens vervuld was geraakt, kon hij niet verklaren. Nehemia was in Perzië geboren. Zijn functie als wijnschenker van de koning bracht hem in voortdurende nabijheid van de machtigste man ter wereld en gaf hem een invloed en autoriteit die maar weinig Joodse mannen van zijn generatie deelden. En toch was het de stad Jeruzalem die de afgelopen maanden zijn gedachten beheerste. Hij keek weer door het raam. Het begon laat te worden en hij vroeg zich af wat Hanani ophield. Tot zijn eigen verrassing voelde hij de neiging op zijn nagels te bijten, een gewoonte die hij als jongetje al had afgeleerd. Met een ongeduldig gebaar wist hij zich te beheersen. In de verte zag hij opnieuw een groepje mannen op de poort afkomen. Opgelucht herkende hij nu Hanani, die voorop liep. Hij stak ter begroeting opgewekt een arm in de lucht en liep door de brede paleisgang op het groepje af. Welkom, welkom terug, vrede zij u, weerkaatste zijn stem tegen de muren. Geen van de mannen reageerde. Ze zwaaiden zelfs niet. Nehemia bestudeerde hun gezichten en wat hij zag, deed de rillingen over zijn rug lopen. Diepliggende ogen, hangende mondhoeken, bezweten voorhoofden, handen tot vuisten geklemd. Hij hield zichzelf voor dat zijn gasten moe waren van hun lange reis. Ze waren maanden op pad geweest en hij wist uit ervaring hoe uitputtend dergelijke tochten konden zijn. Maar hij had het nare gevoel dat er iets ergers aan de hand was. Zij aan zij kwamen de mannen nu dichterbij en Hanani stelde hem voor aan een aantal van zijn vrienden die Nehemia niet eerder had ontmoet. Hij verwelkomde ze hartelijk en leidde ze naar zijn kamers, waar hij ze om de tafel liet plaatsnemen die zijn bediende had gedekt. Hij had ervoor gezorgd dat de linnen kussens die eromheen lagen voor de gelegenheid waren schoongemaakt en gelucht.
zijden tapijten kittelden hun blote voeten, die al gewassen en geparfumeerd waren door zijn kamerdienaar. Het eten dat Nehemia met zorg had besteld vanwege door hun geloof ingegeven regels, werd geserveerd. En toen waren ze alleen. De geur van gebakken uien en knoflook vulde de ruimte. Nehemia sprak een dankgebed uit. Zijn diepe stem formuleerde de Hebreeuwse woorden duidelijk en zorgvuldig. Toen kon hij zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en vuurde allerlei vragen op zijn tafelgenoten af. Vertel me alles over Jeruzalem en over onze landgenoten die terug zijn gekeerd uit ballingschap om in Juda te gaan wonen. Hoe gaat het deze dagen met hen? Hanani liet het hoofd hangen, alsof hij een zwaar juk op zijn schouders torste. Ons volk heeft het zwaar, Nehemia. Wat is er gebeurd? De wijnschenker moest diep inademen om te verhinderen dat zijn stem oversloeg. Vertel me alles. Houd niets voor me verborgen. Afgelopen jaar, Nehemia, ging ik op weg naar Juda. Ik ging ervan uit dat ik ons volk daar in goede omstandigheden zou aantreffen, dat ze hun draai zouden hebben gevonden. Ik verwachtte een glimp te zien van onze vroegere gloriedagen, zoals die ons verteld zijn. Nehemia knikte. Natuurlijk, is dat dan niet zo? Het was meer dan 90 jaar geleden sinds Cyrus de Grote het volk Israël had bevrijd uit hun Babylonische gevangenschap. Met zijn steun waren alleen al tijdens de eerste volksverhuizing meer dan 40.000 van de getalenteerdste mannen en vrouwen naar Juda teruggekeerd. Nehemia had gehoord van een aantal tegenslagen in de afgelopen decennia, maar was ervan overtuigd dat met de terugkeer van de profeet Ezra bijna 10 jaar geleden Jeruzalem weer gestaag tot bloei was gekomen. Hanani boog zich naar hem toe, terwijl hij zijn handen tegen zijn buik drukte, alsof hij pijn had. De hele regio is een puinhoop. Nehemia's mond werd droog. Hij leunde achterover tegen de muur. En de tempel? De nieuwe tempel is af, maar hij is lang niet zo glorieus als de oude. Het gebouw is nauwelijks indrukwekkend te noemen en is ondanks de generositeit van Cyrus uiterst sober ingericht. Het heilige der heiligen is leeg en wat er geofferd wordt is slechts een fractie van de offerandes waarvan in Salomo's tijden werd gesproken. Maar dat half lege gebouw is op dit moment nog het beste in Jeruzalem. De wederopbouw van de stad van David en het herstel van Juda zijn volledig tot stilstand gekomen. Nehemia liet zijn schouders zakken. Ik begrijp het niet. Hoe kan dat nou? Een aantal jaar geleden, kort nadat de laatste groep kolonisten uit Babylonië terug was gekomen om Jeruzalem weer op te bouwen, stuurde vijanden van Juda een brief aan koning Artaxerxes, waarin ze de Joden van rebellie beschuldigden. Ze schreven de koning dat wij onruststokers zijn. Zodra Jeruzalem af was, zo stelden ze in de brief, zouden wij weigeren voortaan onze tribuut aan het koninkrijk af te dragen. Nehemia had het opeens koud en trok zijn mantel strakker om zich heen. Daar wist ik niets van. Op dat moment was het herstel van Jeruzalem binnen handbereik. We hadden de funderingen weer gelegd en de muren hadden binnen 1 jaar of 2 weer kunnen staan. Maar het mocht niet zo zijn. Onze vijanden wonnen. Wat? De koning geloofde hun beschuldigingen en gaf het bevel met de werkzaamheden te stoppen. Artaxerxes? Uit hoofde van zijn functie bracht Nehemia veel tijd door in het gezelschap van de koning. De monarch behandelde hem als een bediende, maar ook als een vertrouweling. En hij deelde regelmatig zijn twijfels en zorgen over uiteenlopende zaken met Nehemia. Maar Nehemia was natuurlijk niet van alle politieke beslissingen van Artaxerxes op de hoogte.
Het was onmogelijk de voortdurende beroepen die op de monarch werden gedaan te volgen. Dit was één van die beslissingen waarvan Nehemia geen weet had gehad. Hanani knikte. De gevolgen zijn desastreus. De muren rond Jeruzalem zijn afgebroken. Het zijn letterlijk puinhopen, broer. De poorten, die prachtige stadspoorten, zijn door brand verwoest. Nehemia wist geen woord uit te brengen. De tegenslagen die zijn broer beschreef waren hartverscheurend. Na een lange stilte bracht hij met moeite uit. Ik had geen idee dat het er zo slecht voor stond in Juda. Dat is nog niet alles. Die zin deed de haren op zijn armen recht overeind staan. Nehemia stond wankel op als een oude man. Er is nog meer. Zonder stadsmuren is Jeruzalem niet langer veilig. Er is te weinig voedsel en de rijken maken misbruik van de armen. De meeste inwoners hebben de stad verlaten in een poging op het omliggende land eromheen een bestaan bijeen te schrapen. Jeruzalem telt nog geen 1000 inwoners. Onze vijanden lachen ons uit. We stellen weinig meer voor dan een hoopje stenen. Ik denk dat God ons daadwerkelijk verlaten heeft. Bij die woorden zakte Nehemia op de grond. Zonder zich iets aan te trekken van de mannen om hem heen, sommigen had hij die avond pas voor het eerst ontmoet, begon hij te huilen. Hij huilde als een kind dat zijn moeder is kwijtgeraakt. Nehemia rouwde dagenlang. Hij vastte en hij bad. Hij vervulde zijn taken op een lege maag en met een gebroken hart. Om het protocol te eren, toverde hij een holle glimlach op zijn gezicht en verborg het verdriet dat aan hem vrat. Maar zodra hij even wat tijd voor zichzelf had, schonk hij die aan God. Hij vroeg God hem gunstig gezind te zijn, want hij wist dat hij naar de koning moest gaan. Artaxerxes had het werk in Jeruzalem stilgelegd en alleen Artaxerxes kon het weer op gang brengen. Nehemia was niet in staat een koning van mening te doen veranderen, maar hij was ervan overtuigd dat God dat wel kon. Hij bad ruim 4 maanden. Hij sprak met God. Hij vroeg hem om kracht. Hij smeekte hem om instructies. Zijn vrienden voegden zich bij hem met hun eigen hartstochtelijke gebeden. Maar alle deuren bleven gesloten. Er veranderde niets. De koning bood zijn wijnschenker geen enkele gelegenheid hem het lijden van zijn volk voor te leggen. Nehemia bad nog harder. God zweeg. En heel langzaam begon een nieuwe stem tot hem te spreken. Geef het toch op, zei die stem. Geef het op. Als God iets had willen doen, dan had hij dat inmiddels heus wel gedaan. Wat heeft het voor zin uren tot hem te bidden? Houd er toch mee op. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat je gelooft dat jij iets kunt betekenen? Maar Nehemia zette zijn hakken figuurlijk in het zand en hield vol. Hij begreep niet waarom God zo traag was. Hij kon niet uitleggen waarom zijn gebeden niet werden verhoord. God moest zelf toch ook verlangen naar een bloeiend Jeruzalem. Het enige wat Nehemia restte, was volharden. En dus negeerde hij de stemmen in zijn hoofd die hem probeerden te ontmoedigen en hield vol. Zelfs toen zijn krachten af begonnen te nemen. Op een avond bracht Hanani hem een bezoek. Nehemia's bediende was net klaar met het krullen van zijn baard en het parfumeren van zijn haren. Man, je ruikt nog beter dan de tuinen van de koning, schamperde Hanani. Met jouw haar, zo rood als dat van Esau, kun je zo voor een bloem doorgaan. Nehemia wierp hem een bestraffende blik toe. Het hoort bij de eisen die aan mijn positie worden gesteld. Ik kan niet stinkend als een kameel voor de koning en zijn hoge gasten verschijnen. In werkelijkheid knaagde het verschil tussen zijn eigen leefomstandigheden en die van zijn volk in Juda de laatste tijd
aan Nehemia's geweten. Dag na dag bereidde hij zich zoals gebruikelijk op zijn taken voor. Hij nam een bad, hulde zijn lichaam in zijde en linnen, alles in de wetenschap dat zijn volk arm en naakt was. Hij leefde in een van de meest luxueuze bouwwerken die de wereld ooit had gezien, in het besef dat andere Joden nauwelijks een dak boven hun hoofd hadden en bloot waren gesteld aan de elementen. En terwijl zijn in leer gestoken voeten over marmeren vloeren en zijden karpetten liepen, wist hij dat zijn volk enkel stof en vuil onder de voeten had. Hanani stak een hand op. Ik bedoelde er niets mee. Heb je al vorderingen gemaakt bij de koning? Nee. Ik probeer mezelf eraan te herinneren dat handelen naar Gods wil kan betekenen dat we vooruitgang boeken, maar misschien ook wel dat we moeten wachten. Hanani zuchtte en pakte een groot kussen om op te gaan zitten. Ik heb je altijd bewonderd om je geloof, broer. Ik vind al deze vertraging eerlijk gezegd zinloos en frustrerend. Nehemia streek zijn wijde mouwen glad, tot er in de weelderige stof geen kreukel meer te zien was. Eén ding is wel veranderd. Fijn, ik kan wel wat goed nieuws gebruiken. Nehemia lachte geforceerd. Ik weet niet of je dit als goed nieuws gaat beschouwen. Al die maanden van gebed, die ogenschijnlijk niets op hebben geleverd, hebben wel gezorgd voor een onverwachte verschuiving in mijn hart. Toen ik net begon met bidden, was het mijn doel Artaxerxes te vragen zijn besluit te herzien. Ik zag mijn eigen rol als pleitbezorger voor de inwoners van Jeruzalem. Ik dacht dat God mij, net als Esther, dicht bij de koning had gebracht om dat op dit moment te kunnen bewerkstelligen. Ik zou voor Jeruzalem spreken en bij de koning voor de Joodse zaak pleiten. Hanani verplaatste zijn gewicht om makkelijker te kunnen zitten. Daar hebben we voor gebeden, ja? Mijn hart is veranderd, Hanani. Hoe langer ik bad, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat Juda een sterke leider nodig heeft. Als de vijanden van Jeruzalem er al eens in geslaagd zijn de wederopbouw van de stad te verhinderen, denk je dan dat iets hen ervan weerhoudt dat nog eens te doen? Het leven aan het hof heeft me geleerd dat alleen een krachtig en trouw bevelhebber een dergelijke taak tot en met de laatste stap kan volbrengen. Jeruzalem heeft meer nodig dan een bouwproject. Het heeft een leider nodig die weet hoe je machtige vijanden verslaat en het eigen volk weer naar God kunt leiden. Wat probeer je me te zeggen? Ik wil die leider zijn. God zij ons genadig, Nehemia, riep zijn broer met overslaande stem uit. Ben je niet goed wijs? Weet je wel om wat voor problemen je vraagt? Sorry dat ik het zo bot zeg, maar dit is geen baan voor een verwende hoveling. De vijanden van ons volk zijn als hongerige wolven die je heelhuids zullen verslinden. Bovendien, wat zal de koning wel niet zeggen? Denk je echt dat hij iemand die zijn baan goed doet zomaar laat gaan, zodat die persoon kan gaan rondhangen in een of ander uithoek van zijn rijk? Denk je niet dat ik mezelf die vragen niet al honderden keren heb gesteld? Ik weet dat ik niet de macht heb om iets te bereiken. Ik weet dat ik niet in staat ben iets te veranderen. Mijn talent, nog mijn ervaring kunnen dat bewerkstelligen. Alleen God heeft de kracht voor Jeruzalem te zorgen. Nehemia pakte een prachtige zilveren bokaal, een geschenk van de koning voor zijn laatste verjaardag. Afwezig draaide hij het voorwerp rond, blind voor de schoonheid ervan. Je mag niet vergeten dat de nakomelingen van Abraham geacht worden de wereld te veranderen. Wij worden geacht de volken te zegenen. Maar in plaats daarvan
zijn we min of meer dakloos. God is trouw, Hanani. Hij is zijn belofte aan ons niet vergeten. Maar hij vraagt ook ons, als zijn handen en voeten op deze aarde op te treden. Moet ik Gods roep dan maar negeren, omdat de wereld zich misschien wel tegen me zal keren? Omdat de prijs te hoog is? Hanani stak een vinger onder zijn wollen kraag en trok hem naar zich toe. We hadden het over de koning van Perzië, niet over God. Nehemia wreef zijn handen. Dat is jouw denkfout. Deze hele onderneming gaat over God. En zijn pad is nooit geëffen, broer. Maar dat betekent niet dat ik ervoor weg mag lopen. Nooit. Ik zeg je, ik weiger op te geven.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Wij zijn vandaag dinsdag 7 juli. De hymne kan u vinden op pagina 705. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 918. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en tal tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld, in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord, dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog. Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld? Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de citer, God mijn God. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak, in de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk.

Het gedaan, ik piep als een jonge zwaluw. Ik laag en kreun als een duif, ik zie naar de hemel op. Met zwakke, vermoeide ogen, maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Mijn zonden de rug toegekeerd, het schimmenrijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet, die afdalen in de grafkuil. Verwachten niets meer van uw trouw, het zijn de levenden die u prijzen. Zoals ik u prijs deze dag, van vader op zoon wordt het voortgezegd. Men kan zich op u verlaten, Heer, red mij, dan zullen wij zingen bij citerspel in uw huis. Elke dag van mijn leven, eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet men zingen in Sion, God. En u in Jeruzalem dankoffers brengen, tot u die ons bidden aanhoort. Komt iedere mens met zijn zonden, al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening, gelukkig de mens die gij roept en ontvangt. Die in uw voorhoven woont, hij deelt in de overvloed van uw paleis. De heilige rust van uw tempel, op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God, onze redder, getrouw aan uw woord, naar u zien de randen der aarde uit. De kusten ver over zee, gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt, gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van golven, het tieren van volken, gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde, en jubelen doet gij de poorten. Waardoor de zon opstijgt en daalt, gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt, gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens, de halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd, gij drenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het zaad. Het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid. Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels. De beemden dragen een kleed van kudden. De dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor u moet men zingen in Sion, God. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt.
in het geslacht.

van David, zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Prijzen wij onze Verlosser, die door zijn verrijzenis deze wereld heeft verlicht. Laten wij hem aanroepen. Heer, leid ons op uw wegen. Heer Jezus, in dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Laat de hoop op eeuwig leven met u een licht zijn dat dag en nacht blijft schijnen. Heer, leid ons op uw wegen. Aanvaard de voornemens waarmee wij deze dag beginnen. Verhoor onze gebeden en help ons bij onze plannen. Heer, leid ons op uw wegen. Laat de liefde ook vandaag ons dichter bij u brengen. Laat al wat er gebeurt voor ons en anderen gelukkig zijn. Heer, leid ons op uw wegen. Maak dat ons licht schijnt voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en de Vader verheerlijken. Heer, leid ons op uw wegen. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer Jezus Christus, gij zijt het ware licht en gij brengt alle mensen tot het heil. Wij bidden u, schenk ons de kracht om voor u de weg te bereiden naar vrede en gerechtigheid. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk de Holzebeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weer klinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Op 7 juli staat op de heilige kalender Maria, de zoete moeder van Den Bosch. Al sinds ongeveer 1380 wordt in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch dat beeld vereerd. Die kathedraal is door de eeuwen heen een echte bidplaats geworden, waar dagelijks vele mensen even binnengaan om te bidden. Maria's voorspraak te vragen bij Jezus Christus. Eigenlijk een hele mooie titel, Zoete Moeder. Want dat zegt veel over hoe gelovigen moeder Maria ervaren. Als een nabije en als een tedere aanwezige moeder. Ze staat mensen bij in vreugde en verdriet, in nood en in hoop. Misschien vraag je je af, ja, moeten we hier nu iets uit Nederland, hier in Vlaanderen gaan vieren? Maar het beeld van de zoete moeder van Den Bosch heeft ook enkele eeuwen in ons land verbleven. In 1629 werd het beeld uit vrees voor vernieling door de protestanten in veiligheid gebracht naar Brussel. En daar werd het meer dan 2 eeuwen lang met grote eerbied vereerd in de kerk van de Koudenberg. En in 1853 keerde het beeld terug naar de Sint-Janskathedraal van Den Bosch, waar het tot op vandaag een belangrijk bedevaartsoord blijft. Die zoete moeder van Den Bosch is mij ook heel dierbaar, want in mijn seminarietijd ben ik dikwijls bij haar in de kathedraal in Den Bosch gaan bidden. En op het einde van onze diaken- en priesterwijding in de kathedraal van Den Bosch is onze bisschop met ons pasgewijden gaan bidden bij dit bijzondere beeld en plaatsten we ons leven als diaken en als priester onder haar moederlijke bescherming. Laten we vooral de intenties waarmee we vandaag deze Eucharistie mee vieren, laten we ze allemaal toevertrouwen ook aan de voorspraak van de zoete moeder. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de zoete moeder van uw beminde Zoon ook ons tot moeder gegeven. En gij laat ons haar beeld met eerbied vereren. Wij bidden u, help allen die haar moederliefde vieren naar uw hart te leven en het eeuwige geluk bij u te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Uit de profeet Hosca. Zo spreekt de Heer. De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben zich leiders gekozen, maar buiten mijn weten. Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden, goed om stuk geslagen te worden. Verwijder toch uw stierbeeld, Samaria. Mijn toorn ontbrandt tegen hen. Hoe lang zal het nog duren? Zijn zij dan niet tot onschuld in staat? Ja, die afgod komt uit Israël, door een kunstenaar daar gemaakt. Maar het is geen god. Ja, het zal versplinterd worden, dat stierenbeeld van Samaria. Ja, zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten. De halmen waar geen groei in zit, geven geen meel. En al gaven zij het wel, vreemden vraten het op. Ja, Ephraim heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar ze dienden om te zondigen. Altaren om te zondigen. Al schrijf ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde. Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen en eten van het offervlees, maar de Heer aanvaardt die niet. Nu herinnert hij zich hun schuld en straft hij hun zonden. Zij gaan naar Egypte terug. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
3: Israëls volk vertrouwt op de Heer.
2: Israëls volk vertrouwt op de Heer.
3: De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij ruiken niet. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Zij hebben handen en tasten niet. Zij hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door een duivel bezeten was. Zodra de duivel was gedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Hierbij, zo af en toe krijg ik wel eens de opmerking: mocht Jezus vandaag eens wat meer wonderen doen, dan zouden er meer mensen in hem gaan geloven. Stel u voor dat iedere pastoor 1 of 2 keer per jaar in Jezus' naam in elke parochie zo een groot wonder zou doen. Dan zou heel het dorp toch gelovig zijn. Dat klinkt logisch. En toch, ik weet het nog zo niet. Want als we eerlijk naar het evangelie van vandaag luisteren, dan zien we juist het tegenovergestelde. Jezus doet daar een onmiskenbaar wonder. Een man die stom was, omdat hij door een duivel bezeten was, wordt bij Jezus gebracht. En Jezus drijft die duivel uit en onmiddellijk begint die man te spreken. Iedereen ziet het gebeuren. Niemand kan ontkennen dat er iets buitengewoons is gebeurd. En de mensen zeggen vol verwondering: nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar wat doen de fariseeën? Gaan ze geloven? Integendeel, ze zoeken onmiddellijk een reden om niet te moeten geloven. Ze zeggen: door de vorst der duivels drijft hij de duivels uit. Met andere woorden, zelfs wanneer het wonder voor hun ogen gebeurt, sluiten ze hun hart. Niet omdat er te weinig bewijzen zijn, maar omdat ze niet willen geloven. En dat is ook vandaag niet anders. Sommige mensen zeggen: als God nu een keer duidelijk zou ingrijpen, dan zou ik wel geloven. Maar de vraag is niet alleen hoeveel wonderen God doet. De echte vraag is: hebben wij ogen om de wonderen te zien? Want de Heer doet nog altijd wonderen. Heeft er vannacht nog een gedaan door de rode duivels met 4-1 van Amerika te laten winnen. Hè? Ondanks alles van Trump, hè, heeft God daar een groot wonder gedaan. De Heer doet nog altijd wonderen. Misschien niet alleen, niet altijd op de spectaculaire manier waarop wij het verwachten. Maar hoeveel wonderen gebeuren er niet elke dag? Een mens die na jaren van bitterheid leert vergeven. Een huwelijk dat toch standhoudt na een moeilijke periode. Iemand die de kracht vindt om opnieuw te beginnen na een zware ziekte. Een jongere die zijn geloof ontdekt. Een stervende die vrede vindt omdat hij weet dat Christus hem tegemoet komt. Een mens die na jaren weer gaat bidden. Zijn dat geen wonderen? En misschien mogen we vandaag ook een keer persoonlijk worden. Welke wonderen heeft de Heer de afgelopen maanden in uw leven gedaan? Misschien hebt u bescherming ervaren op een moeilijk moment. Misschien hebt gij onverwacht hulp gekregen. Misschien hebt ge kracht ontvangen terwijl dat ge dacht dat ge niet meer verder kon. Misschien hebt de vrede gekregen midden in zorgen. Zien wij die wonderen nog? Of nemen we alles als vanzelfsprekend? Dierbaren, Jezus deed zijn wonderen nooit om mensen te amuseren. Jezus was geen circusartiest die indruk wilde maken. De wonderen waren altijd tekenen. Ze wezen naar iets veel groters. Ze wilden laten zien wie Jezus werkelijk was. Hij is de Zoon van God. Hij is gekomen omdat God de mensen lief heeft. Hij wil ons niet alleen genezen van lichamelijke ziekten, maar vooral van de diepste ziekte van de mens. De zonde, de verwijdering van God, de wanhoop, het verlies van hoop. En daarom trekt Jezus van dorp tot dorp. Daarom predikte hij. Daarom genas hij. Daarom vergaf hij zonden. En uiteindelijk, daarom ging hij vrijwillig naar het kruis. Niet omdat hij moest, maar omdat hij van ons houdt. En hij is verrezen om ons te tonen dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat is de grootste boodschap van het evangelie. God heeft u lief. God kent u bij naam. God heeft een plan met uw leven. En wie met Christus leeft, heeft altijd toekomst. Zelfs over de grens van de dood heen. Dat is de hoop die onze wereld vandaag zo hard nodig heeft. Want ook vandaag zijn er ontelbaar veel mensen over wie hetzelfde gezegd kan worden als in het evangelie. Ze zijn als schapen zonder herder. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die niet meer weten waarvoor ze leven. Mensen die vastzitten in schuld of verdriet. Mensen die denken dat alles eindigt bij een graf. Mensen die uiterlijk alles lijken te hebben, maar innerlijk leeg zijn. Wanneer Jezus hen ziet, wordt hij diep bewogen. Zijn hart wordt geraakt. En datzelfde medelijden heeft hij vandaag nog altijd. Maar dan horen we aan het einde van het evangelie iets heel opvallends. Jezus zegt niet: de oogst is groot, dus ik zal alles alleen doen. Nee, hij zegt: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen. Met andere woorden, Jezus wil zijn werk verder zetten door mensen heen. En natuurlijk denken we dan spontaan aan priesters, diakens, religieuzen en missionarissen. En inderdaad, laten we blijven bidden om roepingen. In deze dagen bijzonder, hè, dat in deze vakantietijd moeten veel jongeren ook nog een beslissing nemen. Onze kerk heeft heilige priesters en heilige religieuzen nodig. Maar het evangelie gaat verder dan dat. Iedere gedoopte is geroepen om arbeider in Gods wijngaard te zijn. En dat geldt ook voor u, gij die hier zijt, gij die via Facebook kijkt, gij die via Radio Maria luistert. Iedere gedoopte is geroepen om arbeider in Gods wijngaard te zijn. Op uw eigen plaats, in uw gezin, in uw familie, in uw straat, in uw vereniging, op uw werk, door uw woorden, door uw voorbeeld, door uw geduld, door uw vergeving, door uw trouw aan het gebed. En misschien zegt je: maar ik kan niet preken. Dat hoeft ook niet. Soms is één eenvoudig woord voldoende. Een uitnodiging om een keer mee naar de mis te gaan. Een eenvoudig gesprek met uw woorden op uw manier over uw geloof. Een kruisje maken voor het eten. Een luisterend oor. Een bezoek aan iemand die alleen is. Een kind leren bidden. Dat zijn misschien allemaal kleine dingen in onze ogen. Maar God kan er grote vruchten uit laten groeien. En misschien zei jij ziek, misschien zei jij oud, misschien kom je nog nauwelijks buiten, misschien zit je in een rusthuis op een kamer. Misschien volgt u deze Eucharistie via Facebook of via Radio Maria, omdat je niet meer naar de kerk kunt komen. Denk dan niet dat je niets meer kunt betekenen. Integendeel, uw gebed is van onschatbare waarde. Uw lijden, dat u met Christus verenigt, draagt vrucht voor de kerk. Uw rozenkrans, uw offer, uw trouw, dat alles helpt mee aan de oogst. En de Heer rekent op u. Daarom is de vraag waarmee we vandaag naar huis mogen gaan heel eenvoudig. Wat voor arbeider ben ik? Breng ik mensen dichter bij Christus? Kunnen anderen aan mijn leven merken dat God bestaat? Help ik mensen de weg naar Jezus te vinden? Of houd ik mijn geloof zo verborgen dat niemand ooit iets merkt? Dierbaren, laten we vandaag opnieuw vertrouwen op de Heer. Laten we hem vragen om ons ogen te geven die zijn wonderen erkennen. Een hart dat werkelijk in hem gelooft. En de moed, ieder op zijn eigen plaats, om mee te werken aan die grote oogst. Want de Heer heeft deze wereld niet opgeheven. Hij blijft mensen zoeken. Hij blijft mensen redden. En hij wil daarvoor ook u en mij gebruiken. Mogen wij daarom antwoorden met een bereid hart: Heer, hier ben ik. Zend mij.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor Robert, Erik en Anita de Bruin. Voor al de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria, de zoete moeder. En bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Je deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, maak ons door de gaven die wij u hebben toegewijd tot zuiveren van hart. Laat dit offer ons ertoe brengen dag en dag te leven in het vooruitzicht van de hemel. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden. Zullen wij u danken, altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. En daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zoon hem na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Robert, Erik en Anita de Bruin, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Maurus en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laat ons dan nu samen uit onze Vader bidden en het gebed van de Heer alles neerleggen wat ons vandaag het meeste bezighoudt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Amen. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Proef en besef de goedheid van God. Gelukkig is hij die vertrouwt op de Heer.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Overvloedig schenkt gij ons uw gaven. Wij vragen dat wij daarvan de heilzame vruchten plukken en ooit ophouden u dank te zeggen door Christus onze Heer. Zie ik de wonderen die hij doet in mijn leven om mij heen en ben ik echt een arbeider van de oogst. De Heer zij met u en zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk de Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u nog een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese reeks over de 10 geboden.
1: Het tweede gebod. De naam van de Heer is heilig. Dat is wat we nu gaan zien. Het boek Exodus had gezegd: Gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet lichtvaardig gebruiken. En Jezus heeft dat bevestigd door te zeggen: Gij hebt gehoord dat onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen. Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren. Matthäus 5, versen 33 en 34. Het tweede gebod, dat nog altijd van kracht is, en Jezus heeft het herinnerd, moest iemand daarover twijfelen, schrijft ons voor de naam van de Heer te eerbiedigen. Evenals het eerste gebod, behoort het tweede tot de deugd van godsvrucht. En het regelt in het bijzonder ons woordgebruik in verband met alles wat heilig is. God heeft zich geopenbaard. In al die woorden die hij uitgesproken heeft, is er één woord dat heel bijzonder is, dat de openbaring van zijn naam. Dus God vertrouwt zijn naam toe aan de mensen die in hem geloven en hij openbaart zijn persoonlijk mysterie. De gave van de naam van God behoort dus tot het domein van het intieme vertrouwen. De naam van de Heer is heilig. Daar mag de mens er geen misbruik van maken. Dus we moeten eerbied hebben voor de naam van God. En die eerbied vertoont eigenlijk de eerbied die men heeft voor God zelf. En heel de sacrale werkelijkheid die de naam van God oproept. Als we de deugd van de godsvrucht beleven, dan vloeit er iets dat heet het gevoel voor het sacrale. En wel, het is goed dat de christenen mensen zijn die eerbied hebben voor alles wat te maken heeft met God en daar dus ook eerbiedig over spreken. Eerst over de grote dingen. Bijvoorbeeld moet de gelovige getuigenis afleggen van de naam van de Heer. Hij moet dus niet toegeven aan de angst om zijn geloof te belijden. En verder verbiedt het tweede gebod het misbruik van de naam van God. Dat we zeggen, elk ongepast gebruik van de naam van God, van Jezus Christus, van de maagd Maria, van de heiligen. We moeten niet vergeten dat God, de ware God, waarin wij geloven in de katholieke kerk, ook, al is het op een gesluierde manier, beleden wordt door andere godsdiensten. En of er maar één God is, als die andere mensen zeggen dat ze geloven in de ene God, geloven ze eigenlijk in wie wij God noemen. Met als gevolg dat we eerbied moeten hebben voor de naam van God, waar die ook voorkomt, dus ook in andere godsdiensten. Wij mogen niet zeggen, oh, die godsdienst is fout, dus hier mag ik God lasteren, want het is toch niet de ware God. Opgelet, er is maar één God, en dus moeten wij respect hebben voor de naam van God, met wie we ook zijn en in welke culturele omgeving we ons ook bevinden. Een bijzondere manier om de naam van God te eren is in verband met beloften die men onder aanroeping van Gods naam aan derden gedaan heeft. Wat is de bedoeling daarvan? Het is een beroep doen op de eer, de trouw, de waarheidsliefde en de autoriteit van God. Als iemand de naam van God als getuige neemt, is hij veel zwaarder verplicht om trouw te zijn aan wat hij belooft. Want moest hij God aanroepen als getuige en toch liegen, wil hij eigenlijk God misleuren in een zin en God tot een leugenaar maken, dat is oneerbiedig, op zijn zachtst uitgedrukt. Is dat soms gebeurd, dat is Gods lastering. En dat is rechtstreeks in strijd met het tweede gebod. Men spreekt van godslastering wanneer iemand tegen God, inwendig of uitwendig, woorden van haat spreekt. Hem verwijten maakt of hem uitdaagt of kwaad spreekt van God. Of in zijn woorden blijk geeft van een gebrek aan eerbied tegenover hem. Of de naam van God misbruikt. Wij lezen bij de heilige Jacobus dat hij degene berispt die de schone naam van Jezus lasteren, welk over hen is aangeroepen. Het verbod van godslastering betreft ook dingen die te maken hebben met Christus, zoals de kerk van Christus, de heilige of gewijde voorwerpen. Het is ook godslasterlijk de naam van God te gebruiken om misdadige praktijken te verhullen, om volken te onderwerpen, om mensen te folteren of te doden. Dat heeft de heilige vader nog gezegd in verband met terroristische aanslagen die gebeuren zogezegd om God te eren. Dat is een godslasterlijk gebruik van de naam van God. En dat is een zware zonde. Men moet de naam van God eerbiedigen en weten dat het een zware verplichting is. Nu is er een probleem, dat is met het vloeken waarin de naam van God voorkomt zonder de bedoeling eigenlijk God te lasteren. Maar dat getuigt toch van een gebrek aan eerbied tegenover de Heer. En dat mag dus ook niet. Of ook mensen die het magisch gebruik van de goddelijke naam zouden willen gebruiken en dus God willen instrumentaliseren. We gaan een beetje inzoomen op wat men begrijpt onder ijdel gebruik van de naam van de Heer. En wel, het tweede gebod verbiedt dus mijn eed. Dat is een eed afleggen of zweren met God tot getuige van hetgeen men zegt. Het is eigenlijk oneerlijk Gods waarachtigheid in te roepen als waarborg voor zijn eigen waarachtigheid. Het is onze plicht tegenover God om de meeneed af te keuren. Trouwens, zelfs in burgerlijke zaken, het is me daar bijzonder zwaar aan. Wanneer mogen we dus een eed afleggen met God als getuige? Wanneer de eed waar is en wettig is en dat hij het verband in het licht stelt tussen het woord van de mens en de waarheid van God. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin dat wel mag. Wat moet men zeggen van eedbreuk? Dat is de zonde die iemand begaat wanneer hij onder ede en belofte aflegt, zonder de bedoeling die te houden. Of van de persoon die onder ede iets beloofd heeft en zich nadien niet aan zijn belofte houdt. Eedbreuk betekent zwaar gebrek aan eerbied tegenover de Heer van alle beloften. En zich verplichten onder een ede om iets te doen, moet men omzichtig doen. Wat zeker niet mag, dat is zich onder ede tot een slechte daad verplichten. Want dat is dubbel zondig. Ten eerste is het niet goed iets slechts te beloven, te doen. En het is ook niet goed om bovendien daar nog God van daar het getuige van te nemen. Het is merkwaardig dat Jezus, zoals we zeiden in de inleiding, over het tweede gebod heeft gesproken in zijn bergrede. En hij gaat eigenlijk verder dan wat het Oude Testament zegt. Ik citeer uit het Evangelie van Matteüs: gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw ede houden. Jezus zegt, je hebt gehoord dat dat tot onze voorouders gezegd is. Maar dan vervolgt Jezus en hij zegt, ik echter zeg u in het geheel niet te zweren, maar uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. En wat er nog bij komt, is uit den boze. We moeten een beetje psychologisch zijn en zien dat de mensen die de neiging hebben om te zeggen, ik zweer het, ik beloof het met God als getuigen, dat zijn mensen die ervan uitgaan, ze gaan mij niet geloven. En wie heeft de neiging om te zeggen, ze gaan me niet geloven. Dat zijn meestal de mensen die zelf niet te vertrouwen zijn, die soms een ommetje nemen met de waarheid. Dus laat ons niet te dikwijls zeggen, ik zweer het, ik beloof het u, want dat is soms de taal van de mensen die niet altijd zoveel eerbied hebben voor de waarheid. Men mag wel van tijd tot tijd eens een belofte doen. En de kerkelijke traditie aanvaardt het. We lezen zelfs in de Handelingen van de Apostelen dat de heilige Paulus soms ook eeden of belofte heeft afgelegd. Of iemand die getuigt in een rechtbank, die de goddelijke naam aanroept tot getuige van de waarheid. Wel, dat mag gebeuren, maar het moet altijd in de waarheid zijn. Men moet daarover een juist oordeel vellen en het moet in gerechtigheid geschieden.

De heiligheid van de naam van God vereist dat men er geen gebruik van maakt voor onbelangrijke zaken. Dat men geen eed doet in omstandigheden die van dien aard zijn, dat men dit zou kunnen uitleggen als een goedkeuring van een instantie die deze eed ten onrechte zou vragen. Er zijn soms bepaalde burgerlijke overheden die een eed zouden eisen, en wanneer dat op een onwettige manier gebeurt door de burgerlijke overheid, mag een christen dat weigeren. Hij moet zelfs weigeren wanneer dat gevraagd wordt door doeleinden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid of met de eenheid van de kerkgemeenschap. Men mag geen trouw eisen van iemand voor een leger, voor een land, om vervolgens omwille van die eed iemand aan te zetten om tegen de geboden van God te handelen. Niet alleen maar de naam van God is heilig, maar eigenlijk iedereen heeft een naam gekregen. En er moet ook een zeker respect worden gegeven aan de personen die een naam dragen. In de sacramenten doopsel, dat toegediend trouwens wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, krijgt de mens in de kerkgemeenschap ook een naam. Bij de Christ is dat meestal de naam van een heilige. Een heiden die zich bekeert mag van naam veranderen of hij mag zijn heidense naam bewaren. Maar in elk geval, de naam die wij dragen, als dat de naam is van een patroonheilige, dan betekent het dat wij die persoon wensen te nemen als een voorbeeld voor ons. De doopnaam is niet altijd geïnspireerd op een heilige. Dat kan soms ook geïnspireerd worden op een mysterie of een christelijke deugd. In onze streek dat is minder frequent, maar in andere culturen kunnen bepaalde mensen genoemd worden naar een mysterie van het geloof, bijvoorbeeld in verband met Onze Lieve Vrouw, onbevlekt ontvangen. In Spanje zijn meisjes die heten Immaculada, dat betekent onbevlekt, hè, als verwijzing naar de onbevlekte ontvangenis van Maria, en zo verder. In een doopsel moeten de ouders, de peetouders en de pastoren voor dienen, ervoor zorgen dat er geen naam gegeven wordt die aan het christelijk gevoel vreemd is. We moeten vermijden namen die te maken hebben met ideologieën die in strijd zijn met het christelijk geloof, of dingen die misschien wel begrijpelijk zijn, het enthousiasme voor een voetbalheld, maar dat het allemaal getuigt van een gebrek aan besef dat er toch een verschil is tussen een plaatselijke held en een heilige van God. De naam die een persoon draagt, raakt ook de eeuwigheid. In het komende rijk zal het mysterievolle en unieke karakter van elke persoon getekend met de naam van God in volle glans oplichten, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Nu lees ik uit het boek der Openbaring. Aan de overwinnaar zal ik een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. En op het einde van het boek der Openbaring, zie daar stond het lam op de berg Sion, en met hem 144.000, die droegen zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd geschreven.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer, bij deze twee bijzondere afleveringen die in het verschiet liggen van De Leeswijzer. We gaan namelijk in gesprek met de auteur van een biografie die recent verscheen over het leven van koning Boudewijn. Gedurende een uur lang mochten we met professor Vincent Dujardin in gesprek gaan. Dit voornamelijk in het Frans, andere delen zijn in het Nederlands. U krijgt uiteraard een vertaling van de Franstalige gedeelten. U kan luisteren naar het gesprek in dit eerste deel, waar we het onder meer zullen hebben over de eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. Ik begon ons interview met de vraag aan de professor om zichzelf kort voor te stellen. We wensen u veel luisterplezier.
2: Merci à vous. En fait, donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Louvain. J'ai aussi enseigné à la KU Leuven dans un cadre d'échange de professeurs, le cours d'histoire de Belgique. Et donc j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner à Cracovie, aussi l'université à Kiev, sur les questions alors relevant davantage de l'Union européenne, qui est aussi un de mes champs de recherche. Et je travaille sinon sur l'histoire institutionnelle belge et notamment aussi le rôle de la monarchie belge dans l'histoire de notre pays. Et sur le plan justement des publications, les derniers temps, j'ai pu faire un livre sur l'histoire de la Commission européenne que j'avais pu diriger avec une série de collègues européens sur les années de Jacques Delors entre 1985 et 1995 et puis les présidents suivants jusqu'en 2000 et travailler aussi sur le ministère des Affaires étrangères, sur une série de personnalités de l'histoire politique belge et notamment de Pierre Armel, l'ancien premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, qui avait bien connu le roi Baudouin.
1: En de professeur die stelt zich als volgt voor. Ik ben hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain. Ik heb ook lesgegeven aan de KU Leuven in het kader van een uitwisseling van professoren voor het vak Belgische geschiedenis. Ik heb ook de kans gehad om les te geven in Krakau aan de Universiteit in Kiev over kwesties die binnen de Europese Unie vallen, wat ook een van mijn onderzoeksgebieden is. Verder werk ik aan de Belgische institutionele geschiedenis, in het bijzonder aan de rol van de Belgische monarchie in de geschiedenis van ons land. Wat betreft publicaties heb ik een werk kunnen doen over de geschiedenis van de Europese Commissie, die ik heb kunnen leiden met een reeks Europese collega's, over de jaren van Jacques Delors tussen 1985 en 1995 en de daarna volgende presidenten tot het jaar 2000, ook werken over het ministerie van Buitenlandse Zaken en over een reeks persoonlijkheden. De Belgische politieke geschiedenis in het bijzonder over Pierre Armel, de voormalige Belgische premier en minister van Buitenlandse Zaken, die koning Boudewijn zeer goed kende. We luisteren verder naar het interview dat, zoals u zal kunnen horen, sommige deeltjes in het Nederlands verliep. U hoort mij de volgende vraag stellen. Ja, en daar begint natuurlijk eigenlijk een beetje dit verhaal, zeg maar. Want het is zo dat u een doctoraatsthesis heeft geschreven over de oud-premier Pierre Armel. En het is in het kader daarvan dat u een bijzondere ontmoeting had.
2: Ja, inderdaad. Ik ben al heel lang bezig met die biografie van koning Boudewijn. Uiteraard was ik de koning al tegengekomen bij vroeger werk over kopstukken uit de Belgische en de buitenlandse politiek. Ik heb koning Boudewijn nooit ontmoet, maar zoals ik in de inleiding uitleg, had ik in 2005 wel een ontmoeting met koningin Fabiola. Dat gebeurde naar aanleiding van de publicatie van mijn doctoraatsthesis over oud-premier Pierre Armel, waarvan ze al enkele bladzijden had gelezen. En dus ik ontmoette.

0: ja, niet alleen toegang hebt gekregen tot officiële archieven, maar eigenlijk toegang krijgt tot de gedachten van een koning.
1: Ja, dus in dat kader heb ik de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn kunnen raadplegen. Met daarin ook zijn aantekeningen bij de audienties.
0: Mm-hmm.
1: Met in het begin van de politieke audienties. En de koningin had ook de persoonlijke agenda's van de koning en van zijn adjudant bewaard. Maar vanaf 1968 hield de koning ook spirituele dagboeken bij. En dus hun inhoud is uiteraard veel spiritueler van aard. Maar vaak spreekt hij hierin niet alleen zijn persoonlijke zorgen uit, maar ook zijn politieke kopzorgen.
0: Mm-hmm.
1: Over België, wereldconflicten, bezoeken van buitenlandse machthebbers, staatsbezoeken enzovoort. En dus deze geschriften helpen soms om onderliggende motieven voor zijn keuzes in politieke dossiers te achterhalen. Ze maken het niet alleen mogelijk om het denken van de koning van nabij te volgen, maar ook om beweringen in werken of in de herinneringen van politieke figuren te bevestigen, aan te vullen of zelfs te weerleggen. Soms gaat het daarbij om belangrijke elementen uit een regeerperiode, in feite.
0: Ik kan mij voorstellen dat als u dan toegang krijgt tot, ja, tot de meest intieme gedachten eigenlijk van koning Boudewijn, dat u als historicus toch voorzichtig moet zijn welke zaken u aan het licht kan brengen en welke niet.
1: Oui, absolument. C'est vrai que l'accès aux archives du roi et à ses carnets personnels ne permet pas de tout révéler. Par exemple, les confidences que certaines personnalités ont faites au roi et qui n'apprennent rien sur le roi Baudouin, mais qui apprennent en fait sur la confiance que certaines personnalités pouvaient avoir dans le roi en lui demandant des conseils ou en lui confiant des choses, mais il est clair que ça ne doit pas être publié, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans, parce que travailler sur l'histoire tout à fait contemporaine, c'est évidemment très différent que de travailler sur Jules César ou Toutankhamon. Et donc, il y a une déontologie à avoir, mais bien sûr que sur le roi Baudouin lui-même, en fait, on pouvait vraiment dire tous les éléments qui permettaient de connaître sa personnalité en plus de son rôle de roi. Qui était cet homme derrière le roi? Et il est quand même maintenant décédé depuis plus que 30 ans. Donc les événements dont je parle ont entre 33 ans et 100 ans. Donc, en ce qui concernait le roi Baudouin, la reine trouvait que c'était un bon moment maintenant pour faire connaître le vrai roi Baudouin aux Belges et à ceux qui peuvent s'intéresser à lui aussi à l'étranger. Mais ça n'autorisait pas pour autant de publier tout ce que d'autres personnalités ont pu lui confier et qui relevait de la vie privée.
0: Mmh.
1: Et donc, ça n'a pas sa place dans un livre d'histoire.
0: Absolute. Het is waar dat de toegang tot de archieven van de koning en zijn persoonlijke dagboeken niet toestaan om alles te kunnen onthullen. Bijvoorbeeld de vertrouwelijkheden die sommige persoonlijkheden aan de koning hebben verteld en die niets over koning Boudewijn zelf leren, maar die wel inzicht geven in het vertrouwen dat sommige persoonlijkheden in de koning hadden door hem om advies te vragen of dingen toe te vertrouwen. Maar het is duidelijk dat dit niet gepubliceerd mag worden, nog vandaag, nog over 20 jaar. Omdat het werken aan heel recente geschiedenis uiteraard heel anders is dan werken aan bijvoorbeeld Julius Caesar of Toetanchamon. En dus is er een deontologie die moet worden gevolgd. Maar natuurlijk kon men over koning Boudewijn zelf alle elementen vertellen die toelieten zijn persoonlijkheid te leren kennen naast zijn koninklijke rol. Wie was de man achter de koning? Bovendien is hij nu toch al meer dan 30 jaar overleden, dus de gebeurtenissen waarover ik spreek zijn tussen de 33 en 100 jaar geleden. Wat koning Boudewijn betreft,

0: vond de koningin dat het nu een goed moment was om de echte koning Boudewijn bekend te maken aan de Belgen en aan een ieder die er interesse in heeft in het buitenland. Maar dat gaf nog geen toestemming om alles te publiceren wat andere persoonlijkheden hem hadden toevertrouwd en wat tot zijn privéleven behoorde. Dat hoort dus ook niet thuis in een geschiedeniswerk. Heeft u eigenlijk gewacht tot nu omdat het werk nog moest voltooid worden? Of heeft het toch iets te maken met die bijzondere aankondiging die Paus Franciscus deed toen hij op apostolisch bezoek kwam in België?
1: Oui, non, moi mon livre est vraiment un livre d'histoire politique avant tout, que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ça n'avait aucun lien avec la visite du pape François et les déclarations qu'il a pu faire à la fin. Mon travail est un travail d'historien, c'est-à-dire simplement d'expliquer, de répondre à une question très simple. Que s'est-il vraiment passé? C'est à ça que je dois répondre, simplement sur la base des archives, et de pouvoir livrer le contenu des archives pour savoir ce qui s'est vraiment passé, et montrer les succès, montrer les échecs dans la vie du roi, parce que par exemple, vous l'avez vu dans les premiers chapitres, ben c'est vrai que là, il y a une série d'erreurs que le roi a commises, surtout sous l'influence encore de son père et de sa belle-mère. Mmh. Vu l'admiration qu'il avait pour son père, l'injustice qu'il pensait qui avait été, dont son père avait souffert, pensait-il, hein. Et c'est comme ça aussi que je dis qu'il y a deux rois Baudouin. Il y a le roi Baudouin avant 1960, avant son mariage, et puis c'est un tout autre homme après 1960.
0: Nee, niet echt. Mijn boek is een geschiedenisboek. En bovenal nog politieke geschiedenis. Dat ik al 20 jaar geleden ben begonnen. Dus het had geen verband met het bezoek van Paus Franciscus of de verklaring die hij aan het einde heeft gedaan. Mijn werk is het werk van een historicus. Dat wil zeggen, gewoon uitleggen of eigenlijk antwoorden op een zeer eenvoudige vraag. Wat is er echt gebeurd? Daar moet ik antwoord op geven. En gewoon op basis van de archieven en de inhoud daarvan kunnen presenteren om te weten wat er echt is gebeurd. De successen en de mislukkingen in het leven van de koning te tonen. Want, bijvoorbeeld, zoals jullie in de eerste hoofdstukken hebben kunnen zien, klopt het dat de koning een reeks fouten heeft gemaakt, vooral toen hij nog onder invloed stond van zijn vader en zijn stiefmoeder, gezien de bewondering die hij voor zijn vader had. De onrechtvaardigheid waarvan hij dacht dat ze had plaatsgevonden, waar zijn vader volgens hem had onder geleden. En zo zeg ik ook dat er eigenlijk twee koningen Boudewijn zijn. Er is een koning voor 1960, voor zijn huwelijk, en dan is er een totaal andere man na 1960.
1: Vous avez un roi qui est très retenu, qui se sent usurpateur du trône de son mm-hmm. père avant 1960, qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, mm-hmm. c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites hein, du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur. Et comment il a ressenti tout cela, et ça a été très, très passionnant.
0: Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers, daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt, nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen en privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet, voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd, tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering, een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd, hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld, hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend.
1: Et aussi de pouvoir alors confronter cela à d'autres archives, bien sûr. Il y avait les archives aux États-Unis, des présidents américains, du Royaume-Uni, de la France, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, du général de Gaulle, etc., etc., pour voir comment les autres voyaient le roi. Et aussi beaucoup d'interviews. J'ai pu interroger des anciens premiers ministres, des anciens chefs de cabinet, des anciens officiers d'ordonnance, des membres de la famille, pour savoir comment eux avaient perçu le roi, y compris le cardinal Divitch, qui était le secrétaire privé de Jean-Paul II, que Baudouin avait bien connu, il avait quand même fréquenté plusieurs fois. J'ai pu interroger Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, qui m'a écrit ce qu'il avait expliqué au roi sur la question de l'avortement. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces sources qui ont permis de retracer l'histoire d'un homme, mais aussi l'histoire d'un demi-siècle, en fait.
0: En ook om dit alles vervolgens te kunnen vergelijken met andere archieven. Uiteraard waren er de archieven in de Verenigde Staten, van Amerikaanse presidenten, van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Spanje, Nederland, Luxemburg, van generaal de Gaulle enzovoort, om te zien hoe anderen de koning percipieerden. En ook vele interviews. Ik kon voormalige premiers spreken, voormalige kabinetchefs, voormalige adjudanten, familieleden, om te weten hoe zij de koning hadden ervaren. Inclusief bijvoorbeeld kardinaal Djivic, die de privésecretaris van Johannes Paulus II was en die koning Boudewijn goed had gekend en meerdere keren had ontmoet. Ik kon ook spreken met kardinaal Ratzinger, die later paus Benedictus XVI werd en die me schreef wat hij aan de koning had uitgelegd over de kwestie van abortus. En dus, zoals u ziet, zijn het al deze bronnen geweest die het mogelijk hebben gemaakt om het verhaal van een man te reconstrueren, maar ook eigenlijk de geschiedenis van een halve eeuw. Ja, ik kan me toch niet ontdoen van de indruk dat de voorzienigheid heeft gewild dat het in deze periode is, waar toch ook, ja, om nog even te verwijzen naar dat apostolisch bezoek, de apostolische reis van Paus Franciscus, ja, toch wel de schijnwerpers terug volop op koning Boudewijn heeft geplaatst, ook internationaal.
1: Oui.
0: Dat u lijvig boek zal kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van deze persoon, van deze koning.
1: Donc vous avez raison que c'est sûr que les propos du pape François ont, ou à l'international, rappeler le rôle du roi Baudouin, qui effectivement a un rayonnement qui dépasse la Belgique. Je ne vais pas anticiper peut-être la fin de l'émission, mais au moment de ses funérailles, 45 chefs d'État ou de gouvernement sont présents. 45. Juste une comparaison pour les funérailles de Kennedy, qui, comme on s'en souvient, a été assassiné. Donc il y avait aussi un moment très émotionnel. Il y avait 19 chefs d'État ou de gouvernement. Et donc on voit le réseau international que le roi Baudouin avait tissé en 43 ans de règne et qui effectivement constitue une énorme évolution parce qu'il était partisan de la politique de neutralité jusqu'en 1960 et ce n'est qu'après son mariage donc qu'il a commencé à avoir ce réseau international.
0: U maakt een punt dat het zeker is dat de uitspraken van Paus Franciscus internationaal hebben herinnerd aan de rol van koning Boudewijn, die inderdaad een uitstraling had die België overstijgt. Nu, ik ga nog niet vooruitlopen op onze vragen, maar op het moment van zijn begrafenis waren er maar liefst 45 staatshoofden of regeringsleiders aanwezig. 45. Gewoon even ter vergelijking bij de begrafenis van president Kennedy, die, zoals we ons herinneren, werd vermoord, en dat was ook een heel emotioneel moment, waren er 19 staatshoofden of regeringsleiders. En dus ziet men dat het internationale netwerk dat koning Boudewijn in 43 jaar heerschappij had opgebouwd en dat inderdaad een enorme ontwikkeling is. Omdat hij tot 1960 een voorstander was van een neutraliteitsbeleid en pas na zijn huwelijk werkelijk begon met de opbouw van dat internationale netwerk. Ja, en die ook vandaag de dag nog altijd invloed uitoefenen. We hebben net het toch wel heel uitzonderlijke bezoek gehad, staatsbezoek van de keizer van Japan. Ja. Een man waar hij een hele diepe vriendschap mee heeft opgebouwd en die echt generatie op generatie eigenlijk wordt doorgegeven.
1: Oui, vous avez raison de le souligner aussi, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit que dans les 45 chefs d'État, il y en a deux qui n'ont jamais été à des funérailles à l'étranger pour un autre chef d'État. La première, c'est la reine Elisabeth II, qui en 70 ans de règne n'a jamais été à des funérailles d'un chef d'État étranger, jamais, sauf une fois, pour le roi Baudouin. Et alors, vous avez raison de rappeler que l'empereur du Japon avait des liens très étroits avec le roi Baudouin à partir de 1953. Et donc, il y a eu, et son fils aussi, l'actuel empereur, a gardé des liens forts avec la famille royale belge. Et c'est en fait Baudouin qui était à l'origine de ce rapprochement, qui bien sûr a bénéficié aussi sur le plan diplomatique, sur le plan économique, parce que ça ouvre évidemment des portes, des liens vraiment d'amitié, on peut dire, hein. Entre les deux familles, où il y avait vraiment des partages de moments d'intimité familiale. Yep. Entre les deux familles, comme je l'explique dans le livre. Hein. Mais vous avez raison, là il y a vraiment un héritage qui reste présent aujourd'hui.
0: U benadrukt het juist, want het is waar, ik heb het niet gezegd, dat van de 45 staatshoofden waren er twee die nooit naar een buitenlandse begrafenis van een ander staatshoofd zijn geweest. De eerste is koningin Elisabeth II, die in 70 jaar regering nooit naar de begrafenis van een buitenlands staatshoofd ging, nooit, uitgezonderd één keer, voor koning Boudewijn. En dus ja, u heeft gelijk om te herinneren dat de keizer van Japan bijvoorbeeld hele nauwe banden had met koning Boudewijn vanaf 1953. En dus waren er die banden, en trouwens ook zijn zoon, de huidige keizer, met de Belgische koninklijke familie en die zijn ook behouden. Eigenlijk was het Boudewijn die aan de basis stond van deze toenadering, wat natuurlijk ook een diplomatiek en economisch voordeel heeft opgeleverd. Want het opent uiteraard echt deuren om deze vriendschappelijke banden te hebben tussen de twee families, waar echte momenten van familiale intimiteit werden gedeeld, zoals ik ook uitleg in het boek. U heeft gelijk. Het gaat hier echt over een erfenis die vandaag de dag nog aanwezig is, aldus professor Dujardin. Vervolgens vraag ik hem of het mogelijk is om samen met ons een beetje het leven van koning Boudewijn te overlopen, te beginnen bij zijn jeugd.
1: Et donc, c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup quand on reprend l'ensemble de la vie du roi, c'est aussi de montrer combien d'abord son enfance a été difficile. C'est un roi qui a beaucoup souffert. Il n'a pas 5 ans lorsque sa mère est décédée. Il avait 10 ans lorsque la guerre a éclaté. Il avait 14 ans lorsqu'il était déporté en Allemagne. 19 ans lorsqu'il est devenu prince royal après la question royale où il a vu son père critiqué, controversé, le roi le plus controversé de l'histoire de Belgique. Mm-hmm. Un règne le plus court, le règne effectif du roi Léopold III, c'est 6 ans, c'est 34-40. Parce qu'après c'est la guerre et puis c'est la question royale. Et donc le règne le plus court et le plus controversé de l'histoire de Belgique. Et Baudouin est donc un homme très blessé à 19 ans. Il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas les hommes politiques, parce que ça fait 5 ans qu'il n'était plus en Belgique. Il était en exil en Suisse, hein, comme vous le savez.
0: Het is waar dat het mij erg opvalt dat wanneer je het leven van de koning bekijkt, je ook moet laten zien hoe moeilijk zijn jeugd eigenlijk was. Het is een koning die veel heeft geleden. Hij was nog maar 5 jaar toen zijn moeder overleed. 10 jaar toen de oorlog uitbrak. 14 jaar toen hij naar Duitsland gedeporteerd werd. 19 jaar toen hij kroonprins werd na de koningskwestie, waarin hij zijn vader bekritiseerd en omstreden zag, de meest controversiële koning van de Belgische geschiedenis. Een van de kortste ook. Het effectieve bewind van koning Leopold III is amper 6 jaar, van 1934 tot 1940. Want daarna is er de oorlog en dan de koningskwestie. Dus het kortste, meest omstreden bewind in de Belgische geschiedenis. En Boudewijn is dus een zeer gekwetste man op 19-jarige leeftijd. Hij kent zijn land niet, hij kent de politici niet, want hij was al 5 jaar niet meer in België geweest. Hij was in ballingschap in Zwitserland, zoals u weet.
1: Et il confond, regardez juste un exemple. En 1952, le Premier ministre propose que Gaston Eskens puisse revenir au gouvernement, alors qu'il avait été Premier ministre entre 1949 et 1950. Mais Gaston Eskens était favorable à l'abdication de Léopold III, avec lequel il avait des divergences politiques importantes, notamment dans le domaine de la politique étrangère. Et Baudouin répond au Premier ministre, « Oui, mais Gaston Eskens n'est-il pas socialiste ?» Vous voyez, on a le roi des Belges, qui, et c'est normal, n'ayant pas connu le pays, n'étant pas en Belgique, et au fond ayant été trop peu mêlé aux négociations politiques avec son père, qu'il avait tenu trop à l'écart, en fait. Alors on a un roi qui ne connaît même pas l'étiquette politique de son ancien premier ministre, quand même extraordinaire. Et donc c'est un roi qui se sent usurpateur du trône de son père, et qui va alors commettre aussi une série d'erreurs. Par exemple, il n'ira pas aux funérailles de Georges VI, roi d'Angleterre, même la reine Elisabeth est furieuse et trouve que c'est une erreur énorme et qualifie le roi Baudouin de petit roquet. Donc c'est quand même dans une lettre qu'elle envoie à ce moment-là. Et donc on a quand même des grandes difficultés au début du règne, mais en même temps un roi qui a le sens du devoir, qui essaye de rester au-dessus de la mêlée, qui a des liens très de confiance, même avec les responsables socialistes ou libéraux qui s'étaient opposés à son père. Donc il joue le jeu, mais on sent quand même un homme encore bien sûr fragile, inquiet, qui, bon, n'oublions pas qu'en 1950, il a 19 ans. Donc en 1960, lorsqu'il proclame l'indépendance du Congo, il a 29 ans. On oublie parfois un peu ça. Et donc, c'est vrai que ce sont des premières années qui ont été très difficiles. Et le grand changement, c'est la rencontre avec la future reine Fabiola.
0: En de professeur gaat verder met een voorbeeld. Bijvoorbeeld in 1952 zegt hij: de toenmalige premier stelt voor dat Gaston Eyskens terug kan keren in de regering, daar hij premier was tussen 1949 en 1950. Maar Gaston Eyskens was een voorstander van de abdicatie van koning Leopold III, met wie hij ook belangrijke politieke verschillen had, in het bijzonder op het gebied van buitenlands beleid. En Boudewijn antwoordt aan de premier: ja, maar die Gaston Eyskens, is dat geen socialist? En zo zie je, we hebben eigenlijk een koning van de Belgen, en dat is ook normaal. Hij kent het land niet, hij was niet in België en in feite weinig betrokken geweest bij de politieke onderhandelingen met zijn vader, waar hij te veel op afstand werd gehouden. Dus we hebben een koning die niet eens het politieke etiket van een voormalige premier kent, en dat is toch bijzonder. Dus het is een koning die zich usurpator van de troon van zijn vader voelt en die dan ook een reeks fouten zal maken. Zo gaat hij bijvoorbeeld niet naar de begrafenis van koning George VI, de koning van Engeland. En zelfs koningin Elisabeth is woedend en vindt ook dat het een enorme fout is. Ze noemt koning Boudewijn zelfs in een brief aan hem gericht een nors klein keffertje. En we hebben dus grote moeilijkheden aan het begin van zijn regering, maar tegelijkertijd wel een koning die groot plichtsbesef heeft, die probeert om boven de strijd te blijven, die vertrouwensbanden aangaat, zelfs met de socialistische of liberale verantwoordelijken die zich tegen zijn vader verzet hadden. Hij speelt dus het spel, zeg maar. Maar je voelt toch een man die nog steeds fragiel, bezorgd is. Een man die, laten we het toch echt niet vergeten, amper 19 jaar oud was in 1950. Dus in 1960, wanneer hij de onafhankelijkheid van Congo uitroept, is hij 29 jaar. We vergeten dat soms een beetje. Het waren inderdaad zeer moeilijke jaren in het begin van zijn regering en de grote verandering kwam dan met de ontmoeting met de toekomstige koningin Fabiola. Vervolgens vroeg ik hem naar de moeilijkheid die koning Boudewijn ondervond met bijvoorbeeld de politieke elementen in het ambt waar hij mee geconfronteerd werd, of dat ook een invloed heeft gehad op zijn beslissingen. Zo spraken we onder meer over de relatie met de socialisten.
1: Les responsables politiques belges du côté du Parti socialiste ont été très corrects avec le roi Baudouin, son père aussi. Ils ont vraiment joué le jeu de l'apaisement. Après l'abdication du roi Léopold III, vraiment réunir le pays autour de son fils, le roi Baudouin. Je trouve qu'il y a vraiment là, quand on le voit dans les archives aussi, dans le dialogue, dans les carnets personnels du roi, on voit qu'il a joué le jeu. Évidemment, ce à quoi vous faites allusion, c'est le contexte de la guerre froide aussi, hein. Et donc, alors, les craintes par rapport au communisme, au développement du communisme. Et là, le roi Baudouin va jouer un rôle aussi va favoriser le dialogue avec l'Est. Je dirais, déjà dans les années 50, il voit d'un bon œil, au fond, les voyages de sa grand-mère à l'Est, dans un but de diplomatie culturelle, en fait, hein. Il y a un voyage avec lequel il était tout à fait en désaccord et n'a pas réussi à l'empêcher, c'est le voyage de la reine Elisabeth dans la Chine de Mao, qui était aussi un voyage qui inquiétait beaucoup les Américains. Et là, le roi Baudouin n'arrive pas à empêcher ce voyage.
0: De Belgische politieke leiders aan de kant van de Socialistische Partij bijvoorbeeld zijn erg correct geweest tegenover koning Boudewijn, ook tegenover zijn vader. Ze hebben echt het spel gespeeld als een verzoening na de abdicatie van koning Leopold III. Het land te verenigen rond zijn zoon, koning Boudewijn. En ik vind dat daar ook echt iets van te zien is, ook wanneer je in de archieven gaat kijken, in de dialogen, in de persoonlijke notities van de koning. Je ziet dat hij daar de rol heeft opgenomen. Maar er is natuurlijk ook de context van de Koude Oorlog. Dus de angst met betrekking tot het communisme en de ontwikkeling ervan. En daar gaat koning Boudewijn ook een rol spelen, door die dialoog met het Oosten te bevorderen, ik zou durven zeggen al vanaf de jaren 50. Hij keek bijvoorbeeld positief aan tegen de reizen van zijn grootmoeder naar het Oosten, vooral met het doel van culturele diplomatie. Eigenlijk is er één reis waar hij het helemaal niet mee eens was en waar hij ook niet in geslaagd is om deze tegen te houden. Dat is de reis van koningin Elisabeth naar het China van Mao. Een reis ook waar de Amerikanen met enige zorg naar keken. En daar kon koning Boudewijn die reis niet tegenhouden. We gaan verder vanaf de jaren 60.
1: Maar alors, dans les années 60, on verra qu'il encourage Pierre Armel, hein, dont on a déjà parlé, qui était donc le ministre des Affaires étrangères, et qui avait favorisé, au fond, cette doctrine, hein, qui avait rédigé cette doctrine, d'avoir à la fois la défense, d'avoir une armée solide face à l'Est, mais en même temps, d'avoir la détente, donc d'essayer d'avoir ce dialogue avec les pays de l'Est. Oui. Et on verra que dans les années 60, le roi Baudouin lui-même va beaucoup s'impliquer dans, et 70 aussi encore, hein, et jusqu'à la chute du mur de Berlin, je dirais de Tito, qui est accueilli en voyage officiel en Belgique. Le roi va aux funérailles de Tito. On l'a parfois peut-être oublié. Et puis des liens assez chaleureux avec Gorbatchev, qui écrit une lettre assez enthousiaste au roi Baudouin, où il salue l'humanisme du roi Baudouin. Donc même Mikhail Gorbatchev avait... au fond, l'estime hein, pour Laurent Baudouin. Yep. On voit qu'il dialogue avec Jaruzelski, on voit qu'il dialogue avec donc le Polonais, avec des Hongrois, qu'il va en Russie en 1975, en n'hésitant pas à faire l'éloge de la démocratie, en Russie. Et alors, la presse internationale va saluer, au fond, le discours du roi, qui n'hésite pas à être très clair dans le modèle politique qu'il préconise, même en voyage en URSS. Et donc oui, vous avez cet homme qui a bien sûr connu la guerre froide et puis la fin de la guerre froide.
0: Maar in de jaren 60 zullen wij zien wie moedigt hem aan. Pierre Armel, waar we het reeds over hebben gesproken, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, en die eigenlijk deze doctrine had bevorderd, had opgesteld om tegelijk defensie te hebben, een stevig leger tegenover het Oosten, maar tegelijkertijd ook het omgekeerde, dus proberen te dialogeren met de landen van het Oosten. We zullen zien dat koning Boudewijn zelf zich vanaf de jaren 70 ook sterk zal inzetten tot de val van de Berlijnse muur. Ik zou bijvoorbeeld ook Tito durven noemen, die op officiële reis in België werd ontvangen. De koning ging dan ook naar Tito's begrafenis. En de professor spreekt hier over de heer Josip Broz Tito. Hij was een Joegoslavisch politicus en partisanenleider van 1953 tot 1980 president van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Men vergeet deze zaken soms een beetje, zegt de professor verder, en dan de vrij warme banden met Gorbatsjov, toenmalige president van de USSR, die een vrij enthousiaste brief schrijft aan koning Boudewijn, waarin hij het humanisme van koning Boudewijn waardeert. Dus zelfs Mikhail Gorbatsjov had respect voor koning Boudewijn. We zien ook bijvoorbeeld dat hij met Jaruzelski spreekt, de toenmalige president van Polen. We zien ook dat hij dus daar in gesprek gaat met de Hongaren en dat hij in 1975 naar Rusland gaat en daar niet aarzelt om de democratie in Rusland aan te prijzen. De internationale pers zal de toespraak van koning Boudewijn prijzen, die niet aarzelt om zeer duidelijk te zijn over het politieke model dat hij favoriseert, zelfs tijdens een reis in de USSR. Dus we hebben deze man die natuurlijk de Koude Oorlog heeft meegemaakt en ook het einde van de Koude Oorlog zal kennen. We gaan verder en vragen iets ook over het spirituele leven van de koning in het kader van al deze politieke contacten.
1: Oui, on voit qu'en fait, dès le départ, hein, vous savez, sa toute première phrase dans ses carnets personnels, c'est écrire « Mon élan vers Dieu ». C'est un jeu de mots qui fonctionne en français. « Élan loyal », c'est son totem scout, « élan loyal ». Et en français, « un élan », hein, donc c'est ce saut vers Dieu. Il y a les deux significations du mot « élan », hein, l'animal, son totem scout, et puis l'élan. Et donc on voit qu'il y avait déjà, au fond, depuis la mort de sa mère, je crois que ça joue un rôle important, cette interrogation sur l'au-delà, dimension spirituelle de la vie, et qu'il était aussi alors très tôt, très marial, et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi, mais il avait une foi qui est très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne. Et que dans ses carnets, on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions, chaque jour, étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple. Il est au Maroc, en visite officielle. Il voit des milliers de gens qui l'applaudissent. Et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc il a pensé à... Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
0: Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken. Daar staat... Mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar élan loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan, ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven. Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal. En erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt, hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof.
1: Et en même temps, c'est clairement, et ça c'était parfois vraiment bien documenté dans, grâce à ses carnets, et parfois c'était inattendu d'ailleurs aussi, on voit que c'est à quel point c'est un homme de dialogue. Donc vous voyez, oui. Un homme qui a des convictions très fortes, une foi très profonde, et qu'il affirme, hein, et qu'il a des convictions qui lui conduisaient à parler de sa foi avec Mobutu, avec François Mitterrand, avec Jimmy Carter. C'est qu'il est étonnant qu'il voit Jimmy Carter seulement 10 minutes, seul dans un trajet en voiture, et qu'il lui demande s'il a l'occasion aussi de prier. Donc vous voyez un dialogue directement profond avec le président des États-Unis. Mais en même temps, vous avez un roi qui est un homme de dialogue, donc très respectueux des opinions des autres, de ceux qui ne pensent pas comme lui. Par exemple, j'ai quand même été étonné de voir dans ses carnets qu'il faisait l'éloge de George Gleaner, qui était un député communiste, qui avait crié « Vive la République » en 1950, avec Julien Lahaut, au moment où le roi a prêté serment, et il loue son engagement humaniste dans ses carnets. C'est quand même inattendu qu'il dise que du positif sur George Gleaner, alors qu'il partageait bien sûr d'autres horizons philosophiques que ceux du roi Baudouin. Mais on voit un très grand respect, et je crois que c'est aussi pour cela que tous les hommes et les femmes qui ne partageaient pas ses opinions, au fond, le respectaient beaucoup, parce qu'ils savaient qu'ils étaient aussi respectés.
0: En de professor gaat verder om te zeggen tegelijkertijd, en dat is duidelijk, en dat kan je ook echt goed documenteren dankzij zijn dagboeken, is het soms onverwacht. Je ziet ook dat hij echt een man van dialoog is. Je ziet dus een man met zeer sterke overtuigingen, een diepgeworteld geloof dat hij ook beleeft, dat waarvoor hij uitkomt, overtuigingen, die hem ertoe brachten om zelfs over zijn geloof te spreken met bijvoorbeeld Mobutu, met François Mitterrand, met Jimmy Carter. En dan hebben we het natuurlijk over de toenmalige leider na de opstand van Congo, de voormalige president van Frankrijk en de voormalige president van de Verenigde Staten. Het is toch verbluffend dat hij president Jimmy Carter maar 10 minuten ziet, alleen in een autorit, en hem vraagt of er de mogelijkheid is om samen te bidden. Je ziet dus een directe, diepe dialoog met de president van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heb je een koning die een man van dialoog is en erg respectvol tegenover de meningen van anderen, van diegenen die niet denken zoals hij. Bijvoorbeeld, ik was toch echt verrast om te lezen in zijn dagboeken dat hij vooral veel lof had voor een figuur zoals Georges Gleaner, een communistisch parlementslid dat in 1950 samen met Julien Lahaut Leve de Republiek had geroepen toen de koning de eed aflegde. En toch prijst hij zijn humanistische inzet in zijn dagboeken. Het is toch onverwacht dat hij enkel positieve dingen te zeggen heeft over Georges Gleaner, terwijl hij natuurlijk andere filosofische visies had dan koning Boudewijn. Maar je ziet dus een groot respect. En ik denk dat dat ook de reden is waarom alle mannen en vrouwen die zijn mening niet deelden, die van koning Boudewijn, hem toch veel respecteerden, omdat ze wisten dat ze zelf eveneens gerespecteerd werden. Vervolgens ging de professor verder met wat enkele voorbeelden te geven van deze manier waarop koning Boudewijn omging met andere meningen en andere overtuigingen.
1: J'ai pu interroger Willy Klaas. J'ai pu interroger toute une série de personnalités qui appartenaient à d'autres horizons philosophiques, religieux, à différents horizons politiques. Et tous, au fond, avaient gardé un profond respect pour le roi. Je crois aussi parce qu'ils se sentaient respectés par le roi, quelle que soit leur opinion. Alors parfois, ils n'étaient pas d'accord. François Mitterrand m'a raconté sa Sherpa, sa principale collaboratrice qui accueillait les chefs d'État étrangers lors des visites d'État et qui a parlé avec le roi Baudouin 10 minutes, mais elle avait un souvenir incroyable de ces 10 minutes avec le roi Baudouin. Je l'ai mis dans le livre, d'abord par la capacité d'écoute du roi Baudouin qu'il trouvait hallucinante, dit-elle, mais aussi par le... Au fond, elle rapporte combien Mitterrand avait une très très grande estime pour le roi. Il est venu à ses funérailles, bien sûr, aussi en 1993. Conversation très profonde, même s'il n'était pas toujours d'accord, bien sûr. Par exemple, Anne Le Vergeon me disait que sur la question de l'avortement, par exemple, Mitterrand n'était pas d'accord avec Baudouin. Mais il y avait quand même aussi un très grand respect, cet homme du dialogue, donc des convictions très fortes qui l'ont parfois conduit à poser des gestes très forts, comme en 1990 sur la question de l'avortement.
0: En we kunnen het nagaan. Ik heb bijvoorbeeld Willy Klaas kunnen interviewen en een hele reeks persoonlijkheden kunnen interviewen die tot andere filosofische, religieuze en politieke achtergronden behoorden. En allemaal hadden ze een diep respect voor de koning. Ik denk ook omdat ze zich door de koning zelf gerespecteerd voelden, ongeacht hun mening. En soms waren ze het helemaal niet eens. Zo vertelde de Sherpa van François Mitterrand, voormalige president van Frankrijk dus, en de naam Sherpa, dat is de eerste en belangrijkste medewerker die bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden moest ontvangen tijdens staatsbezoeken. Wel, die Sherpa die kon 10 minuten met koning Boudewijn spreken. Maar zij had een ongelooflijke herinnering aan die 10 minuten met de koning. Het is dan ook opgenomen als anekdote in het boek. Vooral door de luistervaardigheid van koning Boudewijn, die ze hallucinant, verbluffend vond, zegt ze. Maar ook omdat, eigenlijk, ze vertelt hoezeer Mitterrand respect had voor de koning. Dat respect werd ook uitgedrukt door de aanwezigheid van koning Boudewijn op de begrafenis van François Mitterrand in 1996. Ze hadden dus diepe gesprekken gehad met elkaar, zelfs wanneer ze het niet altijd eens waren. Zo vertelde Anne Lauvergeon, en het gaat hier over een zeer welgestelde Franse zakenvrouw. Zij vertelde dus dat de president François Mitterrand het bijvoorbeeld niet eens was met Boudewijn over de zaak van abortus. Maar er was toch ook een groot respect. Deze man van dialoog met sterke, zeer sterke overtuigingen die hen soms deden tot krachtige daden over te gaan, zoals in 1990 wat betreft de zaak van abortus, maar toch een zeer groot respect had voor een ieder die een andere mening was toegedaan.
1: Mais aussi, même à ce moment-là, vous le voyez, favoriser le dialogue, parce qu'il dit au Premier ministre, voilà, pouvez-vous trouver une solution? Je voudrais trouver une solution qui concilie ma conscience avec le déroulement du processus démocratique. Et il va proposer une solution qui, au fond, était fragile sur le plan politique et sur le plan juridique, qu'il avait préparé avec son entourage, que Wilfried Martens a refusé, et il a eu raison, je pense, en cherchant alors une autre solution, qui était celle de l'impossibilité de régner, et qui était accepté par tout le monde et cherché dans le plus grand secret pendant 3 jours. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui serait impossible. C'est quand même extraordinaire que tous les vice-premiers ministres ont tenu le secret pendant 3 jours. C'est, je crois, aussi parce qu'ils avaient du respect pour le roi et qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais qu'ils voulaient trouver une solution qui respecte la conscience du roi et le processus démocratique, le roi sachant bien lui-même que ça ne pourrait fonctionner qu'une seule fois. Que donc il demandait qu'on révise la constitution en vue de d'autres lois à caractère éthique qui s'annonçaient.
0: Maar zelfs op dat moment bevorderde hij de dialoog, want hij zei aan de premier: kunt u een oplossing vinden? Ik wil een oplossing die mijn geweten verenigd met het democratische proces. En hij stelde daarbij een oplossing voor die op politiek en juridisch vlak zeer kwetsbaar was, maar die hij had voorbereid samen met zijn entourage en uiteindelijk werd geweigerd door premier Wilfried Martens. Ik denk ook dat hij gelijk had. Er is dan een andere oplossing gezocht, namelijk de onmogelijkheid om te kunnen regeren. En dat werd uiteindelijk door iedereen aanvaard en geaccepteerd. En dat werd ook in het grootste geheim gezocht, deze oplossing. En dat gedurende 3 dagen. En ook daar, denk ik, is het iets dat tegenwoordig onmogelijk zou zijn. Het is toch bijzonder dat al die vice-eerste ministers dat geheim 3 dagen lang hebben kunnen bewaren. En ik denk ook dat het kwam omdat ze respect hadden voor de koning. en het niet eens met hem waren, maar dat ze een oplossing wilden vinden die het geweten van de koning en het democratische proces zou respecteren. Nu, de koning zelf wist heel goed dat het maar één keer zou kunnen werken en dat hij dus vroeg om de grondwet te herzien in het licht van andere wetten en ethische kwesties die zich aandeden. En dat is natuurlijk de fameuze abortuskwestie. Toen koning Boudewijn zichzelf oncapabel liet uitroepen om te regeren, en waar uiteindelijk de wet werd goedgekeurd, waarna de koning opnieuw de mogelijkheid kreeg om het koningschap op te nemen. De details over deze gebeurtenis en tevens de onjuistheden die over deze zaken verkondigd zijn, die kan u terugvinden in het boek en worden daar uitgebreid verteld. Zo zal u ook ontdekken wie uiteindelijk op het idee kwam om dit onderdeel van de wet te kunnen gebruiken om het geweten van koning Boudewijn te kunnen verzoenen met het democratische proces in België. We zijn aan het einde gekomen van ons eerste deel van dit gesprek met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. En dat gebaseerd onder meer op de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Een volgende keer gaan wij verder met hem in gesprek en gaan we het onder meer hebben over het huwelijk tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Hoe hebben zij elkaar leren kennen en had kardinaal Sunens daar nu eigenlijk iets mee te maken? U ontdekt het een volgende keer. We gaan ook dieper in op de moeilijke situatie van de onafhankelijkheid van Congo en ook de moord op Lumumba. En zullen ontdekken dat door het ontbreken van een cruciaal stuk in het onderzoek van de Lumumba-commissie er vandaag de dag een andere conclusie dient te worden gemaakt over de al dan niet betrokkenheid van koning Boudewijn bij deze moeilijke zaak. Dat is allemaal voor een volgende keer. Dan gaan wij verder in gesprek met professor Vincent Dujardin. Van harte dank voor het luisteren en graag tot volgende maand.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in Het woord spreekt uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, versen 25 tot en met 30. In die tijd nam Jezus het woord. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader en niemand kent de Vader behalve de Zoon en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

het evangelie dat we vandaag hebben gelezen heeft eigenlijk twee delen. Een eerste deel, Jezus bidt tot zijn Vader en zegt, dank u, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. En over wat gaat het? Wel, we weten het, het evangelie in het algemeen en de waarheid omtrent Jezus Christus, Jezus als Zoon van God. Het zijn enkel eenvoudigen die dit kunnen beamen, die dit kunnen aanvaarden, die dit in hun hart kunnen opnemen, als ware het de waarheid. God de Vader wenst dus God zelf, zichzelf, kenbaar te maken, doorheen Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden op aarde. En wijzen, dat zijn zij die eigenlijk meer op zichzelf rekenen dan op anderen, zij kunnen dit niet vatten. Zij kunnen dit niet begrijpen, of misschien zelfs ze willen het niet vatten en begrijpen. En wat zegt Jezus hiervan? Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Het is goed zo, omdat het de mens vrij laat. Jezus wenst de vrijheid te geven aan iedere mens. En omdat hij ons vrij laat, geeft hij ons ook de keuze om voor of tegen zijn evangelie te kiezen. Hij geeft ons die vrijheid. En het zijn de eenvoudigen die dat kunnen. Of eigenlijk, zouden we moeten kunnen zeggen, het zijn zij die echt beseffen wie of wat ze zelf zijn, die God kunnen aanvaarden. Want eigenlijk, als we het echt bekijken, zijn wij allemaal maar arme mensen. Zijn we allemaal maar eenvoudig. Tegenover de almacht van God,

komt allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Jezus gaat verder over datzelfde onderwerp. Het verschil tussen de ware wijsheid en de eenvoud van de mens. En het zijn degenen die eenvoudig zijn, maar daarom niet minder slim, maar wel eenvoudig, die kunnen aanvaarden dat God tot hen spreekt. En Jezus richt zich tot hen en zegt, als je zo wordt, eenvoudig en geaanvaard het evangelie, geaanvaard mijn woord, geaanvaard mijn aanwezigheid, wel dan vind je rust. Zijn leer is dus niet moeilijk, maar het is net eenvoudig. Maar het zijn alleen de eenvoudigen die het ontvangen. Niet degenen die zichzelf groot achten omdat ze rijk zijn, die zichzelf groot achten omdat ze een hoger IQ hebben. En men mag een hoger IQ hebben, men mag rijk zijn. Maar als men eenvoudig is in het hart, ondanks al het materiële, dan pas kan men het evangelie echt eenvoudig aanvaarden. En dat is hetgeen dat Jezus zegt. En als je het aanvaardt, dan vind je rust. En dan kunt je Jezus volgen in zijn zachtmoedigheid en zelfs in zijn eenvoud. Want Jezus zegt van zichzelf, ik ben eenvoudig van hart. En natuurlijk, de mens is gehaast, zeker in onze tijd. De mens is gehaast. Wij moeten van alles op de hoogte zijn. Wij willen alles weten. Wij willen alle nieuwtjes kennen. Zeker wat er met onze buurman of buurvrouw is gebeurd. Wij willen alles weten. Jezus zegt, rustig. Ontvang uw rust van mij. Kom bij mij in de leer. Wij moeten niet altijd op de hoogte zijn van al het laatste nieuws. Wij moeten niet alles weten van de een of van de ander. Maar wij moeten ons meer richten tot God en daar onze rust vinden. Wij zijn te gehaast geworden in ons eigen leven. Jezus zegt, nee, haast u niet. Richt uw verstand, ja, uw menselijke verstand, in alle eenvoud nu eens op het woord van God. Aanvaard, eenvoudig weg, wat ik tot u vertel. Dat zegt Jezus. En dat doet hij vandaag aan de hand van een gebed. En hij begint dat gebed met dank te zeggen. Zie daar de eenvoud van Jezus. Durven dank zeggen aan God, van wie we alles mogen verwachten, omdat we beseffen dat we arm, klein en eenvoudig zijn. En we mogen nog het hoogste IQ hebben. We mogen nog het beste kunnen spreken. We zouden nog het gemakkelijkste, moeilijkste wiskundige vraag kunnen oplossen. Het maakt allemaal niet uit. Voor God zijn wij eigenlijk allemaal eenvoudig. En wij kunnen ook allemaal eenvoudig zijn. Maar dat is in ons hoofd iets dat moet veranderen. En ook in ons hart. Door gewoon te aanvaarden dat er iemand is, en het is een iemand, God, die ons wil helpen. Die ons wil liefhebben. En die ons wil leiden. Leiden hier reeds op aarde, maar op weg naar een ander bestaan. Naar het bestaan bij hem voor de eeuwigheid. En dat is een eenvoud die wij vandaag zouden kunnen vragen aan de hand van het evangelie. En de belofte die Jezus geeft is o zo groot, o zo machtig zelfs. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waarom is zijn last licht? Ja, hij vraagt ons soms wel heel veel. Zoals een kruis. Hij vraagt ons soms het lijden op ons te nemen. Niet aangenaam, integendeel, we zouden ervan wegvluchten en gelijk hebben we. Hoe kan Jezus dan op het einde toch nog ons zeggen en eigenlijk beloven dat zijn last licht is? Wel, omdat als we in eenvoud zijn wil aanvaarden, dan voelen wij ons gedragen door hemzelf. Het leven is sowieso wel eens lastig, voor iedereen, gelovig of niet gelovig. Maar wanneer men gelooft, dan weet men dat God degene is die ons helpt. Dat God ons meedraagt, of zelf volledig draagt. Dat het God is die ons bij de hand neemt en vooruit helpt. Dat het God is die ons geen lasten oplegt, maar die ons net helpt om tot rust te komen. Om vrede in het hart te hebben, ondanks alles.

Ja, laten we dat vandaag vragen aan de hand van dit evangelie. Dat God ons eenvoudig mogen houden en dat God ons mogen zijn rust schenken en zijn vrede. En we herhalen nog even de lezing van het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, versen 25 tot en met 30. In die tijd nam Jezus het woord. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe, die afgemat en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
7: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
7: Heilige Aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
7: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Amen.

0: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
1: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, want daar beginnen we altijd mee. Hè?
2: We beginnen met een gebed. En het is een gebed, de goede herder. O herder van de zielen, o eerste woord, waardoor wij allen geschapen zijn, mogen het u bevallen ons te bevrijden uit onze ellende en van onze broosheid. Amen. Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag, kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijsd zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar de sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiveruit de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of, dus amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Je gaat dat zien, kijk zelfs hier, zie je direct... Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van Chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druif. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding... Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je... één eetlepel van die witte wijnazijn. Je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding drie eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel... witte wijnazijn nemen. Dat is goed. De witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel. Dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigrette. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. Dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Ga een keer kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet. Nog niet echt. We gaan een keer een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje. En dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen. Want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee... Ik hoop het een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou moeten... Met die venkel, hij pakt precies... Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Zit dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet echt... zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan... Dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, daar zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken, hè. Gaan een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat, hè. Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen, hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef koks, hè, zonder het goedje. Maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd, hè. Want die messen zijn geweldig.

0: Zo, dus heb ik er nog. Goed, moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Voilà. Dat doen we weg, dus dat gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden. Hè? Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel. Een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan en dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie. En die worden meestal door mensen die met natuurvoeding bezig zijn toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken. Dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
1: En raspen is altijd een werkje, hè?
0: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken, maar dat heeft een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk, maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven, ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij en die was van Filipijnse afkomst en die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door, je trekt naar beneden, maar dan om weer naar boven te trekken, dan voel je dat er een zekere weerstand is, maar dan moet je daar doorgaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een mevrouw in de kookwinkel. Want ik heb natuurlijk geen opleiding als kok, hè. En ik zeg, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo'n mandoline en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool hoor ik, leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer, totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen. Maar dat moet precies. Kijk, ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelslaad. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè. Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voortraspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
1: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
0: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken, hè?
1: Maar dat is echt minder lekker, hè?
0: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zitten, want er komt al veel afwas aan.
1: Ja.
0: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè? Want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè? Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneeler was. Wel, die zag de prijs komt er nog op, dat was €150.
1: Ja.
0: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die sector waar je naar het professionele gaat, waar je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen. Hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is. Hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost ook. Nu ga ik dat hier voor zestjes allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere... glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen. Dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta. Gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ook heb ik er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor een 50 gram fijn gewreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Hè. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga dat nu een keer een 50 gram bij doen.
1: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
0: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Hè. Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders moet er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien hè, als dat nog te vochtig is. Of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt. Ofwel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan. Of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op 0. Ja. Dat is toch al een pakje, hè? 25 gram, ja. Nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier de hart. En dan gaan we hier kijken als ze daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja. Ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar en dat is dan precies like weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan en in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die speldkrokantjes. Hè. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken, dat lukt al, en ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè? Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten gegeten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildehard ook, De kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Ze gaven geen voorbeeld hoor, daarvan, maar ze, dus als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat, dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten voor die eiwitten. Dus stilletjes aan, je weet, Hildegard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw, hè. En zo stilletjes aan, even nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden, ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè.
1: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik herinner me hert.
0: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wil eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet meer geen voesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen, hoor. Dus inderdaad, ik wou dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees, hè. Ja, dat is haar systeem, zo. Ze zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal dan nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
1: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten die
0: Ja, dat is van de. Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan ik olie bijvoegen? Nee, dat is hier echt al het systeem van die, dat staat erop, puur die witte amandelen. Maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt, hè. Nu zal ik die pan dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten, hè. Dus lichtjes dat dat kan bakken, hè. Niet te zwaar, hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet. Maar die rode biet is gekookt al, maar je kunt ook de rode biet rauw doen, raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd, ik meng dat samen. En ik doe daar dan graag een beetje balsamico azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse azijn, aceto balsamico. En dat is van Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk een rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peeltje, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis, hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde Dus NO, 250 milliliter. En dat kostte maar 4,5 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de twee flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde. Want bij dat die daar maar 4,5 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product. En dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier met mijn handen heb, is eigenlijk een echte zuiver aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die dus ook een beetje gelegen hebben of zo, maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt, hè, en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, hè. Dus je mag kiezen, maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En mijn mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje hogerzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleine stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet, hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter, hoe minder dat dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen, want het is een zo'n nog slecht seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch in, tijdens die opname nu in een heel droog seizoen waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is. Ja. Het enige dat voor het moment zeer goed gaat is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè? Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè? Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè? Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè? Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja? Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè? Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor voor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm heeft een enigszins zoete, indringende smaak. En dus ook gemalen, kan op brood, broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend, kruimend gewas met een zeer sterke geur. en houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, like of dat het weer er nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat die, dat, dat een van de planten is die goed zou gaan deze, deze lente. We gaan, ja, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. Omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, luisteraars, als je dat kent, als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben, dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt voor, ik doe je nu, laat ons zeggen, voor die drie rode bieten doe ik nu eigenlijk drie eetlepels van die balsamico azijn op. Hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien en hoe eigenaardig het mag schijnen, maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien. Hè. Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment met die aardbeiplantjes, omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbeien niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten, en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië nog?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, ja, ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het best is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is. Hè. Dus ik heb nu mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologisch appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien. Hè. Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes, want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood, hè.

Want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen, hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn. Dat ze me hier niet mogen met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel.

0: Oh, een andere smaak vind ik dit. Dat is een klein beetje weg van die rode biet met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal mijn vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook. Hè. Bij hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden, ook niet weglopen. En je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Hè. Dus altijd voorzichtig zijn. Erbij blijven, ofwel als je weggaat het vuur dan uitdoen. Hè. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit naar met glans en luister alles te doen, maar die worden ook niet gestoord. Hè. Er is geen kind die komt vragen, hè, van mama, waar is dit of dat, of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voor. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo. Hè. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd. Hè.
1: En laat de kroketjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Hè. Maar ja, het is dan dit of dat. Maar kijk. Voilà. We hebben nog een appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder. Hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal schoon. We zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Hè. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt daar altijd werk aan. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Als je natuurlijk alles, hè, blaadjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Hè. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan u ook nog een beetje trekken. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. Hè. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort vervanger van aardappelen. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Het is ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat hij met een aardappel doet. Maar heeft een klein beetje fijnere smaak. Maar heeft toch zetmeel. Hè. De zetmeel zit in dat product. Dus dat maakt dat je ook al die bereiding. Je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken. Je kunt er alles mee doen. Je kunt ook bakken. Hè. Zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt. Hè. Dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, hè, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hilde Hart zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Hè. Dus niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, hè. Dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium

werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam. Soms zijn het ook hele slechte ervaringen hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Hè? Dus je eet, je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch een keer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen. Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Dat is, ik spreek al van lang geleden. Hè. Dus ik ben nu 70, dus ik spreek van mijn grootmoeder, ik spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, dat zal dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je, voor hem, was dat urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan, hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u. We gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen. Niet zo, ik zeg nu maar iets, 10, 12. Dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen. En inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zegt ze, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur, laat ons zeggen dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Vogel, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt, als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè? Dus die urticalcin van dokter Vogel, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè. Dus het ene brengt het ander mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doet daar een klein beetje galgant bij, dus een kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. Frambozen geven die verlichting en die verfrissing. Je kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Maar je weet, een framboos is een tere vrucht. Hè. Moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè. Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room, dus lichte room. Dus lichte room, dit wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal zoen? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Ik ga dat nu eventjes doen.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen. Hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dus dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltje zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk
0: ik. Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer... beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker. Hè? Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen. Hè? Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laat ons zeggen, 500, dat is een grote bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden. Eventueel met wat suiker bij, dus tussen de balans, azijn, het zuur en het zoete. Dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig wat maakt. Hè. Dus en ik zal daar nu op die framboosjes nog een klein beetje van die poedersuiker doen. En dan nog afwerken met een toefje slagroom. Dus dat is eigenlijk een toetje. Dus ik doe daar nog een klein beetje suiker op ieder bokaaltje. Of ieder schaaltje tenminste. Hè. En dat gaan we... Dat is natuurlijk een dessertje, dat is vlug klaar. Hè? Zulke dingen. En als je gespecialiseerd bent in het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal dat nu nog... Ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal dan op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzak en dan spuit je dat erop, hè. Dat mag ook, hè. Zo. Ik ga die room opwerken, hè. Ik heb nog zelfs nog een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè. Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen, dat je een soort harmonie hebt, dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden en je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant, dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan, hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt, hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo, dat je echt dat iedereen de verschillende smaken heeft, hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zitten er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt, hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets, hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen, hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is niet die smaak dat je aan het zoeken bent, hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen, hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. We gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Op zaterdag was paus Leo XIV nog in Lampedusa. Ondertussen is hij begonnen aan zijn vakantieperiode. Dat betekent dus ook dat er geen generale audiënties zullen plaatsvinden in de maand juli. Dat is ook gebruikelijk, dat deden zijn voorgangers ook. Het Angelus zal echter wel blijven doorgaan, net zoals gisteren, vanuit Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de pausen. Waar paus Leo XIV al ruim gebruik van heeft gemaakt, hij heeft ondertussen de gewoonte opgenomen om iedere dinsdag daar 1 dag vrij af te nemen. Ja, de paus heeft dat ook zeker nodig en hij doet dat dus in Castel Gandolfo. We gaan zeker daar nog op terugblikken in de komende dagen, zeker wat betreft het bezoek, het pastoraal bezoek aan Lampedusa. Maar vandaag willen we ons concentreren op de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Dat is ook traditioneel het moment waarop dat de palia worden opgelegd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we gaan vandaag ook even stilstaan bij de moeilijke en ook pijnlijke beslissing die genomen is vanuit Rome, vanuit het Vaticaan, betreffende de priesterbroederschap Sint Pius X. We gaan daar zeker even wat aandacht aan besteden om als het ware even op een rij te zetten wat daar nu eigenlijk allemaal is gebeurd en hoe het zover is kunnen komen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving de paus op dinsdag 30 juni zijn heiligheid Rafael Bedros, de 21ste Minassian, de patriarch van Kilië van de Armeniërs. Een delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Ook kardinaal Angelo Bagnasco, emeritus aartsbisschop van Genua in Italië, werd door de paus in audiëntie ontvangen. Zijn heiligheid Bechara Boutros Rahi, de patriarch van Antiochië van de Maronieten, als ook de metropoliet aartsbisschop van Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek, kardinaal Dieudonné Nzapalainga, de metropoliet aartsbisschop van Denver uit de Verenigde Staten van Amerika, monsieur James Golka, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de metropoliet aartsbisschop van Turijn en de bisschop van Susa in Italië, kardinaal Roberto Repole. Tot slot ontving de Heilige Vader ook nog de studenten van de Pauselijke Kerkelijke Academie ter afsluiting van het jaar. Op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, dat we hebben gevierd op 29 juni, heeft de Heilige Vader om 9:30 in de Sint-Pietersbasiliek de heilige palia gezegend en overhandigd. En die komen dan uit de confessio van de apostel Petrus, dat is onder het pauselijke hoofdaltaar, of ervoor eigenlijk, maar dus op de kelderverdieping, zeg maar, van de Sint-Pietersbasiliek. U kan daar via 2 trappen naar beneden gaan. En die palia die worden daar dan eigenlijk bij het graf van de apostel Petrus gelegd, alvorens ze door de paus worden gezegend, gewijd en op de schouders worden gelegd van de metropoliet aartsbisschoppen. Het gaat dus over, u heeft dat misschien al gezien, die wollen band die gedragen wordt, waar een zwarte kruisen op staan, een witte wollen band met zwarte kruisen op. En het is een teken van verbondenheid tussen de metropoliet aartsbisschoppen en de paus. Paus zelf draagt het ook. Paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om vooral het te dragen met de zwarte kruisen. In principe zou de paus er ook een met rode kruisen mogen dragen. Maar deze paus heeft er dus voor gekozen om dat niet te doen en om de palia of het pallium te dragen met de zwarte kruisen. Dat zijn maar details natuurlijk. Er worden ook spelden in verwerkt. In die band, zeg maar, door de paus, verwijzend naar de nagelen, verwijzend naar de wonden van Jezus Christus. En het feit dat het een wollen band is die om de schouders wordt gedragen, wel, dat is een beeld van de goede herder die het lam of het schaapje dat verloren gelopen is gaat zoeken, de kudde in de steek laat om het vervolgens op zijn schouders te leggen en terug te brengen naar waar het hoort. Dat zijn dus de beelden die gebruikt worden. Ook interessant om te weten, dat is dat de wol die gebruikt wordt om deze palia te maken, afkomstig is van lammetjes die gekweekt worden in de abdij vlakbij Sint Paulus buiten de muren. U weet, daar is een abdij vlakbij gevestigd. En die hebben dus ook een soort, zeg maar, een boerderij die voorziet in de noden van de gemeenschap. En de wol wordt eigenlijk van die lammetjes genomen. Die worden gezegend op de feestdag van de heilige Agnes. En dan worden er 2 van die lammetjes aangeboden aan de paus, traditioneel gezien. Eentje omringd door witte bloemen en eentje door rode bloemen, verwijzend naar de maagdelijkheid en het martelaarschap van de heilige Agnes. En zo weet u wat op deze wijze wordt uitgedrukt door die palia op te leggen. Een moment van verbondenheid van gemeenschap met de andere metropoliet aartsbisschoppen in de wereld. De paus celebreerde samen met vele kardinalen. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat zij allemaal in Rome waren voor het buitengewoon consistorie dat nog had plaatsgevonden van 26 tot 27 juni. En dat dus met de nieuw benoemde metropoliet aartsbisschoppen in de wereld. Paus Franciscus trouwens, die had eigenlijk gezegd, je moet niet naar Rome komen, wij gaan de pauselijke nuncius vragen, de apostolische nuncius, om dat op te leggen. Paus Leo XIV kiest er opnieuw voor om dat wel degelijk in de Sint-Pietersbasiliek te doen op dit hoogfeest. Dat gezegd zijnde gaan wij luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tijdens de homilie op dit mooie hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
3: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Dierbare broeders en zusters, vandaag gedenken wij in één plechtige viering de heiligen Petrus en Paulus, de patroonheiligen van de stad en het bisdom Rome. De ene werd door Jezus gekozen als herder van zijn kudde, de andere als apostel van de heidenen. In hen vereren wij 2 pijlers van de kerk. Petrus, beschermer van het volk van God, wordt in het Nieuwe Testament vaak afgeschilderd als iemand die ernaar streeft de gemeenschap onder de broeders te bewaren. Hij is het die na een nacht van schijnbaar vruchteloze inspanningen op het meer van Galilea aan de meester zegt: "We hebben niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen." En vervolgens vaart hij uit en neemt de anderen met zich mee. Ook wanneer velen zich na de moeilijke toespraak over het brood des levens van de Heer afkeren, is hij het die aan de Messias zegt: "Naar wie zouden wij heen gaan, Heer? U hebt de woorden van het eeuwige leven." En blijft samen met de andere 11. Hij is het die in Caesarea Jezus erkent als de Zoon van God, en, zoals we in het evangelie hebben gehoord, namens allen het edele geloof beleid. Zelfs na de verrijzenis, aan de oever van het meer, is Petrus de eerste die Christus bereikt. Hij springt in het water en zwemt de anderen vooruit om nederig zijn liefde te hernieuwen en bevestiging van zijn zending te ontvangen. Petrus blijft trouw aan deze missie, zelfs wanneer bijvoorbeeld in Jeruzalem de kwestie van het toelaten van onbesneden heidenen tot de doop de gemeenschap dreigt te verdelen. Hij roept de broeders bijeen, luistert naar hen en neemt uiteindelijk, geleid door de Heilige Geest, een besluit dat de gemeenschap in stand houdt en een nieuw tijdperk inluidt voor het hele volk van God. Hij verklaart immers: wij geloven dat wij door de genade van de Heer Jezus gered zullen worden, net zoals zij. Deze grootmoedigheid betekent niet dat Petrus volmaakt is. Tijdens de passie verloochent hij de meester, om pas later oprechte tranen van berouw te vergieten. En Paulus zelf berispt hem, onder andere omstandigheden, vanwege de inconsistentie van sommige van zijn daden. Toch weet Petrus zijn fouten te erkennen en berouw te tonen, zonder ontmoedigd te raken en zonder te falen in zijn missie om het evangelie te verkondigen en de kudde van Christus te verzamelen, zelfs tot aan het martelaarschap toe, een lot dat hij hier in Rome onderging, niet ver van de plek waar wij nu bijeen zijn. Deze trouwe en geduldige zorg voor eenheid komt goed tot uiting in het symbool van de sleutels waarmee we vaak Petrus identificeren. Een sleutel breekt geen deuren open. Integendeel, hij opent en sluit ze door de juiste hefbomen van binnen te vinden en hun bewegingen te sturen, zodat sloten zich ontgrendelen, grendels zich terugtrekken en deuren vrijelijk op hun scharnieren draaien, waardoor kamers met elkaar worden verbonden en vele geïsoleerde ruimtes worden omgevormd tot één gastvrij huis. Op dezelfde wijze wordt de gemeenschap binnen de kerk niet opgebouwd door star vast te houden aan het eigen standpunt, maar door in alle harten raakpunten te zoeken in de waarheid, in wiens licht alleen ieder mens een middel tot groei voor een ander wordt. In dit licht kunnen we de opdracht interpreteren die de Heer aan zijn opvolgers heeft toevertrouwd ten behoeve van het gehele heilige volk van God. Het is een opdracht om met zijn hulp te luisteren naar de stem van iedere mens, om inspiraties te onderscheiden, om de weg te wijzen, om fouten te corrigeren, om onze broeders en zusters te onderwijzen, aan te moedigen, te vermanen en te begeleiden, zodat zij volgzaam aan het werk van diezelfde geest mogen meewerken aan elkaars heil en dat van de hele mensheid. Bovendien is het voorbeeld van Petrus een uitnodiging aan elke christen om een bouwer van eenheid te worden, door God in het middelpunt van het eigen leven te plaatsen en dicht bij de broeders en zusters te komen, met aandacht voor hun omstandigheden en noden. Op deze wijze leren we in naastenliefde met elkaar te leven, zodat de boodschap ten volle verkondigd kan worden. En dit is ook de leer van Paulus, de andere grote apostel die wij vandaag vieren en de onvermoeibare verkondiger van de blijde boodschap. Ook hij heeft kenmerkende symbolen: het boek en het zwaard, die nauw met elkaar verbonden zijn. De auteur van de brief aan de Hebreeën legt dit goed uit wanneer hij schrijft dat het woord van God levend en werkzaam is, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, in staat om door te dringen tot het scheidt ziel van geest en om de gedachten en voornemens van het hart te onderscheiden. En dit is wat God in het hart van de jonge Saul tot stand bracht. Hij won hem voor zich, bracht hem eerst tot bekering, tot het evangelie, en gaf hem een nieuwe naam, en zond hem vervolgens uit om het over de hele wereld te verkondigen. Ten slotte moest hij, net als Petrus, getuigenis afleggen van het evangelie, zelfs tot het punt waarop hij zijn leven zou geven in deze stad. De apostel van de heidenen liet zich veranderen door de kracht van Gods woord, dat hem redde van de weg van het geweld en hem leidde op het pad van de liefde. De heilige Augustinus zei in zijn commentaar op de bekering en zending van Paulus: terwijl hij naar Damascus reisde met een hart vol dreigementen en moordlust, werd hij bij zijn naam geroepen en door de hemelse stem, dat wil zeggen, door het woord dat hem riep, ter aarde geworpen. En hij voegde eraan toe: God nam de vervolger van de kerk en maakte hem tot een boodschapper van vrede. Hij vergaf hem al zijn zonden en stelde hem aan in een ambt waarin hij de zonden van anderen kon vergeven. Dierbare, het is vandaag belangrijk dat we onze blik richten op deze twee heiligen, Petrus en Paulus, om te begrijpen hoe ook wij op onze beurt apostelen en bouwers van eenheid kunnen zijn en edelmoedige dienaren van de waarheid in naastenliefde. In deze geest staan we op het punt de eeuwenoude en ontroerende ritus van de overhandiging van de palia aan de metropolitaartsbisschoppen te vieren. Deze banden van witte wol, versierd met kruisen, drukken inderdaad de toewijding uit van elke herder en ook van elke christen om de broeders en zusters die aan hen zijn toevertrouwd als zoveel lammeren van de kudde van de Heer op hun schouders te nemen en hun energie, tijd, inspanning en zelfs hun leven voor hen op te offeren. Zij doen dit opdat het evangelie iedereen mag bereiken en de hele wereld daarin harmonie en eendracht mogen vinden. Met deze gevoelens richt ik met vreugde een hartelijke groet tot de leden van de delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, gezonden door mijn dierbare broeder Bartholomeus en geleid door zijn eminentie Emmanuel, metropoliet van Chalcedon. Laten we bidden tot de heiligen Petrus en Paulus, opdat ze ons mogen ondersteunen op onze weg van gemeenschap in de voetsporen van de Verlosser. Dit is de weg die hij voor ons heeft uitgestippeld. Precies datgene waarvoor hij tot de Vader bad tijdens het laatste avondmaal. En het doel waarnaar hij ons heeft geleerd te streven met vertrouwde hoop. De woorden van paus Leo XIV tijdens het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En dan worden ook alle regalia van de heilige Petrus bovengehaald, wordt dat mooie beeld dat in de Sint-Pietersbasiliek staat, gekroond met de tiara, met een ring. Allemaal beelden natuurlijk uitdrukkend van de rol die de heilige Petrus inneemt. En ook hier zien we dus in de homilie een beetje die analyse van paus Leo XIV, hoe hij naar dat opvolger zijn van de heilige Petrus kijkt. De paus spreekt opnieuw over eenheid. En in deze dagen waar een dreigend schisma als een zwaard van Damocles boven de kerk hing, dat zeker ook in zijn gedachten wel zal opgekomen zijn, zoals hij zelf ook heeft uitgedrukt in de laatste berichtgeving, de laatste waarschuwing die gericht werd tot de priesterbroederschap van Sint Pius X. Nu, daar wordt heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Misschien is het dan ook goed om daar even te blijven bij stilstaan, dierbare luisteraars, en alle feiten eens op een rijtje te zetten. We doen dat aan de hand van een uitgebreid artikel dat verscheen in de Vaticaanse media. We moeten teruggaan naar het Tweede Vaticaans Concilie. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie zette de Franse aartsbisschop, Monseigneur Marcel Lefebvre, die tot de conciliaire minderheid behoorde die zich tegen bepaalde hervormingen verzette, toch zijn handtekening onder meer de constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium, en over de verklaring over de godsdienstvrijheid, Dignitatis Humanae. Er moet ook aan herinnerd worden dat Monsieur Lefebvre de heilige mis van 1965 heeft gecelebreerd, die de eerste, toen nog experimentele liturgische hervormingen bevatte. In 1970 zal de priesterbroederschap van de heilige Pius X worden opgericht met een eigen seminarie in Écône, in het Zwitserse bisdom Fribourg, met de goedkeuring van de diocesane bisschop François Charrière. Maar toen weigerde Monsieur Lefebvre de heilige mis te celebreren volgens het nieuwe Romeinse missaal. En in 1974 omschreef hij de vernieuwingen die door het recente concilie waren ingevoerd als vernieuwingen die de kerk vernietigen. Wij verwerpen, zo verklaarde hij schriftelijk op 21 november 1974, en hebben altijd verworpen het volgen van het Rome met zijn neomodernistische en neoprotestantistische tendens die zich duidelijk manifesteerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en na het concilie in alle hervormingen die daaruit zijn voortgekomen. Al deze hervormingen hebben inderdaad bijgedragen en blijven bijdragen aan de afbraak van de kerk, aldus de bisschop. Het bisdom trok zijn erkenning van de priesterbroederschap in, maar de heilige stoel zocht de dialoog met de aartsbisschop. In die zin zelfs dat de heilige paus Paulus VI een commissie oprichtte om naar zijn bezwaren te luisteren en verzocht de bisschop in 1975 het seminarie van Écône te sluiten en geen verdere priesterwijdingen meer te verrichten. Paus Paulus VI schreef de aartsbisschop 3 maal en stuurde de prelaten die hij vertrouwde naar het hoofdkwartier van de gemeenschap. Na nog een weigering werd Monseigneur Marcel Lefebvre ad divinis geschorst. Hij mocht de heilige mis niet langer opdragen. Niettemin ging hij in augustus van dat jaar de heilige mis voor, die hem verboden was, in aanwezigheid van 10.000 gelovigen en 400 journalisten, met de nodige media-aandacht natuurlijk. In september 1976 werd Monsieur Lefebvre door de paus in audiëntie ontvangen, in Castel Gandolfo. Een ontmoeting die geen enkel resultaat opleverde. In een gesprek in september 1976 met de Franse filosoof Jean Guiton, die er bij hem op had aangedrongen al het mogelijke en onmogelijke te doen om een schisma te voorkomen, antwoordde de heilige paus Paulus VI: ik voel dit precies zoals u, sterker nog, oneindig veel meer dan u. Het is het eerste echte kruis in de afgelopen 13 jaar van mijn pontificaat. Maar ik kan u zeggen dat ik al het mogelijke heb gedaan om het te voorkomen. En hij voegde eraan toe: ik zie niet in hoe men in feite binnen enkele maanden niet gedwongen zal zijn om deze niet-communio om te zetten in excommunicatie. Maar in werkelijkheid gebeurde dit niet. Er zouden geen maanden, maar meerdere jaren verstrijken, ondanks het feit dat de opvolger van de heilige Petrus altijd de hand uitstak. Na de keuze van de heilige paus Johannes Paulus II leek Monsieur Lefebvre Rome met andere ogen te bekijken. Op 18 november 1978 werd de aartsbisschop in audiëntie ontvangen. En in een brief van 8 maart 1980, gericht aan de paus, schreef de prelaat dat hij geen twijfel had over de legitimiteit en geldigheid van uw verkiezing.

Samen met de secretaris van het dicasterie, de aartsbisschop Alberto Bovone, gedurende 3 dagen, van 11 tot en met 13 april, persoonlijk de moeizame onderhandelingen met aartsbisschop Lefebvre en enkele van zijn medewerkers heeft gevoerd. De belangrijkste aanmoediging kwam aan de vooravond van de top van de paus zelf. Met geduld en verstand slaagde kardinaal Ratzinger erin een gemeenschappelijk leerstellig protocol met de bisschop te ondertekenen. De tekst werd definitief vastgesteld tijdens een bijeenkomst in Rome op 4 mei 1988 en werd de volgende dag door de kardinaal Ratzinger en aartsbisschop Lefebvre ondertekend. In die tekst beloofden de aartsbisschop en de leden van de priesterbroederschap van Sint Pius X altijd trouw te blijven aan de katholieke kerk en aan de paus van Rome. Zij verklaarden dat zij de leer aanvaarden die is vervat in nummer 25 van de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie betreffende het kerkelijk leergezag en de eerbied die daaraan verschuldigd is. Zij verbonden zich ertoe een positieve houding van dialoog met de apostolische stoel aan te nemen en alle polemiek te vermijden, met betrekking tot bepaalde punten die door het concilie werden onderwezen, of betreffende de daaropvolgende hervormingen van de liturgie en het kanoniek recht, die zij moeilijk te verzoenen met de traditie noemden. Wij verklaren verder, zo luidt het protocol, dat wij de geldigheid erkennen van het offer van de mis en van de sacramenten die worden gevierd met de intentie te doen wat de kerk vraagt. Volgens de riten die door Paulus VI en Johannes Paulus II zijn afgekondigd. De overeenkomst behandelde ook andere zaken. De priesterbroederschap zou een sociëteit van apostolisch leven worden en daarmee volledige autonomie genieten. En bovendien, om praktische en psychologische redenen wordt de wijding van een bisschop die lid is van de priesterbroederschap nuttig geacht. Alles opgelost. Zo leek het. Maar plotseling, op de ochtend van 6 mei 1988, gooide de Franse bisschop de onderhandelingstafel omver. Hij kwam op zijn besluit terug en liet kardinaal Ratzinger in vertrouwen weten dat hij van plan was op 30 juni nieuwe bisschoppen te wijden. Het besluit van aartsbisschop Lefebvre lijkt te zijn ingegeven door zijn overtuiging dat de heilige stoel geen geschikte bisschopskandidaten had gevonden onder de geestelijken van de priesterbroederschap. En dus door zijn vrees dat de nieuwe bisschop van buiten de broederschap zou komen. Een volgende bijeenkomst op 24 mei liep op niets uit en op 2 juni schreef monseigneur Lefebvre aan Johannes Paulus II om hem op de hoogte te stellen van zijn ingrijpende besluit. Hij en zijn volgelingen zouden wachten op een gunstiger moment voor de terugkeer van Rome naar de traditie, in de hoop dat het huidige Rome, besmet door het modernisme, weer het katholieke Rome zou worden. Op 29 juni, 24 uur voor de aangekondigde wijdingen, stuurde kardinaal Ratzinger, de aartsbisschop, een telegram. Dat luidde: uit liefde voor Christus en zijn kerk verzoekt de Heilige Vader u, op vaderlijke, maar vastberaden wijze, vandaag naar Rome te komen, zonder door te gaan met de bisschopswijdingen die u voor 30 juni hebt aangekondigd. Maar de bisschop had zijn besluit al genomen. De volgende dag wijdde hij, bijgestaan door de bejaarde Braziliaanse prelaat van het bisdom Campos, monseigneur Antonio de Castromayer, 4 priesters van de priesterbroederschap tot bisschop: Bernard Fellet, Alfonso de Galaretta, Richard Williamson en Bernard Tissier de Malaret. Op 1 juli werden de wijdende bisschoppen en de gewijden vanzelf, late sententiae, geëxcommuniceerd wegens het plegen van een schismatieke daad. We gaan zo meteen nog een klein beetje verder met die geschiedenis rond de Sint-Piustien-gemeenschap te bespreken.
Maar laten wij eerst samen...

0: Samen het Angelus bidden. Laten we bidden op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, dat op een of andere manier een eenmaking, een eenwording toch mogelijk mag zijn voor alle mensen die in deze moeilijke situatie betrokken zijn geraakt. We bidden voor hen allen en vragen de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Zometeen komen we graag bij u terug en gaan we nog even verder met deze bespreking van de geschiedenis rond de priesterbroederschap Sint Piusti. Bidden wij samen.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digni efficiamur provisionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc ut usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Gezien de recente ontwikkelingen rond de priesterbroederschap Sint Pius X, wijden we dus een deeltje van ons programma aan de voorgeschiedenis die voorafgegaan is aan de tweede excommunicatie die nu is uitgesproken, om u een goed beeld te geven van wat er eigenlijk gebeurd is en hoe het zover is kunnen komen. We waren aangekomen op die 1 juli, waar dus die nieuwe bisschoppen van de gemeenschap geëxcommuniceerd werden vanwege het plegen van een schismatieke daad. Dat moet zelfs niet uitgesproken worden door de kerk, dat gebeurt automatisch. Dat heet late sententiae. Terwijl kardinaal Ratzinger in 1988 een leerstellig akkoord had gesloten met de gemeenschap van Icone, dat echter volledig ongedaan werd gemaakt vanwege voornamelijk praktische kwesties, zou de heilige stoel zich in de onderhandelingen van de daaropvolgende jaren bereid tonen om vanuit het oogpunt van een kanonieke oplossing het maximale toe te staan, terwijl de gemeenschap bleef volhouden dat het aan leerstellige duidelijkheid ontbrak en in feite eisten dat de katholieke kerk en de paus afstand zouden doen van delen van het concilie en delen van het postconciliaire leergezag. de poging tot verzoening met de gemeenschap werd in augustus 2000 hervat. De Lefevristen ondernamen een jubileumbedevaart naar Rome en trokken in ordelijke optocht over het Sint-Pietersplein. Bisschop Philippe, vergezeld door kardinaal Dario Castrion Hoyos, de voorzitter van de commissie Ecclesia Dei, werd enkele minuten ontvangen door de heilige paus Johannes Paulus II. De contacten werden verder gezet en geïntensiveerd na de verkiezing van paus Benedictus XVI, die via twee besluiten, genomen met een tussenpoos van 2 jaar, tegemoet kwam aan de verzoeken van de gemeenschap. Op 7 juli 2007 vaardigde hij het motu proprio Summorum Pontificium uit, waarmee hij het gebruik van het Romeinse missaal uit 1962, dat dateert van voor het concilie, liberaliseerde. Dit missaal werd beschouwd als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse kerk. De Tridentijnse mis. Op 24 januari 2009 hief paus Benedictus XVI de excommunicatie van 1988 op. Die was opgelegd aan de 4 bisschoppen die op onrechtmatige wijze door Monseigneur Lefevre waren gewijd. Het decreet tot opheffing van de excommunicatie was een eenzijdige daad van verzoening die een einde maakte aan het bestaan van het kleine schisma, zeg maar, en de deur opende voor een dialoog met de priesterbroederschap Sint-Pius X. Helaas werd de bekendmaking van het besluit voortijdig bekendgemaakt door de uitzending van een interview met een van de lefebristische bisschoppen, van wie de excommunicatie was opgegeven, u herinnert zich dat misschien nog, Monseigneur Richard Williamson, die in november van het voorgaande jaar, terwijl hij in Duitsland verbleef, in een gesprek met een Zweedse omroep uitspraken deed waarin hij de Holocaust ontkende, betreffende dus de uitroeiing van de Joden in de nazi-gaskamers. En dat interview leidde tot zeer scherpe kritiek op paus Benedictus XVI, die de hoop had uitgesproken dat de opheffing van de excommunicatie zou worden gevolgd door een onmiddellijke toezegging van de bisschoppen van de gemeenschap om de verdere stappen te zetten die nodig zijn om volledige gemeenschap met de kerk te bereiken en zo blijk te geven van ware trouw en ware erkenning van het leergezag en het gezag van de paus en van het Tweede Vaticaans Concilie. Jaren gingen voorbij en in september 2011, ter afsluiting van een reeks leerstellige discussies op verzoek van de priesterbroederschap, legde de Heilige Stoel een kort document voor waarin de gemeenschap werd gevraagd dit te ondertekenen. De tekst bevatte in wezen 3 punten. Samen met het verzoek om de geloofsbelijdenis te onderschrijven die van iedereen wordt verlangd die een kerkelijk ambt bekleedt, waarbij religieuze onderwerping van wil en verstand wordt verzekerd aan de leerstellingen die de paus en het bisschoppencollege voorleggen wanneer zij hun authentieke leergezag uitoefenen, zelfs wanneer deze niet op dogmatische wijze worden afgekondigd, zoals het geval is bij de meeste leerstellige documenten. Het ondertekenen van de preambule, zo verklaarden de Vaticaanse autoriteiten, betekende niet dat er een einde zou komen aan de legitieme discussie, studie en theologische uitleg van individuele uitdrukkingen of formuleringen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En ondertussen waren de gesprekspartners veranderd. Paus Franciscus zetelde op de stoel van Petrus. En ter gelegenheid van het jubileum van barmhartigheid in 2016 gaf hij hen een bijzondere bevoegdheid om de biecht af te nemen aan de priesters en de gelovigen geldig absolutie te verlenen. Een maatregel die bedoeld was om de gelovigen te verenigen. Dat werd volgens de apostolische brief Misericordia et Misera op permanente basis verlengd tot na het buitengewoon heilig jaar. Dus de excommunicatie van de bisschoppen was in 2009 opgeheven, maar tot dan bleven de priesters werkzaam zonder te zijn opgenomen in de gewone juridictiestructuur van de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus wilde met dit gebaar van dialoog pastorale verzoening maken waarbij hij vooral het welzijn voor ogen had van de gelovigen. Die behoren tot de gemeenschap. Belanden we in vandaag. Op 2 februari 2026 kondigde de gemeenschap aan dat er op 1 juli van dit jaar, enkele dagen geleden dus, nieuwe bisschoppen zouden worden gewijd. Op 12 februari werd de overste van de gemeenschap, eerwaarde heer Davide Pagliarani, in Rome ontvangen door kardinaal Victor Manuel Fernandez, prefect van het dicasteri voor de geloofsleer. En daar stelde de prefect een specifiek theologische dialoogroute voor met een duidelijk omschreven methodologie betreffende kwesties die nog onvoldoende zijn opgehelderd, ten einde de minimale vereisten vast te stellen die nodig zijn voor volledige gemeenschap met de katholieke kerk, samen met een kanonieke oplossing. De mogelijkheid om deze dialoog te voeren veronderstelt dat de broederschap haar besluit in zaken de aangekondigde bisschopswijdingen opschort. Ondanks herhaalde oproepen en waarschuwingen om niet door te gaan met de nieuwe bisschopswijdingen en ondanks herhaalde uitnodigingen tot dialoog hebben ze, hoewel zij in woorden gehoorzaamheid aan de opvolger van Petrus beleden, in de praktijk geen enkele weg open gehouden en geen rekening gehouden met de verzoeken van de opvolger van Petrus. Ze zijn doorgegaan met een plan, waardoor zij een nieuw schisma hebben bezegeld. In antwoord op een vraag van een journalist in Castel Gandolfo op 16 juni verklaarde paus Leo XIV: zeker, verdeeldheid onder christenen is altijd een pijnlijke zaak, maar zij weigeren bepaalde fundamentele elementen van de kerk te aanvaarden, te beginnen met verschillende punten van het Tweede Vaticaans Concilie. Als dat de keuze is die zij maken, het spijt mij, maar wij moeten verder gaan. Zodoende werd ondertussen door het dicasterie voor de geloofsleer bepaald dat inderdaad dus sprake is van een schisma, een schismatieke daad, dat de nieuw gewijde bisschoppen automatisch geëxcommuniceerd zijn, allen die er hebben aan deelgenomen. Maar het gaat nog een stapje verder. Het gaat ook over excommunicatie van alle priesters en ook alle gelovigen die aangesloten zijn, die delen uitmaken van de priesterbroederschap Sint Pius X. Een duidelijke stap vanuit het Vaticaan, duidelijkheid over het standpunt. En we kunnen zeggen, ja, zoals de paus het zelf zei, die verdeeldheid is altijd een pijnlijke zaak. Maar we zijn nu daar aangekomen. Wanneer men niet gehoorzaam is aan de Heilige Vader, dan eindigt het op een bepaald moment. We kunnen enkel bidden dat er op een of andere manier, en voor God is niets onmogelijk, verzoening kan komen. Maar dat is natuurlijk ook toe te vertrouwen in ons eigen gebed, zeer zeker voor de gelovigen die behoren tot de gemeenschap. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben dus stilgestaan bij het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus en mochten ook even stilstaan bij de voorgeschiedenis rond de priesterbroederschap Sint Pius X. Nu het schisma eigenlijk een feit is en dus die excommunicaties zijn werkelijkheid geworden. Een volgende keer gaan wij zeker stilstaan bij het pastoraal bezoek van paus Leo XIV aan Lampedusa. En hoort u meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

En als de storm dan is gaan liggen, komt uw naam dan nog over mijn lippen? Of ben ik u dan vergeten?

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. We bevinden ons te Susa tijdens de lente. De satrapie van achter de rivier, zei Sarah na bestudering van de munten. Als ik een gokje moest wagen, zou ik zeggen dat deze geslagen zijn in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Ze hadden zich in de eetkamer verzameld en neergelaten op zachte kussens rond een lage tafel die weelderig versierd was met goud en zilver. Het verleidelijke aroma van kruiden en specerijen vulde de kamer, maar Sarah ging zo op in haar onderzoek dat ze vergat de mannen iets aan te bieden. Toen ze opkeek, zag ze dat Pari, die altijd al beter was in het sociale protocol dan haar meesteres, de tafel vol zette met gouden schalen, vol lekkernijen voor Darius en zijn vriend. Ze glimlachte naar haar en richtte haar aandacht vervolgens weer op haar man en Lysander. Ze waren zo binnengekomen van een uitputtende dag en hadden niet eens de tijd genomen om zich eerst om te kleden. Beide mannen droegen gescheurde, vieze kleren die waarschijnlijk ooit anderen hadden toebehoord. De indringende lucht die in de plooien van hun afgetrapte kleren hing, deed vermoeden dat de oorspronkelijke bezitters het niet zo erg nauw hadden genomen met de hygiëne. Sarah probeerde de bloedvlekken op Darius' knieën en borstkast te negeren. Ze wist dat ze afkomstig waren van de dode moordenaar. Ondanks de vreselijke kleren die ze aanhadden, ondanks het zweet dat op hun stoffige gezichten parelde en de algehele verkreukelde aanblik die de twee boden, waren beide mannen nog steeds adembenemend. Darius' olijfkleurige huid en zijn mannelijke schoonheid vormden een mooi contrast met Lysanders blonde aantrekkelijkheid. Darius was lang en tanig. Lysander had een gemiddelde lengte en was eerder wat massief. Onder de uiterlijkheden van hun vermomming en de diepere fysieke kracht die de lompen om hun lijf niet konden verhullen, zag Sarah een enorme vermoeidheid. We hebben dus misschien een naam en een locatie. Het is een begin, zei ze. Misschien heeft hij wel een valse naam gebruikt, bracht Darius er tegenin. We moeten specifiekere aanwijzingen hebben dan deze als we de identiteit van die vent willen achterhalen. Hoe zit het met het zegel? Heb je daar iets over kunnen vinden? Sarah liet haar blik zakken. Teleurstellend, vrees ik. Het hele doel van een zegel is om de identiteit van de zender te onthullen en zo de authenticiteit van de boodschap te garanderen. In dit geval lijkt het er eerder op dat het zegel bedacht is om de identiteit te verhullen. Voor zover ik het kan beoordelen, is het volstrekt anoniem. Ongetwijfeld bedoeld om door slechts een paar mensen herkend te worden. Een geheime groep die de afzender kan herkennen aan een geheim zegel. Darius zette zijn beker neer. Precies. Ik heb in de was een miniem fragment gevonden van lapis lazuli. Daar is het zegel dus misschien van gemaakt. Dat materiaal is niet uniek genoeg om ons in de richting van een bepaalde locatie te kunnen sturen. Maar in Damascus wordt wel lapis lazuli gebruikt, wat mijn eerdere vermoeden zou bevestigen. De stijl van de palmbomen zou daar ook bij aansluiten. Ik denk dat we daar moeten beginnen. Geef mij het zegel maar terug als je er klaar mee bent. Dan kan de koning officieren naar Damascus sturen om te proberen de kunstenaar te vinden die het ontworpen moet hebben. Lysander pakte nog een stuk geroosterd wild. We weten dat deze samenzwering zijn oorsprong heeft in de hogere kringen. Feit is dat onze moordenaar geacht werd de koning op nieuwjaarsdag een geschenk aan te bieden. Het kan bijna niets anders dan dat het plan om de koning te doden afkomstig is van iemand in een hooggeplaatste positie, zoals een satraap. Wie is tegenwoordig de satraap van Trans-Eufraat? Megabyzus, antwoordde Darius. Megabyzus, de zwager van de koning? Die oude kerel.
Die vent moet onderhand 80 zijn. Die gaat nog terug tot de vader van de koning, Xerxes. Sarah boog zich naar voren bij de herinnering aan een oude paleisroddel. Was er niet sprake van een schandaal rond Megabyzus en zijn zoons een paar jaar geleden? Als ik het me goed herinner, kwamen ze in opstand tegen Artaxerxes. Ja, dat klopt, antwoordde Darius. De koning heeft toen een onvoorwaardelijk pardon voor hem geregeld. Artaxerxes is dol op die oude man. Niet alleen redde Megabyzus jaren en jaren geleden zijn leven, maar hij wist Artaxerxes' aanspraak op de troon, nadat diens vader was vermoord, zeker te stellen. Artaxerxes is er niet de man naar een dergelijke daad snel te vergeten. Sarah schraapte haar keel. Misschien heeft Megabyzus besloten het pardon van de koning weer voor zijn voeten te gooien. Misschien is datgene wat een grondslag lag aan de opstand nog niet opgelost. De favoriete generaal en zwager van de koning beschuldigen van verraad. Ook al was het in huiselijke kring, was geen geringe zaak. Maar als het leven van de koning veilig gesteld diende te worden, dan moest elke mogelijke invalshoek zorgvuldig worden onderzocht. Darius fronste. Het is een goede theorie. Er zijn voldoende feiten om dat spoor na te gaan. En toch zit iets me niet helemaal lekker. Megabyzus is er niet de man naar om voor gif te kiezen. Die zou eerder in alle openheid weer in opstand komen tegen de koning. Misschien is hij inmiddels te oud voor opstanden, maar koestert hij nog genoeg wrok om in verzet te komen, wierp Sarah tegen. Misschien wordt gif wel je voorkeurswapen als je niet langer in staat bent persoonlijk met een zwaard te zwaaien. Darius drukte een hand tegen zijn zij en kromp ineen. Het gebaar herinnerde Sarah aan zijn gekneusde ribben en ze realiseerde zich dat de fysieke inspanningen van die dag nog meer van zijn toch al zo gebutste lichaam hadden gevergd. Kon ze hem er maar toe brengen te rusten? Maar ze wist dat hij een dergelijk voorstel resoluut zou afwijzen. Het gesprek met de koning dat gepland stond drukte zwaar op hem. Sarah vermoedde dat hij het gevoel had dat hij de koning in de steek had gelaten, door niet te verhinderen dat de moordenaar de hand aan zichzelf sloeg. Toen hij net binnen was gekomen, had ze geprobeerd hem te troosten, maar in plaats van haar tot zijn gevoelens toe te laten, voelde ze hoe hij zich terugtrok achter een muur, hoe hij zijn emoties verborg. Ze voelde zich buitengesloten en afgewezen. Hij had haar gezelschap opgezocht, omdat hij vertrouwen stelde in haar kennis, maar zijn gevoelens bleven ver buiten haar bereik. Er zijn te veel dingen nog niet duidelijk. Ik vrees voor de veiligheid van de koning, zei hij, en schoof zijn nog volle bord weg. Laten we de feiten dan eens vanuit een ander invalshoek bekijken, suggereerde Sarah. Laten we kijken naar het pad dat ons hier heeft gebracht. Als de koning en de koningin niet hadden besloten ons uit te nodigen om naar Susa te komen, zoals ze hebben gedaan, en als de brief van de koningin niet zo vertraagd zou zijn geraakt, dan zouden u en ik ons niet op die weg hebben bevonden, precies op het moment dat de Babylonische broers daar ook langs trokken. En als u er niet voor had gekozen met minder mensen dan gebruikelijk te reizen, 5, inclusief uzelf, dan zou Nassir ons nooit hebben overvallen. En als de zon niet in precies de juiste hoek op Nick's hoofd had geschenen, dan had ik waarschijnlijk die tatoeage niet ontdekt. Bedenk eens hoeveel details op hun plek moesten vallen om ervoor te zorgen dat wij het complot ontdekten en konden stoppen. Enigszins verlegen strekte Sarah haar hand uit en legde die op die van Darius. Denkt u niet dat het door God voorbestemd was dat wij dit plan ontdekten? En als dat zo is, dan is het misschien ook wel voorbestemd dat wij deze zaak tot een goed einde brengen. Darius sloot zijn ogen om zijn gevoelens te verbergen.
Met een zachte maar resolute beweging maakte hij zijn hand los van die van Sarah. Ik geloof niet in jouw God, Sarah. Deze dingen zijn allemaal toevallig gebeurd. Niet door Gods tussenkomst. Als ik de koning wil beschermen, zal ik op mijn eigen harde werk en mijn eigen slimme planning moeten vertrouwen. Ik kan niet afhankelijk zijn van de hulp van jouw God. Darius had een onrustige nacht. Hij lag te draaien en woelen van de fysieke pijn en de mentale stress. Enigszins gegeneerd dacht hij terug aan zijn scherpe woorden tegen Sarah. Ze had hem alleen maar willen helpen. Op een bepaalde manier zou hij haar geloof best willen delen. Het zou hem een zekere rust schenken. Maar hij had al zoveel jaren besteed aan het weglopen voor de God van zijn moeder, dat het inmiddels een gewoonte was geworden. Darius wist dat het najagen van deze Joodse God de snelste manier zou zijn om zijn vader te ontstemmen. Hij had al lang geleden de stap gezet zich van dat deel van zijn nalatenschap los te maken. Toen zijn moeder op haar sterfbed lag en hem uren bezig had gehouden met meeslepende verhalen over Gods trouw en liefde, wist Darius dat hij een keuze zou moeten maken tussen haar wereld en die waarin hij was opgegroeid. En hij had zijn keuze gemaakt. Hij verkoos zijn vaders wereld boven die van zijn moeder. En nu die van zijn vrouw. Hij was niet van plan daarop terug te komen. De volgende ochtend ging hij al vroeg op weg naar Artaxerxes' paleis voor het gesprek dat hij vreesde. Tot zijn verrassing reageerde de koning mild. Darius had kilte verwacht. Onverholen ongenoegen. Een koninklijke woedeaanval misschien wel. Maar Artaxerxes bleek er dan anders, luisterde ernstig en stelde de indringende, slimme vragen die Darius van hem gewend was. Megabyzus? Vroeg hij toen Darius die mogelijkheid opperde. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Die man redde mijn leven en mijn troon toen ik nog een jonge vent was. Waarom verdenk je hem? Hij is al eerder tegen u in opstand gekomen, majesteit. Die tijd ligt achter ons. Hij was boos op mijn moeder, omdat die zich in zijn zaken mengde, en op mij, omdat ik haar niet tegen had gehouden. Die opstand was een eenmalige afdwaling in het leven van een man die zijn dagen gevuld heeft met het dienen van het rijk en haar koningen. Met het dienen van mij. Hij trok een mollige blauwe druif van een tak en speelde ermee, waarna hij hem op zijn bord legde. Heb je nog meer bewijzen tegen hem? Als satraap van Trans-Eufraat woont hij in Damascus en gebruikt hij Syrische munten. Hij woont al een paar jaar niet meer in Damascus. Hij is in naam nog wel satraap, maar anderen doen het werk voor hem. Er zou voor hem geen mogelijkheid zijn om zijn identiteit te verraden door een Syrische munt te gebruiken. Darius knipperde verrast met zijn ogen. Dat wist ik niet. Het is niet algemeen bekend. Ik wil hem niet in een slecht daglicht plaatsen, maar het dagelijkse werk rond het runnen van een grote regio als de Trans-Eufraat is te veel voor hem geworden. Er is nog iets wat in de richting van Megabyzus lijkt te wijzen. Zowel de naam van de moordenaar als zijn tatoeages wijzen op koninklijke Perzische connecties. Megabyzus werd deel van de koninklijke familie door zijn huwelijk met uw oudste zuster, majesteit. Daarom houdt hij van de koninklijke familie en is trouw aan de Achemenidische lijn. Maar misschien is hij zijn wrok ten aanzien van u niet vergeten. Misschien houdt hij van de dynastie, maar niet van u. Artaxerxes strekte zijn voeten uit op een rijk versierd voetenbankje. We hebben hier met een paradox te maken, dat geef ik toe. Ik zal een agent naar Damascus sturen om de zaak verder uit te zoeken. Darius' hoofd schoot omhoog. Ik dacht dat ik... De koning wuifde met zijn hand.
Nee, ik wil dat jij vooralsnog hier blijft. We moeten nog steeds de komende weken en eindeloze bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders door te zien komen. Ik ben op die momenten kwetsbaarder voor aanslagen. Ik kan je hier goed gebruiken. Ondertussen zal ik mijn agenten vragen Megabyzus in de gaten te houden. Maar als je er wat hem betreft naast zit, moeten we onze speurtocht voortzetten om de ware schuldige te vinden. Als hij doorheeft dat zijn plan mislukt is, zal hij het ongetwijfeld opnieuw proberen. Het nieuwe jaar begon strak blauw en warm. Dat was vervelend voor de honderden hoogwaardigheidsbekleders die vele lagen formele hofkledij over elkaar moesten dragen. Hun hoofden waren bedekt met passende hoeden, kappen en kronen. Met lange mouwen en pijpen, onder hun volumineuze robes en zelfs nepbaarden en haarstukken om maar zo representatief mogelijk voor de dag te komen op deze belangrijkste dag van het jaar. Het aanbieden van de geschenken aan de koning duurde uren, soms zelfs dagen. Darius snapte niet hoe Artaxerxes erin slaagde dat ceremonieel gewicht met een dergelijk ogenschijnlijk goed humeur te verdragen. Hij ging er maar vanuit dat de verrijking van de nationale schatkist met al die nieuwe rijkdommen hem de kracht ervoor gaf. Het voeden van grote legers en vloten, het neerslaan van opstanden, het steunen van bondgenoten en veroveren van nieuwe gebieden vroegen om een grote staatskas. Als Artaxerxes de halve wereld moest ontvangen om dat te bereiken, dan offerde hij zich op en werkte zich met een brede glimlach door een bezigheid heen die in Darius' ogen veel weg had van een marteling. De vrouwen en dochters van de hoogwaardigheidsbekleders vierden het grote feest in de vrouwenverblijven als gasten van koningin Damaspia. Maar ze waren wel uitgenodigd om het koninklijke banket voor een deel bij te wonen. Darius' ogen speurden naar Sarah toen de vrouwen zich in een speciale hoek van de zaal verzamelden. Hij was het merendeel van de tijd dat ze hier waren op pad geweest en had haar dan ook al een paar dagen niet meer gezien. Hij ontwaarde haar, beleefd luisterend naar een dame in Fenicische kledij. Alsof ze zijn blik had gevoeld, draaide ze opeens haar gezicht naar hem toe. Mahoniekleurige ogen lichten op toen ze hem zag. De lijn van haar lippen ging dansend omhoog met een warmte die speciaal voor hem bestemd was. Darius voelde een steek van tevredenheid dat die warme glimlach helemaal alleen voor hem was. Een hoogwaardigheidsbekleder die hem het volledige zicht op zijn vrouw ontnam, deed een stap opzij. Darius' hart begon sneller te kloppen. Sarah had een nieuwe robijnkleurige jurk aan. Zijn mond werd droog bij de aanblik van de weelderige rondingen die in een extreem strak lijfje leek te zijn geperst. Ingesnoerd bij het middel door een riem met gouden rosetten, met eronder een uitwaaierende rok met honderden kleine plooien. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes en duwde zijn hakken steviger tegen de grond. Omdat hij werd overvallen door een hevig verlangen de zaal te doorkruisen en haar te bedekken onder iets groots, iets enorms. Als hij op dat moment een andere man naar haar had zien kijken, had hij vast niet de neiging kunnen onderdrukken hem met een goed gerichte uithaal een dreun te geven. Ergens registreerde hij wel dat de andere vrouwen soortgelijke jurken droegen en dat Sarah dus alleen maar de laatste mode volgde. Maar ook dat besef wist de vurige bezitterigheid die hij door zich heen voelde stromen niet te stoppen. Hij sloot een moment lang zijn ogen en probeerde deze voor hem onbekende emoties onder controle te krijgen. Hij had al zijn innerlijke kracht nodig om zijn aandacht weer op de koning te kunnen vestigen. Darius was gedurende de hele ceremonie in zijn buurt gebleven en had hem geen moment uit het oog verloren. Toen de avond bijna ten einde was, vroeg hij Lysander om voor een paar uur de speciale bewaking van de koning van hem over te nemen.
Sarah kennende, was ze naar huis gegaan en dus ging ook Darius op weg naar zijn landgoed. Hij nam niet de moeite zijn hoofse kleding uit te trekken en joeg zijn paard zo op dat Samson helemaal bezweet aankwam. Sarah zat op een poef voor de spiegel, nog steeds in haar robijnrode jurk. Een kamermeisje wier naam hij zich niet kon herinneren, had Sarah's ingewikkelde vlechten losgemaakt en was nu drukdoende het dikke haar uit te kammen. Zonder acht te slaan op formaliteiten maakte Darius haar met een bruske hoofdbeweging duidelijk dat ze moest vertrekken. Ze voelde dat zijn stemming niet best was en haastte zich naar buiten. Darius liep als een roofdier op zijn vrouw af. Hij moest knielen om op ooghoogte te komen. De woorden bleven hem in de keel steken. In plaats van iets te zeggen, kuste hij haar. Zijn aanraking ruw door gevoelens die hij niet helemaal in de hand leek te hebben. Ze hapte naar adem en hij trok zich terug. Waag het niet, die jurk ooit te dragen. Met grote ogen keek ze hem aan. Vind je hem niet mooi? Hij kuste haar nog eens. Nee. Zijn mond gleed langs haar hals. Jawel. Zijn kussen werden teder. Je kunt hem wel dragen, maar alleen voor mij. Ze giechelde. Hij voelde hoe onder zijn lippen haar borsten rezen en daalden. Ik houd van je, Darius. Zijn vingers raakten verstrikt in de plooien van haar zijden rok en hij trok er zo hard aan dat ze naar voren gleed. Darius, hou je? Met een snelle beweging legde hij een hand op haar mond. Niet doen, zei hij streng. Hij wist wat ze wilde vragen. Op vriendelijker toon zei hij, niet vragen. Ik weiger te liegen tegen je, Sarah. Ik wil je niet kwetsen. Maar ik kan niet zeggen wat ik niet voel. Ze keek naar de grond in een poging haar tranen voor hem te verbergen. Hij trok haar dichter tegen zich aan en probeerde haar urenlang te laten vergeten wat hij haar niet kon geven. Uiteindelijk wiegde hij haar in zijn armen tot ze uitgeput in slaap viel. Tot diep in de nacht lag hij wakker en piekerde over de vraag die ze van hem niet had mogen stellen. Hij herinnerde zich hoe hij er vroeger naar had verlangd uit liefde te mogen trouwen. Net als de meeste mannen in zijn positie had hij zich echter moeten schikken in een gearrangeerd huwelijk. Hij had gedacht dat hij zijn droom vanwege die omstandigheden moest opgeven. Maar nu doemde er een belangrijker vraag op. Was hij eigenlijk wel in staat van iemand te houden? Of was zijn hart zo verkild dat hij weliswaar verlangde naar het idee van de liefde, maar dat hij de werkelijkheid ervan niet aankon? Hij stompte in zijn kussen en draaide zich om. In tegenstelling tot de voorgaande jaren waarin Artaxerxes tijdens de grote nieuwjaarsfeesten met zijn gasten had gesoupeerd, dineerde hij nu in afzondering met de koningin. Darius was blij dat hij deze voorzorgsmaatregel nam. Nehemia, de wijnschenker van de koning, was op de hoogte gesteld van het gevaar dat de koning bedreigde en bleef de hele tijd dicht bij hem. Ook nog nadat de koning de maaltijd had genuttigd, voor het geval hij dorst kreeg of tijdens een van de ceremonies wijn moest proeven. Darius was dankbaar voor Nehemia's waakzaamheid. Hij mocht de neef van zijn vrouw niet echt, maar voor het eerst legde hij die gevoelens naast zich neer en vond het prettig te weten dat hij die man, of hij hem nu mocht of niet, het leven van de koning kon toevertrouwen. Darius had de officiële gastenlijst gekregen en had elk van de genoemde personen gecontroleerd voor ze in de buurt van de koning mochten komen. Op de derde dag hadden alle officiële bezoekers hun opwachting gemaakt met een passend geschenk voor de koning. Er ontbrak geen één. De hoogwaardigheidsbekleders die de provincies uit de Trans-Eufratische satrapie vertegenwoordigden, waren extra onderzocht. Elke ambassadeur was echt gebleken.
Achimenes moest van plan zijn geweest een van hen op het laatste moment te vervangen. Darius voerde ook privégesprekken met de afgevaardigden van de Trans-Eufratische provincies. Geen van hen had ooit van een man met de naam Achimenes gehoord. Op de 13e dag van het nieuwe jaar, toen de afsluitende feesten eindelijk in zicht kwamen, was Darius nog geen stap dichter bij het oplossen van de moordaanslag op de koning. In elk geval was de koning nog in leven. Volgens de koninklijke spionnen had Megabyzus zich al die tijd keurig gedragen. Darius hoopte maar dat hij hen geen zand in de ogen had gestrooid. Zelfs als hij onschuldig was, was dat maar een schrale troost voor Darius, die zich vreselijk zorgen maakte om de mogelijkheid van een onbekende vijand en tegelijkertijd de oude generaal bleef verdenken. Darius begreep de ernst van die dreiging maar al te goed. Er stond meer op het spel dan alleen Artaxerxes' leven. De zonen van de koning waren nog jong, volgens sommigen te jong om al te kunnen regeren. Als hij nu stierf, zou het koninkrijk afglijden tot een bloedbad van ambitieuze mannen die elk de macht zouden willen grijpen. Perzië kon het zich nog niet veroorloven de koning te verliezen. En het was Darius' taak diens veiligheid te garanderen. De dagen vergleden tot het volop lente was. Darius, die met toestemming van de koning nog steeds de beschikking had over zijn 12 bijzondere strijders en de 2 Babylonische broers, wist niet wat hij nog meer kon doen om de moordaanslag op te lossen. Niet gewend aan mislukkingen, wankelde hij onder de druk. En in het duister van zijn ziel begon langzaam maar zeker het besef aan hem te knagen dat hij gefaald had.

Deel 2. De ontrafeling. We zijn in het 20e jaar van koning Artaxerxes' heerschappij, in de herfst in Susa in het jaar 446 voor Christus. 4 maanden eerder. Jeruzalem. Jeruzalem. Nehemia hapte naar adem bij de gedachte aan de stad die hij nog nooit had bezocht. In minder dan een uur tijd zou zijn broer Hanani arriveren met informatie over de stad van hun voorvaderen. Hanani, die met een groep vrienden de avond tevoren was teruggekeerd uit Juda, zou hem het laatste nieuws komen brengen. Hoewel zijn kamers in het koninklijk paleis ruim waren, voelde het nu alsof de muren op hem afkwamen. Ongeduldig ijsbeerde hij door de marmeren gang. Eerst de ene kant op, toen de andere. Het was inmiddels herfst geworden en met het wisselen van de seizoenen was de lucht in Susa fris geworden. De bomen waren al kaal, ze hadden hun blad weken geleden verloren. Een paar goudkleurige bladeren hadden aan de aandacht van de hoveniers weten te ontsnappen en gaven met hun bonte dood nog een beetje kleur aan de paleistuinen. Nehemia strekte zijn nek om doorheen van de getraliede ramen naar buiten te kunnen kijken. Maar het was nog te vroeg om een teken van zijn gasten te zien. Hij zuchtte en begon weer heen en weer te lopen. Hij hoorde iets buiten en haastte zich weer naar het raam. Hij zag een groepje mannen naar de toegangspoort lopen die hen naar zijn deel van het paleis zouden leiden. Hij grijnsde en draaide zich om hen op te vangen, zijn vingers onrustig tegen elkaar tikkend. Aan het einde van de gang kon hij de mannen op zich af zien komen. Hij fronste. Het waren vreemden. Zijn schouders zakten terwijl hij zich omdraaide en de lange gang weer af begon te lopen. Hij had zijn jongere broer al meer dan een jaar niet meer ontmoet en kon niet wachten tot hij hem weer zag. En hij kon al helemaal niet wachten op nieuws uit Jeruzalem. Het verlangen naar zijn ouderlijk huis, het gevoel waarvan hij de afgelopen maanden opeens vervuld was geraakt, kon hij niet verklaren. Nehemia was in Perzië geboren. Zijn functie als wijnschenker van de koning bracht hem in voortdurende nabijheid van de machtigste man ter wereld en gaf hem een invloed en autoriteit die maar weinig Joodse mannen van zijn generatie deelden. En toch was het de stad Jeruzalem die de afgelopen maanden zijn gedachten beheerste. Hij keek weer door het raam. Het begon laat te worden en hij vroeg zich af wat Hanani ophield. Tot zijn eigen verrassing voelde hij de neiging op zijn nagels te bijten. Een gewoonte die hij als jongetje al had afgeleerd. Met een ongeduldig gebaar wist hij zich te beheersen. In de verte zag hij opnieuw een groepje mannen op de poort afkomen. Opgelucht herkende hij nu Hanani, die voorop liep. Hij stak ter begroeting opgewekt een arm in de lucht en liep door de brede paleisgang op het groepje af. Welkom, welkom terug, vrede zij u, weerkaatste zijn stem tegen de muren. Geen van de mannen reageerde. Ze zwaaiden zelfs niet. Nehemia bestudeerde hun gezichten en wat hij zag, deed de rillingen over zijn rug lopen. Diep liggende ogen, hangende mondhoeken, bezweten voorhoofden, handen tot vuisten geklemd. Hij hield zichzelf voor dat zijn gasten moe waren van hun lange reis. Ze waren maanden op pad geweest en hij wist uit ervaring hoe uitputtend dergelijke tochten konden zijn. Maar hij had het nare gevoel dat er iets ergers aan de hand was. Zij aan zij kwamen de mannen nu dichterbij en Hanani stelde hem voor aan een aantal van zijn vrienden die Nehemia niet eerder had ontmoet. Hij verwelkomde ze hartelijk en leidde ze naar zijn kamers, waar hij ze om de tafel liet plaatsnemen die zijn bediende had gedekt. Hij had ervoor gezorgd dat de linnen kussens die eromheen lagen voor de gelegenheid waren schoongemaakt en gelucht.
Zijden tapijten kittelden hun blote voeten, die al gewassen en geparfumeerd waren door zijn kamerdienaar. Het eten dat Nehemia met zorg had besteld vanwege door hun geloof ingegeven regels, werd geserveerd. En toen waren ze alleen. De geur van gebakken uien en knoflook vulde de ruimte. Nehemia sprak een dankgebed uit. Zijn diepe stem formuleerde de Hebreeuwse woorden duidelijk en zorgvuldig. Toen kon hij zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en vuurde allerlei vragen op zijn tafelgenoten af. Vertel me alles over Jeruzalem en over onze landgenoten die terug zijn gekeerd uit ballingschap om in Juda te gaan wonen. Hoe gaat het deze dagen met hen? Hanani liet het hoofd hangen, alsof hij een zwaar juk op zijn schouders torste. Ons volk heeft het zwaar, Nehemia. Wat is er gebeurd? De wijnschenker moest diep inademen om te verhinderen dat zijn stem oversloeg. Vertel me alles. Houd niets voor me verborgen. Afgelopen jaar, Nehemia, ging ik op weg naar Juda. Ik ging ervan uit dat ik ons volk daar in goede omstandigheden zou aantreffen, dat ze hun draai zouden hebben gevonden. Ik verwachtte een glimp te zien van onze vroegere gloriedagen, zoals

bijna 10 jaar geleden Jeruzalem weer gestaag tot bloei was gekomen. Hanani boog zich naar hem toe, terwijl hij zijn handen tegen zijn buik drukte, alsof hij pijn had. De hele regio is een puinhoop. Nehemia's mond werd droog. Hij leunde achterover tegen de muur. En de tempel? De nieuwe tempel is af, maar hij is lang niet zo glorieus als de oude. Het gebouw is nauwelijks indrukwekkend te noemen en is ondanks de generositeit van Cyrus uiterst sober ingericht. Het heilige der heiligen is leeg en wat er geofferd wordt is slechts een fractie van de offerandes waarvan in Salomo's tijden werd gesproken. Maar dat half lege gebouw is op dit moment nog het beste in Jeruzalem. De wederopbouw van de stad van David en het herstel van Juda zijn volledig tot stilstand gekomen. Nehemia liet zijn schouders zakken. Ik begrijp het niet. Hoe kan dat nou? Een aantal jaar geleden, kort nadat de laatste groep kolonisten uit Babylonië terug was gekomen om Jeruzalem weer op te bouwen, stuurde vijanden van Juda een brief aan koning Artaxerxes, waarin ze de Joden van rebellie beschuldigden. Ze schreven de koning dat wij onruststokers zijn. Zodra Jeruzalem af was, zo stelden ze in de brief, zouden wij weigeren voortaan onze tribuut aan het koninkrijk af te dragen. Nehemia had het opeens koud en trok zijn mantel strakker om zich heen. Daar wist ik niets van. Op dat moment was het herstel van Jeruzalem binnen handbereik. We hadden de funderingen weer gelegd en de muren hadden binnen een jaar of twee weer kunnen staan. Maar het mocht niet zo zijn. Onze vijanden wonnen. Wat? De koning geloofde hun beschuldigingen en gaf het bevel met de werkzaamheden te stoppen. Artaxerxes? Uit hoofde van zijn functie bracht Nehemia veel tijd door in het gezelschap van de koning. De monarch behandelde hem als een bediende, maar ook als een vertrouweling. En hij deelde regelmatig zijn twijfels en zorgen over uiteenlopende zaken met Nehemia. Maar Nehemia was natuurlijk niet van alle politieke beslissingen van Artaxerxes op de hoogte. Het was onmogelijk de voortdurende beroepen die op de monarch werden gedaan te volgen. Dit was één van die beslissingen waarvan Nehemia geen weet had gehad. Hanani knikte. De gevolgen zijn desastreus. De muren rond Jeruzalem zijn afgebroken. Het zijn letterlijk puinhopen, broer. De poorten, die prachtige stadspoorten, zijn door brand verwoest. Nehemia wist geen woord uit te brengen. De tegenslagen die zijn broer beschreef waren hartverscheurend. Na een lange stilte bracht hij met moeite uit: ik had geen idee dat het er zo slecht voor stond in Juda. Dat is nog niet alles. Die zin deed de haren op zijn armen recht overeind staan. Nehemia stond wankel op als een oude man. Er is nog meer. Zonder stadsmuren is Jeruzalem niet langer veilig. Er is te weinig voedsel en de rijken maken misbruik van de armen. De meeste inwoners hebben de stad verlaten in een poging op het omliggende land eromheen een bestaan bijeen te schrapen. Jeruzalem telt nog geen 1000 inwoners. Onze vijanden lachen ons uit. We stellen weinig meer voor dan een hoopje stenen. Ik denk dat God ons daadwerkelijk verlaten heeft. Bij die woorden zakte Nehemia op de grond. Zonder zich iets aan te trekken van de mannen om hem heen, sommigen had hij die avond pas voor het eerst ontmoet, begon hij te huilen. Hij huilde als een kind dat zijn moeder is kwijtgeraakt. Nehemia rouwde dagenlang. Hij vastte en hij bad. Hij vervulde zijn taken op een lege maag en met een gebroken hart. Om het protocol te eren, toverde hij een holle glimlach op zijn gezicht en verborg het verdriet dat aan hem vrat. Maar zodra hij even wat tijd voor zichzelf had, schonk hij die aan God.
Hij vroeg God hem gunstig gezind te zijn.

want hij wist dat hij naar de koning moest gaan. Artaxerxes had het werk in Jeruzalem stilgelegd en alleen Artaxerxes kon het weer op gang brengen. Nehemia was niet in staat een koning van mening te doen veranderen, maar hij was ervan overtuigd dat God dat wel kon. Hij bad ruim 4 maanden. Hij sprak met God. Hij vroeg hem om kracht. Hij smeekte hem om instructies. Zijn vrienden voegden zich bij hem met hun eigen hartstochtelijke gebeden. Maar alle deuren bleven gesloten. Er veranderde niets. De koning bood zijn wijnschenker geen enkele gelegenheid hem het lijden van zijn volk voor te leggen. Nehemia bad nog harder. God zweeg. En heel langzaam begon een nieuwe stem tot hem te spreken. Geef het toch op, zei die stem. Geef het op. Als God iets had willen doen, dan had hij dat inmiddels heus wel gedaan. Wat heeft het voor zin uren tot hem te bidden? Houd er toch mee op. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat je gelooft dat jij iets kunt betekenen? Maar Nehemia zette zijn hakken figuurlijk in het zand en hield vol. Hij begreep niet waarom God zo traag was. Hij kon niet uitleggen waarom zijn gebeden niet werden verhoord. God moest zelf toch ook verlangen naar een bloeiend Jeruzalem. Het enige wat Nehemia restte, was volharden. En dus negeerde hij de stemmen in zijn hoofd die hem probeerden te ontmoedigen en hield vol. Zelfs toen zijn krachten af begonnen te nemen. Op een avond bracht Hanani hem een bezoek. Nehemia's bediende was net klaar met het krullen van zijn baard en het parfumeren van zijn haren. Man, je ruikt nog beter dan de tuinen van de koning, schamperde Hanani. Met jouw haar, zo rood als dat van Esau, kun je zo voor een bloem doorgaan. Nehemia wierp hem een bestraffende blik toe. Het hoort bij de eisen die aan mijn positie worden gesteld. Ik kan niet stinkend als een kameel voor de koning en zijn hoge gasten verschijnen. In werkelijkheid knaagde het verschil tussen zijn eigen leefomstandigheden en die van zijn volk in Juda de laatste tijd aan Nehemia's geweten. Dag na dag bereidde hij zich zoals gebruikelijk op zijn taken voor. Hij nam een bad, vulde zijn lichaam in zijde en linnen, alles in de wetenschap dat zijn volk arm en naakt was. Hij leefde in een van de meest luxueuze bouwwerken die de wereld ooit had gezien, in het besef dat andere Joden nauwelijks een dak boven hun hoofd hadden en bloot waren gesteld aan de elementen. En terwijl zijn in leer gestoken voeten over marmeren vloeren en zijden karpetten liepen, wist hij dat zijn volk enkel stof en vuil onder de voeten had. Hanani stak een hand op. Ik bedoelde er niets mee. Heb je al vorderingen gemaakt bij de koning? Nee. Ik probeer mezelf eraan te herinneren dat handelen naar Gods wil kan betekenen dat we vooruitgang boeken, maar misschien ook wel dat we moeten wachten. Hanani zuchtte en pakte een groot kussen om op te gaan zitten. Ik heb je altijd bewonderd om je geloof, broer. Ik vind al deze vertraging eerlijk gezegd zinloos en frustrerend. Nehemia streek zijn wijde mouwen glad, tot er in de weelderige stof geen kreukel meer te zien was. Eén ding is wel veranderd. Fijn, ik kan wel wat goed nieuws gebruiken. Nehemia lachte geforceerd. Ik weet niet of je dit als goed nieuws gaat beschouwen. Al die maanden van gebed, die ogenschijnlijk niets op hebben geleverd, hebben wel gezorgd voor een onverwachte verschuiving in mijn hart. Toen ik net begon met bidden, was het mijn doel Artaxerxes te vragen zijn besluit te herzien. Ik zag mijn eigen rol als pleitbezorger voor de inwoners van Jeruzalem. Ik dacht dat God mij, net als Esther, dicht bij de koning had gebracht om dat op dit moment te kunnen bewerkstelligen.
Ik zou voor Jeruzalem spreken en bij de koning voor de Joodse zaak pleiten. Hanani verplaatste zijn gewicht om makkelijker te kunnen zitten. Daar hebben we voor gebeden, ja? Mijn hart is veranderd, Hanani. Hoe langer ik bad, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat Juda een sterke leider nodig heeft. Als de vijanden van Jeruzalem er al eens in geslaagd zijn de wederopbouw van de stad te verhinderen, denk je dan dat iets hen ervan weerhoudt dat nog eens te doen? Het leven aan het hof heeft me geleerd dat alleen een krachtig en trouw bevelhebber een dergelijke taak tot en met de laatste stap kan volbrengen. Jeruzalem heeft meer nodig dan een bouwproject. Het heeft een leider nodig die weet hoe je machtige vijanden verslaat en het eigen volk weer naar God kunt leiden. Wat probeer je me te zeggen? Ik wil die leider zijn. God zij ons genadig, Nehemia, riep zijn broer met overslaande stem uit. Ben je niet goed wijs? Weet je wel om wat voor problemen je vraagt? Sorry dat ik het zo bot zeg, maar dit is geen baan voor een verwende hoveling. De vijanden van ons volk zijn als hongerige wolven die je heelhuids zullen verslinden. Bovendien, wat zal de koning wel niet zeggen? Denk je echt dat hij iemand die zijn baan goed doet, zomaar laat gaan, zodat die persoon kan gaan rondhangen in een of ander uithoek van zijn rijk? Denk je niet dat ik mezelf die vragen niet al honderden keren heb gesteld? Ik weet dat ik niet de macht heb om iets te bereiken. Ik weet dat ik niet in staat ben iets te veranderen. Mijn talent, noch mijn ervaring kunnen dat bewerkstelligen. Alleen God heeft de kracht voor Jeruzalem te zorgen. Nehemia pakte een prachtige zilveren bokaal, een geschenk van de koning voor zijn laatste verjaardag. Afwezig draaide hij het voorwerp rond, blind voor de schoonheid ervan. Je mag niet vergeten dat de nakomelingen van Abraham geacht worden de wereld te veranderen. Wij worden geacht de volken te zegenen. Maar in plaats daarvan zijn we min of meer dakloos. God is trouw, Hanani. Hij is zijn belofte aan ons niet vergeten. Maar hij vraagt ook ons, als zijn handen en voeten op deze aarde op te treden. Moet ik Gods roep dan maar negeren, omdat de wereld zich misschien wel tegen me zal keren? Omdat de prijs te hoog is? Hanani stak een vinger onder zijn wollen kraag en trok hem naar zich toe. We hadden het over de koning van Perzië, niet over God. Nehemia wreef zijn handen. Dat is jouw denkfout. Deze hele onderneming gaat over God. En zijn pad is nooit geëffen, broer. Maar dat betekent niet dat ik ervoor weg mag lopen. Nooit. Ik zeg je, ik weiger op te geven.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 926. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Luistert volken naar deze woorden. Gij aardbewoners wilt het verstaan, eenvoudige lieden, aanzienlijke heren. Rijken en armen, wie ge ook zijt, mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat heeft diepe zin, mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in een lied bij de lier, waarom zou ik vrezen voor slechte tijden? Wanneer ik door booswichten word belaagd, door mensen die rekenen op hun rijkdom, en die zich beroemen op hun bezit, er is toch geen mens die zich vrij kan kopen. Zijn eigen losgeld betalen aan God, te hoog is de prijs voor een eeuwig leven. Nooit is er genoeg om de dood te ontgaan, we zien dat ook wijzen eens moeten sterven. Met dommen en dwazen gaan zij teniet, zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten. Het graf zal voor altijd hun woning zijn, daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Al stond er nog zoveel land op hun naam, geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht, zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pochen op rijkdom, dit is hun lot. Zij staan voor de onderwereld als schapen. De dood is hun herder en drijft hen daarheen. Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk, maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf. Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit, hij zal als hij doodgaat niets mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf, al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht, toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen, die nooit meer het licht van de zon zullen zien. Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de brief aan de christenen van Rome. Allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid en allen worden zij om niet door Gods genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God, voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Bestendig geluk aan uw zijde, bij u, Heer, mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Prijzen wij Christus, onze herder en behoeder, die zijn volk liefdevol beschermt. Bidden wij tot hem, want hij is de vaste grond van ons vertrouwen. Heer, bescherm uw volk. Eeuwige herder, bescherm onze bisschoppen en alle herders van uw kerk. Heer, bescherm uw volk. Toon uw liefde aan de vervolgden, bevrijd hen uit de beproeving. Heer, bescherm uw volk. Help allen die ongelukkig zijn, geef voedsel aan wie honger lijden. Heer, Bescherm uw volk. Schenk uw licht aan wie wetten maken, zodat zij inzien wat wijs en rechtvaardig is. Heer, bescherm uw volk. Vergeet ook de doden niet, want gij hebt hen gekocht met uw bloed. Laat hen toe tot het bruiloftsmaal van het lam. Heer, bescherm uw volk. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer God, dag en nacht behoren u toe. Wij bidden u, laat de zon der gerechtigheid nooit ondergaan in ons hart, zodat wij komen tot het licht waarin gij woont, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Beste luisteraars van Radio Maria, nu volgt een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval uit Flavigny-sur-Oserin in Frankrijk. Dierbare vrienden van de abdij Saint-Joseph van Clerval, wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterk te beschamen. Het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is, is en onbeduidend, heeft God uitgekozen, opdat niemand zich op zichzelf zou beroemen tegenover God. Korintiërs 1. God heeft een eenvoudig boerenmeisje van arme afkomst uitgekozen en verheerlijkt. Hij heeft haar verheerlijkt met de kracht van zijn geest. Beminde broeders en zusters, kijk naar Maria Goretti. Kijk naar de hemel die zij heeft bereikt door heldhaftig de geboden in acht te nemen en waar ze zich bevindt in de heerlijkheid van de heiligen. Zij is een vreugde voor de kerk geworden en een bron van hoop voor ons, zei paus Johannes Paulus II in 1991. De Heilige Vader sprak deze woorden uit op het eind van de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilige Maria Goretti. Ze zag het levenslicht op 16 oktober 1890 te Corinaldo in de provincie Ancona in Italië. In een gezin zonder aardse bezittingen, maar rijk aan geloof en deugden. Elke dag gemeenschappelijk gebed en de rozenkrans. Zondagsmis en heilige communie. Maria is het derde kind van Luigi Goretti en Assunta Carlini. En daags na haar geboorte wordt ze gedoopt en aan de Heilige Maagd toegewijd. Het vormsel zal haar worden toegediend wanneer ze 6 jaar is. Na de geboorte van zijn vierde kind emigreert Luigi Goretti, te arm om in zijn land van oorsprong te overleven, met zijn gezin naar de destijds nog ongezonde, uitgestrekte vlakten van het platteland rondom Rome. Hij vestigt zich te Le Ferriere di Conca, in dienst van graaf Mazzolini. Daar geeft Maria er weldra blijk van een vroegtijdige intelligent meisje met een juist oordeel te zijn. Ze wordt nooit betrapt op grilligheid, ongehoorzaamheid of op een leugen. Het is werkelijk de engel van het gezin. Na een jaar van uitputtende arbeid wordt Luigi getroffen door een ziekte die hem na 10 dagen wegrukt. Voor Assunta en haar kinderen begint een lange lijdensweg. Maria huilt vaak om de dood van haar vader en maakt van elke gelegenheid gebruik om neer te knielen voor het hek van het kerkhof. Haar vader is misschien in het vagevuur en daar ze geen geld heeft om missen te laten lezen voor zijn ziel en rust, probeert ze het met bidden te compenseren. Laten we niet denken dat het kind de goedheid geheel van nature in praktijk brengt. Haar verbazingswekkende vooruitgang is de vrucht van het gebed. Haar moeder zal opmerken dat de rozenkrans welhaast een noodzaak voor haar was geworden en ze draagt hem inderdaad altijd om haar pols gewikkeld, bij zich. Uit de aanschouwing van het kruisbeeld put ze een innige liefde tot God en een diepe afschuw van de zonde. Ik wil Jezus. Maria hunkert naar de dag waarop ze de heilige Eucharistie zal ontvangen. Naar de gewoonte van die tijd moet ze wachten tot de leeftijd van 11 jaar. Mama, vraagt ze op een dag, wanneer zal ik mijn communie doen? Ik wil Jezus. Hoe wil je die doen? Je kent de catechismus niet, je kan niet lezen, we hebben geen geld om een jurk voor je te kopen en schoenen en een sluier, en we hebben geen ogenblik vrij. Mama, ik zal dus nooit mijn communie doen. En ik wil niet meer zonder Jezus leven. Maar wat wil je dat ik doe? Ik kan onmogelijk aanzien dat je ter communie gaat als een meisje dat van niets weet. En uiteindelijk vindt Maria het middel zich voor te bereiden met de hulp van iemand uit de buurt.
Het hele dorp schiet te hulp om voor kleren te zorgen, voor het communicantje. En ze ontvangt de Eucharistie op 29 mei 1902. Het tot zich nemen van het engelenbrood vermeerdert in Maria de liefde voor de zuiverheid en maakt dat ze het besluit neemt tot elke prijs deze engelachtige deugd te bewaren. Nadat ze op een dag onfatsoenlijke woorden heeft opgevangen, die werden gewisseld tussen een jongen en een van diens vriendinnen, zegt ze verontwaardigd tegen haar moeder: "Mama, wat praat dat meisje lelijk." Let er goed op dat je nooit aan dergelijke gesprekken deelneemt. Geen denken aan mama. Als ik dat zou doen, ging ik liever... En het woord dood blijft op haar lippen liggen. Een maand later zal ze met haar bloed de zin afmaken. Wanneer hij in dienst treedt bij graaf Mazzolini, werkt Luigi Goretti samen met Jean Serenelli en zijn zoon Alessandro. De twee gezinnen hebben gescheiden woningen, maar een gemeenschappelijke keuken. En weldra betreurt Luigi dit samengaan met Jean Serenelli. Een personage zo verschillend van de zijnen en drinkt en praat zonder enige terughoudendheid. Na zijn dood zijn Assunta en haar kinderen onder het juk van de despotische familie Serenelli gekomen. Maria, die de situatie heeft begrepen, doet haar best een steun voor haar moeder te zijn. Moed houden, mama. Mama, wees niet bang. Wij worden groot. Als onze lieve Heer ons maar gezondheid schenkt. De voorzienigheid zal ons helpen. We zullen strijden. En nog eens strijden. En nog eens strijden. Gezien ze sedert de dood van haar man altijd op de akker is, heeft mevrouw Goretti geen tijd om zich met het huishouden of de godsdienstige vorming van de kleintjes bezig te houden. En Maria belast zich overal mee, zoveel als ze kan. Bij de maaltijden gaat ze pas zitten als iedereen is bediend en neemt voor zichzelf slechts de restjes. Haar dienstvaardigheid strekt zich ook tot de familie Serenelli uit. Jean, wiens vrouw in de psychiatrische ziekenhuizen van Ancona is overleden, houdt zich van zijn kant nauwelijks bezig met zijn zoon Alessandro. Een stevige snuiter van 19 jaar, grof in de mond, gemeen, die er genoegen in schept zijn kamermuur te behangen met obscene afbeeldingen en met slechte boeken te lezen. Op zijn sterfbed heeft Luigi Goretti het gevaar voorvoeld van de omgang van zijn kinderen met die van de familie Serenelli. En onophoudelijk heeft hij tegen zijn echtgenote gezegd: "Assunta, keer terug naar Corinaldo." Maar jammer genoeg zit Assunta in de schuld en is ze contractueel gebonden aan de pacht. Door het contact met het gezin Goretti zijn bij Alessandro enige religieuze gevoelens ontwaakt. Hij doet soms mee aan het rozenhoedje dat in gezinsverband wordt gebeden. Op feestdagen woont hij de mis bij. Hij gaat zelfs van tijd tot tijd biechten. Dat neemt niet weg dat hij Maria onfatsoenlijke voorstellen doet, die ze aanvankelijk niet begrijpt. Wanneer ze vervolgens vermoedt welke perverse bedoelingen de jongen heeft,

maar niet alleen te laten. Gezien ze geen andere uitleg kreeg, denkt mevrouw Goretti aan een grill en hecht aan dit herhaalde verzoek geen belang. Op 5 juli worden de bonen gedorst op de akker, een 40-tal meters van het woonhuis. Alessandro bestuurt een kar die door ossen wordt getrokken en laat hem keren en nog eens keren om de bonen die op de grond liggen uitgespreid. Tegen 3 uur in de middag, wanneer Maria alleen thuis is, vraagt Alessandro: Assunta, zou u even voor mij de ossenkar kunnen sturen? Zonder enig wantrouwen doet de vrouw wat haar wordt gevraagd. Maria zit op de drempel van de keuken en verstelt een hemd van Alessandro dat hij haar na de maaltijd had toevertrouwd. En past tevens op haar kleinzusje Teresina dat dicht bij haar ligt te slapen. Maria, schreeuwt Alessandro, wat wil je? Ik wil dat je met me meegaat. Waarom? Ga met me mee. Zeg wat je van me wilt, anders ga ik niet met je mee. Aangezien ze weerstand biedt, pakt de jongen haar gewelddadig bij de arm en sleept haar mee naar de keuken en doet de deur op slot. Het kind schreeuwt, maar het geluid dringt niet tot buiten door. Wanneer het hem niet lukt zijn slachtoffer op de knieën te krijgen, knevelt Alessandro haar en zwaait met een dolk. Maria beeft, maar bezwijkt niet. Woedend probeert de jonge man haar met geweld de kleren van het lijf te rukken. Maria weet zich van de doek voor haar mond te ontdoen en schreeuwt: Doe dat niet, het is een zonde, je zult naar de hel gaan. En Gods oordeel kan hem weinig schelen, want hij houdt zijn wapen in de lucht. Als je niet wilt, maak ik je dood. En gezien ze weerstand bleef bieden, doorboort hij haar met dolksteken. En het kind roept uit: mijn God, mama, en valt op de grond. Daar hij denkt dat ze dood is, gooit de moordenaar zijn wapen weg en opent de deur om te vluchten wanneer hij hoort dat ze nog kreunt. Hij keert op zijn schreden terug, pakt zijn wapen weer op en doorklieft haar nogmaals door en door. En vervolgens klimt hij naar boven, naar zijn eigen kamer, en hij sluit zich daarop. Maria heeft 14 ernstige verwondingen opgelopen. Ze is bewusteloos. Wanneer ze weer bij kennis komt, roept ze meneer Serenelli: Jean, Alessandro heeft me gedood, kom. Bijna tegelijkertijd slaakt de kleine Teresina, die wakker is geworden van het lawaai, een ijle kreet die moeder Goretti hoort. Geschrokken zegt ze tegen haar jonge zoon Mariano: Ga vlug Maria halen, zeg dat Teresina haar roept. Op dat moment loopt Jean Serenelli de trap op en wanneer hij het afschuwelijk tafereel aanschouwt, roept hij uit: Assunta, en jij ook Mario, kom. Mario Cimarelli, een landarbeidster, klimt met 4 treden tegelijk de trap op. Op haar beurt komt ook de moeder aan. Mama, kreunt Maria. Wat is er gebeurd? Alessandro heeft me kwaad willen doen. De dokter wordt geroepen en de gendarmes komen juist op tijd om de zeer open, opgewonden buren te beletten Alessandro ter plekke af te maken. Dat hebben ze kunnen voorkomen.

geen druppel water. Na een lange en zeer vermoeiende route per ambulance komt men tegen 8 in het ziekenhuis aan. De artsen zijn verbaasd dat het kind niet aan haar verwondingen is bezweken. Het hartzakje, het hart zelf, de linkerlong, het middenrif, de darm, ze zijn allemaal geraakt. Daar ze zien dat ze is opgegeven, wordt de aalmoezenier geroepen. Maria biecht met volledige helderheid van geest. En vervolgens dienen de artsen haar 2 uur lang hun behandeling toe, zonder narcose. Maria laat geen zucht horen. Ze blijft voortdurend bidden en biedt haar lijden aan de Allerheiligste Maagd, moeder der smarten, aan. Haar moeder wordt aan haar bed toegelaten. Maria vindt de kracht om haar te troosten. Mama, lieve mama, het gaat goed met mij nu. Hoe gaat het met de broertjes en zusjes? Maria heeft een vreselijke dorst. Mama, geef me een druppel water. Arme Maria, de dokter wil het niet. Dat zou je alleen nog maar meer kwaad doen. En verbaasd vervolgt Maria: is het mogelijk dat ik nog geen druppel water kan krijgen? Ze werpt een blik op Jezus aan het kruis, die hij ook had gezegd: ik heb dorst. En zwijgt gelaten. De almoezenier van het ziekenhuis staat haar vaderlijk terzijde. Op het moment dat hij naar de heilige communie grijpt om het haar te geven, ondervraagt hij haar en zegt: Maria, vergeef u van ganser harte uw moordenaar? Ze onderdrukt een spontaan opkomend gevoel van walging en antwoordt vervolgens: ja, ik vergeef hem om de liefde tot Jezus. En ik wil dat hij ook samen met mij het paradijs ingaat. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, dat God hem toch vergeven, omdat ik hem al vergeven heb. In deze gemoedstoestand, die van Jezus Christus zelf op de Calvarieberg, ontvangt ze de Eucharistie en het laatste olieser, sereen, kalm, nederig, in haar heldhaftige victorie. Het einde nadert. Men hoort haar roepen: papa. Na een laatste bede tot Maria treedt ze tenslotte binnen in de onmetelijke vreugde van het paradijs. Op 6 juli 1902, om 3 uur 's middags. U verdoet uw tijd, monseigneur. 3 maanden na het drama vindt het proces tegen Alessandro plaats. Hij wordt tot 30 jaar dwangarbeid veroordeeld, maar Maria vergeet hem niet. Een paar jaar later krijgt monseigneur Blandini, bisschop van het diocese waar zich de gevangenis bevindt, de ingeving de moordenaar te bezoeken om hem tot berouw te brengen. U verdoet uw tijd, monseigneur, beweert de bewaker. Het is een harde. Alessandro ontvangt de bisschop al mopperend. Maar wanneer hij terugdenkt aan Maria, aan haar heldhaftige vergeving, aan de goedheid en de oneindige barmhartigheid van God, laat hij zich raken door de genade. Bij het vertrek van de prelaat huilt hij in de eenzaamheid van zijn cel, tot stomme verbazing van zijn bewakers. Op een nacht verschijnt Maria hem in een droom, in het witte kleed in de fleurige tuinen van het paradijs. En diep onder de indruk schrijft Alessandro aan monseigneur Blandini: ik betreur mijn misdaad, des te meer nu ik me realiseer een arm, onschuldig meisje het leven te hebben ontnomen. Een meisje dat tot op het laatste moment haar eer heeft willen redden. Eerder zichzelf opofferend dan te bezwijken voor mijn misdadige wil. Ik vraag openlijk vergeving aan God en aan het arme gezin om de grote misdaad die ik heb begaan. Ik wil hopen dat ook ik, zoals zoveel anderen op deze aarde, vergeving zal krijgen. Zijn oprechte spijt en zijn goede gedrag in de strafinstelling
worden beloond met vrijlating. 4 jaar voor zijn straf ten einde loopt. Hij vindt dan een betrekking als tuinman in een klooster van Kapucijnen en hij gedraagt zich daar voorbeeldig. En hij wordt zelf toegelaten tot de derde orde van de heilige Franciscus. En dankzij zijn positieve instelling wordt Alessandro opgeroepen om te getuigen tijdens het proces ter zaligverklaring van Maria. Dat is voor hem erg delicaat en pijnlijk. Hij bekent echter: ik heb iets goed te maken en ik moet alles doen wat in mijn vermogen ligt om haar te verheerlijken. Het kwaad is geheel aan mijn kant. Ik heb mij laten gaan in een brute hartstocht. Zij is een heilige. Zij is een echte martelares. Zij is een van de eersten in het paradijs na hetgeen ze van mij te lijden heeft gehad. Op kerstdag 1937 gaat hij naar Corinaldo, waar Assunta Goretti zich met de kinderen heeft teruggetrokken. Uitsluitend om het weer goed te maken en aan de moeder van het slachtoffer vergeving te vragen. Nauwelijks staat hij voor haar of hij vraagt al huilende: Assunta, zult u mij vergeven? Maria heeft u vergeven. Zou ik u niet ook kunnen vergeven? Stamelt ze. De inwoners van Corinaldo zijn niet weinig verbaasd en ontroerd om op kerstdag Alessandro zij aan zij met Assunta de heilige eucharistische tafel te zien naderen.

kijken naar haar. De uitstraling van Maria Goretti door Paus Pius XII op 26 juni 1950 heilig verklaard, zet zich voort tot op de dag van vandaag. Paus Johannes Paulus II stelt haar speciaal als voorbeeld voor de jongeren. Onze roeping om heilig te worden, welke de roeping is van iedere gedoopte, wordt gesterkt door het voorbeeld van deze jonge martelares. Kijk naar haar. Vooral jullie adolescenten, jullie jongeren. Wees zoals zij in staat om de zuiverheid van het hart en van het lichaam te verdedigen. Spant je in om te strijden tegen het kwaad en tegen de zonde. Door jullie gemeenschap met de Heer te voeden, door het gebed, de dagelijkse beoefening van versterving en het nauwgezet in acht nemen van de geboden. Zegt Johannes Paulus II in 1991. Het volledig in acht nemen van de geboden is een vrucht van de liefde. Met de hulp van de goddelijke genade is het altijd mogelijk de geboden te onderhouden. God gebiedt geen onmogelijke dingen, maar met zijn gebod nodigt hij je uit te doen wat je kan en te vragen wat je niet kan. En hij helpt je opdat je het wel kan. Zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, lezen we bij Johannes. Zijn juk is zacht en zijn last is licht, lees je bij Matthäus. De deugd van de hoop wordt de mens onophoudelijk aangeboden. In het kruis van Jezus, in de gave van de Heilige Geest en in de sacramenten, bijzonder de biecht en de Eucharistie. Vindt hij de kracht trouw te zijn aan zijn Schepper, zelfs in de grootste moeilijkheden, vergelijk met Veritatis Splendor. Door de martelaren tot de altaarhonneurs te verheffen, heeft de kerk hun getuigenis heilig verklaard en hun oordeel waar verklaard, volgens het welk de liefde tot God de verplichting impliceert zijn geboden, ook in de zwaarste omstandigheden, te respecteren en te weigeren ze te verraden. Ook al heeft men de intentie het eigen leven te redden. Veritatis Splendor. Het is zeker dat weinig mensen geroepen zijn het martelaarschap van het bloed te ondergaan. Maar ten opzichte van de talrijke moeilijkheden die ook in de meest normale omstandigheden trouw kunnen verlangen aan de morele orde, is iedere christen geroepen met de genade van God, bekomen door het gebed, tot een soms heroïsche inzet die wordt gesteund door de deugd van de sterkte, waardoor hij, zoals Gregorius de Grote leert, zelfs de moeilijkheden van deze wereld met het oog op de eeuwige beloning kan liefhebben. De paus is dan ook niet bevreesd tegen de jongeren te zeggen: wees niet bang om tegen de stroming in te gaan, tegen de stroom op, om de afgoden van de wereld te verwerpen. En legt dan uit: door de zonde keert men zich af van God, ons enige goed, en men kiest ervoor zich te schikken aan de zijde van de afgoden, die ons naar de dood voeren en naar eeuwige verdoemenis naar de hel. Maria Goretti moedigt ons aan de vreugde te ervaren van de armen die van alles afstand weten te doen, op voorwaarde dat ze niet het enig noodzakelijke verliezen, de vriendschap met God. Beste jongeren, luistert naar de stem van God, die jullie roept, ook jullie, op de smalle weg naar de heiligheid. 29 september 1991. De heilige Maria Goretti brengt ons in herinnering dat de smalle weg naar de heiligheid loopt via de trouw aan de deugd van kuisheid. In onze tijd wordt de kuisheid vaak geweld aangedaan en geminacht. Kardinaal López Trujillo schrijft: voor sommige mensen die zich in kringen bevinden waarin de kuisheid wordt beledigd en in discrediet gebracht, kan leven op kuise wijze een harde en soms heroïsche strijd verlangen. In elk geval kan iedereen met de hulp van de genade van Christus, die voortvloeit uit zijn liefde van echtgenoot voor de kerk, op kuise wijze leven, zelfs wanneer men zich in een weinig gunstige omstandigheden bevindt.
waarheid en betekenis van de menselijke seksualiteit, een pauselijke raad voor het gezin van 8 december 1995. Een lang en langzaam martelaarschap. Kuisheid bewaren impliceert het weigeren van bepaalde gedachten, woorden en daden die tot zonde aanleiding geven, evenals het uit de weg gaan van gelegenheden tot zondigen. De catechismus van de katholieke kerk zegt: ofwel beheerst de mens zijn hartstochten en bereikt de vrede, ofwel laat hij zich erdoor beheersen en wordt ongelukkig. Catechismus Katholieke Kerk, 2339. Het is dan ook noodzakelijk een levensregel te volgen die sterkte en voortdurende aandacht, evenals een moedig verzaken van alle wereldse bekoringen, verlangt. Wij moeten blijk geven van onophoudelijke waakzaamheid, waarvan we onder geen beding moeten afzien, tot aan het einde van onze aardse levensweg. Het gaat hier om een strijd tegen zichzelf die we kunnen vergelijken met een lang en langzaam martelaarschap. Het evangelie roept ons duidelijk op tot deze strijd. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Ik herhaal nog even. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Matteüs, hoofdstuk 11, vers 12. Om een gunstig klimaat te scheppen voor kuisheid is het van belang bescheidenheid en zedigheid te beoefenen in ons spreken ook, in ons handelen en in ons kleden. Via deze deugden wordt de menselijke persoon geëerbiedigd en bemind om hemzelf, in plaats van te worden bekeken en behandeld als een voorwerp van lust. Zo zien ouders erop toe dat bepaalde modes zich geen gedwongen toegang tot hun huis verschaffen. Met name door een slecht gebruik van de massamedia. De kinderen moeten worden aangemoedigd zelfbeheersing en ingetogenheid hoog te schatten en te beoefenen, ordelijk te leven en persoonlijke offers te brengen in een geest van liefde voor God en edelmoedigheid jegens de naasten, zonder de gevoelens en neigingen te verstikken, maar door ze te kanaliseren in een deugdzaam leven. Door het voorbeeld te volgen van Maria Goretti zullen de jongeren de waarde van de waarheid die de mens vrijmaakt van de verslaving aan materiële zaken ontdekken en zullen ze de smaak proeven van de waarachtige schoonheid en van het goede dat het kwade overwint, zegt Johannes Paulus II. Heilige Maria Goretti, verkrijg voor ons van God door de bemiddeling van de Allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef de bovennatuurlijke kracht die heeft gemaakt dat u de dood verkoos boven de zonde, zodat wij met vreugde, energie en vuur uw lichtend voorbeeld mogen volgen. Dom Antoine Marie. En dat was het einde van deze geestelijke brief uit de abdij van Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Beste luisteraars van Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doornen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in Het woord spreekt uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, versen 25 tot en met 30. In die tijd nam Jezus het woord. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader en niemand kent de Vader behalve de Zoon en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

het evangelie dat we vandaag hebben gelezen heeft eigenlijk twee delen. Een eerste deel, Jezus bidt tot zijn Vader en zegt: dank u, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. En over wat gaat het? Wel, we weten het, het evangelie in het algemeen en de waarheid omtrent Jezus Christus, Jezus als Zoon van God. Het zijn enkel eenvoudigen die dit kunnen beamen, die dit kunnen aanvaarden, die dit in hun hart kunnen opnemen, als ware het de waarheid. God de Vader wenst dus God zelf, zichzelf, kenbaar te maken, doorheen Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden op aarde. En wijzen, dat zijn zij die eigenlijk meer op zichzelf rekenen dan op anderen, zij kunnen dit niet vatten. Zij kunnen dit niet begrijpen, of misschien zelfs ze willen het niet vatten en begrijpen. En wat zegt Jezus hiervan? Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Het is goed zo, omdat het de mens vrij laat. Jezus wenst de vrijheid te geven aan iedere mens. En omdat hij ons vrij laat, geeft hij ons ook de keuze om voor of tegen zijn evangelie te kiezen. Hij geeft ons die vrijheid. En het zijn de eenvoudigen die dat kunnen. Of eigenlijk, zouden we moeten kunnen zeggen, het zijn zij die echt beseffen wie of wat ze zelf zijn, die God kunnen aanvaarden. Want eigenlijk, als we het echt bekijken, zijn wij allemaal maar arme mensen. Zijn we allemaal maar eenvoudig. Tegenover de almacht van God, tegenover de grootheid van de schepping, tegenover de goedheid van God en zijn wijsheid, zijn wij allemaal klein, onverstandig, eenvoudig en arm. Maar sommigen willen dat niet aanvaarden. Anderen dan weer wel. En degenen die dat aanvaarden, die verwachten hun rijkdom, hun verstand, hun leer van God zelf. En zo komen we aan het tweede deel van het evangelie dat we hebben gelezen. Jezus die zegt: komt allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Jezus gaat verder over datzelfde onderwerp. Het verschil tussen de ware wijsheid en de eenvoud van de mens. En het zijn degenen die eenvoudig zijn, maar daarom niet minder slim, maar wel eenvoudig, die kunnen aanvaarden dat God tot hen spreekt. En Jezus richt zich tot hen en zegt: als je zo wordt, eenvoudig, en je aanvaardt het evangelie, je aanvaardt mijn woord, je aanvaardt mijn aanwezigheid, wel dan vind je rust. Zijn leer is dus niet moeilijk, maar het is net eenvoudig. Maar het zijn alleen de eenvoudigen die het ontvangen. Niet degenen die zichzelf groots achten omdat ze rijk zijn, die zichzelf groots achten omdat ze een hoger IQ hebben. En men mag een hoger IQ hebben, men mag rijk zijn. Maar als men eenvoudig is in het hart, ondanks al het materiële, dan pas kan men het evangelie echt eenvoudig aanvaarden. En dat is hetgeen dat Jezus zegt. En als je het aanvaardt, dan vind je rust. En dan kunt je Jezus volgen in zijn zachtmoedigheid en zelfs in zijn eenvoud. Want Jezus zegt van zichzelf: ik ben eenvoudig van hart. En natuurlijk, de mens is gehaast, zeker in onze tijd. De mens is gehaast. Wij moeten van alles op de hoogte zijn. Wij willen alles weten. Wij willen alle nieuwtjes kennen. Zeker wat er met onze buurman of buurvrouw is gebeurd. Wij willen alles weten. Jezus zegt: rustig. Ontvang uw rust van mij. Kom bij mij in de leer. Wij moeten niet altijd op de hoogte zijn van al het laatste nieuws. Wij moeten niet alles weten van de een of van de ander. Maar wij moeten ons meer richten tot God en daar onze rust vinden. Wij zijn te gehaast geworden in ons eigen leven. Jezus zegt: nee, haast u niet. Richt uw verstand
ja, uw menselijke verstand, in alle eenvoud nu eens op het woord van God. Aanvaard, eenvoudigweg, wat ik tot u vertel. Dat zegt Jezus. En dat doet hij vandaag aan de hand van een gebed. En hij begint dat gebed met dank te zeggen. Zie daar de eenvoud van Jezus. Durven dank zeggen aan God, van wie we alles mogen verwachten, omdat we beseffen dat we arm, klein en eenvoudig zijn. En we mogen nog het hoogste IQ hebben. We mogen nog het beste kunnen spreken. We zouden nog het gemakkelijkste, moeilijkste wiskundige vraag kunnen oplossen. Het maakt allemaal niet uit. Voor God zijn wij eigenlijk allemaal eenvoudig. En wij kunnen ook allemaal eenvoudig zijn. Maar dat is in ons hoofd iets dat moet veranderen. En ook in ons hart. Door gewoon te aanvaarden dat er iemand is, en het is een iemand, God, die ons wil helpen. Die ons wil liefhebben en die ons wil leiden. Leiden hier reeds op aarde, maar op weg naar een ander bestaan. Naar het bestaan bij Hem voor de eeuwigheid. En dat is een eenvoud die wij vandaag zouden kunnen vragen aan de hand van het evangelie. En de belofte die Jezus geeft is o zo groot, o zo machtig zelfs. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waarom is zijn last licht? Ja, hij vraagt ons soms wel heel veel, zoals een kruis. Hij vraagt ons soms het lijden op ons te nemen. Niet aangenaam, integendeel, we zouden ervan wegvluchten en gelijk hebben we. Hoe kan Jezus dan op het einde toch nog ons zeggen en eigenlijk beloven dat zijn last licht is? Wel, omdat als we in eenvoud zijn wil aanvaarden, dan voelen wij ons gedragen door hemzelf. Het leven is sowieso wel eens lastig, voor iedereen, gelovig of niet gelovig. Maar wanneer men gelooft, dan weet men dat God degene is die ons helpt. Dat God ons meedraagt, of zelf volledig draagt. Dat het God is die ons bij de hand neemt en vooruit helpt. Dat het God is die ons geen lasten oplegt, maar die ons net helpt om tot rust te komen. Om vrede in het hart te hebben, ondanks alles. Ja, laten we dat vandaag vragen aan de hand van dit evangelie. Dat God ons eenvoudig mogen houden en dat God ons mogen zijn rust schenken en zijn vrede. En we herhalen nog even de lezing van het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, versen 25 tot en met 30. In die tijd nam Jezus het woord. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe, die afgemat en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en wat huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in animatie ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen, dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde, heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. Okay. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben dus 2017 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. Okay. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kine komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat, eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: het zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Maar heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners? Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
2: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook. Inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor ze eigenlijk ook een eigen living gedeelte hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
3: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel,
2: ja,
3: dan?
2: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
3: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
2: Nee, ik ben tevreden, dank u wel.
3: Oké, zeer goed. Dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Op Brakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Op Brakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat hij dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig dus van Op Brakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar niet moet naar meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk, hoe noemen ze het, godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar... Eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar... wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders. Die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Oké, heel vroeg gestorven.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij, hè. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was het niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in het leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Wie dat hem kennen. Ja, wie simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kunnen doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En het is eigenlijk nog mijn nouvast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken en dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
1: Ja, ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandig. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snel even altijd apart wonen. Boven stond hier volledig mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal nog boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Wit Geel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Er zie je dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het als warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nu gedaan.
0: En we gaan u van u de rest van die dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Oh, dat is geen probleem voor mij. Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28e psychisch ziek.
1: Oké.
2: Okay. Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. Okay. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat dat over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En is dat over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is het over voetbal. Hè?
1: Okay.
2: Voetbal. Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens. Resumé's aan 1,5-2 uur. Hè. dan zitten die wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen.
1: Hmm.
2: De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet... dan,
2: en je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè.
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liever dan met gewoon mensen, zieke, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denk je direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze je te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè. Dan gaan we daar naartoe. Een babbeltje doen. Hè.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun vragen.

0: Dan eet ik en dan ga ik anderhalf uur, twee uur op mijn bed liggen. En dat is dus een situatie, als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet wat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Dat weten de mensen niet. Je kunt ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
0: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever één op één met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
0: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké.
0: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Dat wordt toch uitgezonden, deze avond?
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
0: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet je dus weten. Ja. Stel maar vragen, zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
0: jullie
1: te willen praten.
0: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè.
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
0: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met drieën gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle drie gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Ja. Ja. Zeer bedankt, Bert.
0: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En

0: We hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
0: Gâteau was het.
1: Okay.
0: Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
0: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
0: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
0: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
0: Ja, jawel, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
0: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
0: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
0: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet,
1: ja.
0: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
0: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
0: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
0: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
0: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
0: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
0: Ja, dat is. Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
0: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
0: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan, of niet?
0: Ja, veel. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
0: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet,
1: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: Ja. Ze vinden dat wel heel tof. He, dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo. Hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eenderts, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat was leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel is veel gezegd. Want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen. Want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus dat valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké. Okay. Ja. En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel me al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen
2: en zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed.
1: Jullie komen
2: maar die betalen mij subiet wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken.
1: Ja.
2: Dus dat komt goed.
1: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Oké.
2: Dus bij het ochtend ritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
1: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar Ginder zijn.
1: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
2: Ja, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kort verblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje...
3: Loopt dat los.
0: Oké. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kort verblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of...
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet, in het ziekenhuis bijvoorbeeld heb je dat ook, maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat dat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou... Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die liggend binnen eigenlijk en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dat, dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Zullen we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alei, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren. Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alei bij ons. Alei, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
1: Ik ben 61 jaar, ja.
0: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
1: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
0: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
1: Helemaal, ja.
0: En u komt hier in het dagcentrum?
1: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
0: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
1: Ja, nou wel.
0: U heeft daar verzorging die komt?
1: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
0: Oké.
1: Okay. En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
0: Oké. Okay. En uw leven is in één klap veranderd.
1: Ja.
0: Hoe kijkt u daar nu naar?
1: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
0: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen.
1: Ja, heel veel.
0: U bent het liefst onder de mensen, ja.
1: Ja, toch wel.
0: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
1: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas. Dan, na de maandag ziet dat in en uit, voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En er is hier een grot... Een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
0: Zeker.
1: En dan, ik weet niet... Van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
0: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
1: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig. Dus misschien dat dat ook geholpen heeft...
0: Ja, oké. Okay, hartelijk bedankt, Alei, om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
1: Niet speciaal, nee.
0: Niet speciaal? Oké, okay, hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
2: Wat ik zo mooi vind, Alei, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen. Ja. Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden, ook in moeilijke omstandigheden.
3: Ik weet niet of dat zo is.
1: Ja, dat is zo.
2: Dankjewel.
0: Okay, dankjewel, Alei. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen dan?
1: Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja. Maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt?
1: Hm.
0: Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare eentje. Man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog. En zielden in Holsbeek en zelfs in Kesseloorn en zo nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik mij inbeelden.
1: Thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zinnen toen bijna dood was.
0: Oh.
1: Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder niet
1: die
0: zo
1: die was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur. En een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft
1: wij
0: u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Als deel van het koor? Of?
1: Ja.
0: Oké, elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie?
1: Hm?
0: Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig omhoren.
1: Ik heb het graag gezongen.
2: Ja.
1: Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dat doet u dus nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Het jaar 1960. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan van 27 november tot 3 december 1960. De predikant is Monseigneur Pirro Scavizzi. Ik heb hem leren kennen en waarderen in de jaren dat ik als priester in Rome verbleef, van 1921 tot 1925, als pastoor van de kerk van de heilige Eustachius. Degelijk en goed. Hij ontleende de onderwerpen van de meditaties en de conferenties aan een aantal Bijbelse gedachten uit het Nieuwe Testament en zette ze goed uiteen. Tegelijk stipte hij de belangrijkste punten van het godsdienstige leven aan, in zover deze van toepassing zijn op de geestelijken die hun werk hebben in de onmiddellijke omgeving van de heilige stoel. Bij de preken die in de Mathildekapel gehouden werden, waren 18 kardinalen en 58 prelaten en andere geestelijken uit het Vaticaan aanwezig. In het geheel, mijzelf inbegrepen, 77 geestelijken. Alle onzichtbaar voor mij, maar, naar men mij zei, aandachtig en ingekeerd. Aan het slot van de retraite, nog voor de apostolische zegen, heb ik er een paar woorden aan toegevoegd. Woorden van dank aan de predikant, die stichtend was, afwisselend, levendig waar het zijn beelden van Palestina betrof, vol gloed, gelukkig zelfs in de eerbiedige en goed aangepaste schilderingen. A. Speciaal duidelijk bij het spreken over de Romeinse synode, het Nieuwe Testament en de universele visie van de Heilige Kerk in de wereld. B. Bovenal teder en zacht waren de verering van en de liefde tot het Allerheiligste Sacrament, de God met ons en de Heilige Maagd betreft. Een krachtig geheel waar wijding van uitging. Enige gedachten ter inspiratie van onwankelbare priesterlijke ijver. De loop van mijn leven in deze twee jaren, 28 oktober 1958, 59, 60, getuigt van een spontane en gloedvolle accentuering van de verbondenheid met Christus, met de kerk en het paradijs dat mij wacht. Ik beschouw het als een aanwijzing van grote barmhartigheid van de Heer Jezus voor mij, dat Hij mij zijn vrede schenkt en ook de uiterlijke tekenen van zijn genade die, naar ik hoor zeggen, de voortdurende aanwezigheid van mijn kalmte verklaren, waardoor ik een eenvoud en zachtmoedigheid van geest geniet en ieder uur van de dag de bereidheid handhaaf om alles achter te laten en desnoods onmiddellijk te vertrekken naar het hiernamaals. Mijn fouten en mijn slechte

eigenschappen voor welke ontelbare zonden, misstappen en nalatigheden ik mijn dagelijkse heilige mis opdraag, zijn voor mij een reden tot voortdurende innerlijke vernedering, die mij niet toestaat mijzelf op enige wijze te verheffen, maar welke tekortkomingen mijn vertrouwen en mijn overgave aan God ook niet verzwakken, wiens zegenende hand ik als steun en bemoediging steeds boven mij voel. Het overkomt mij zelfs niet dat ik mij in verleiding gebracht voel mij ergens op te beroemen of met mijzelf ingenomen te zijn. Het weinige dat ik over mijzelf weet is voldoende mij beschaamd te maken. Dit is de mooie zin die door Manzoni op de lippen van kardinaal Federico wordt gelegd. Op u, Heer, heb ik gehoopt. In eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Nu ik mijn 80ste jaar inga, is slechts dit van belang. Ik moet mij vernederen, mij één voelen met de Heer en steeds met vertrouwen zijn mededogen afwachten, opdat hij mij de poort tot het eeuwig leven zal ontsluiten. Jezus, Jozef, Maria, mogen ik in vrede met u sterven. Het jaar 1961. Mijn geestelijke oefeningen ter voorbereiding van mijn 80ste verjaardag. Castel Gandolfo van 10 tot 15 augustus 1961. 10 augustus 1961. Ik heb alle gewone bezigheden van mijn ambt opgeschort. Mijn vaste biechtvader, Monseigneur Cavagna, is mijn enige gezelschap. Op de vroege morgen van het feest van de heilige Laurentius, om 17:45, bid ik het brevier op het terras dat uitzicht geeft op Rome. Ik denk met ontroering aan de dag van mijn priesterwijding, 10 augustus 1904, in de kerk van Santa Maria in Monte Santo, op de Piazza del Popolo, door Monsignor Cepetelli, provicaris van Rome, aartsbisschop en titulair patriarch van Constantinopel. Na 57 jaar staat alles mij nog helder voor de geest. Welke drukte over mijn nietige persoon, van toen af tot nu toe. Mijn God is mijn ontferming. Deze retraite staat naast die welke algemeen is voorgeschreven. Ik ben verheugd bij de gedachte aan zoveel genade van de Heer, zelfs in mijn vernedering, dat ik daartegenover van mijn kant zulk een schamele energie gesteld heb, die geenszins in verhouding staat tot de ontvangen gave. Het is een mysterie dat mij ontroert en tevens doet sidderen. Na mijn eerste mis op het graf van de heilige Petrus waren daar reeds de handen van de heilige vader Pius X op mijn hoofd, om mijzelf en tevens de aanvang van mijn priesterlijk leven te zegenen. En weer meer dan 50 jaar later, 57 jaar precies gezegd, zijn daar mijn eigen handen uitgestrekt over de katholieken van de gehele wereld. En niet alleen over de katholieken, in een gebaar van universeel vaderschap, als opvolger van diezelfde Pius X, die heilig verklaard is en die voortleeft in zijn priesterlijk ambt en in dat van zijn voorgangers en zijn opvolgers, die evenals de heilige Petrus aan het hoofd staan van het bestuur van de gehele ene heilige katholieke en apostolische kerk van Christus. Dit zijn ieder afzonderlijk heilige woorden die voor mij iedere dankbare vreugde te boven gaan. En zij laten mij in het besef van mijn geringheid, nu ik geroepen ben tot de verhevenheid van een ambt dat ieder menselijke waardigheid overtreft.
Toen op 28 oktober 1958 de kardinalen van de Heilige Roomse Kerk mij op 77-jarige leeftijd aanwezen als de man die belast zou worden met de hoogste verantwoordelijkheid van de leiding van de universele kudde van Jezus Christus, verbreidde zich de overtuiging dat ik een overgangspaus zou zijn. Maar nu bevind ik mij reeds aan het begin van het vierde jaar van mijn pontificaat. En in het vooruitzicht van het zware programma dat ten overstaan van de gehele wereld afgewerkt moet worden. Wat mij betreft voel ik mij als de heilige Martinus. Hij was niet bang te sterven en hij weigerde niet om te leven. Ik moet mij steeds gereed houden, zowel om plotseling te sterven als om te leven zolang als het de Heer zal behagen mij hier op aarde te doen verblijven. Ja, steeds. Op de drempel van mijn 80ste jaar moet ik mij en gereed houden om te leven en om te sterven en om in beide gevallen te zorgen voor mijn heiliging. Ik moet en ik wil waarlijk zo zijn als men mij overal noemt en zoals ook mijn voornaamste titel luidt, Heilige Vader.

mijn heiliging. Daar ben ik inderdaad nog heel ver van verwijderd. Maar mijn verlangen en mijn wil hierin te slagen zijn zeer levendig en vast omlijnd. Mijn karakteristieke heiliging wordt mij hier in Castel Gandolfo door een bladzijde uit een boek en een schildering getoond. De bladzijde die ik toevallig ontdekte bevindt zich in een klein boekje, De Christelijke Volmaaktheid, over de ascese, door A. Rosmini, waaruit de heiligheid bestaat. Onthoud de grote gedachte dat de heiligheid bestaat in de vreugde om tegengesproken en terecht of ten onrechte vernederd te worden. In de vreugde om te mogen gehoorzamen. In de vreugde om in grote vrede af te wachten. In het onverschillig en werkelijk willoos staan tegenover alles wat de superieure behaagt. In het erkennen van de weldaden die men ontvangt en van de eigen onwaardigheid. In het koesteren van een grote dankbaarheid ten opzichte van andere mensen en speciaal tegenover de dienaren Gods. In de oprechte naastenliefde. In berusting, zachtheid, verlangen om iedereen goed te doen en in werkzaamheid. Ik ben op het punt te sterven en ik kan niet meer zeggen. Maar dit is voldoende. Stresa, 6 september 1840. Dit zijn, tot mijn sterking, de gewone toepassingen van mijn kenmerkend devies dat ik aan Baronio ontleende. Gehoorzaamheid en vrede. O Jezus, Gij zijt altijd bij mij. Ik dank U voor deze leer die mij overal voor de geest moet staan. Het schilderij. Het bevindt zich in de oudste, meest intieme kapel van dit pauselijk paleis. Ik toonde het vandaag aan mijn biechtvader, Monseigneur Alfredo Cavagna. Het is het meest verborgen en meest kostbare kleinood van dit zomerpaleis. Het stamt uit de tijd van Urbanus de VIII, 1636-1644. Het diende tot zijn devotie, zoals het Pius de IX diende, die daar ook de mis las, en na zijn heilige mis, die van zijn secretaris nog bijwoonde in de daarnaast gelegen kapel die men er nog aantreft. Het is geheel beschilderd door de schilder en vergulder Largi Simone. Boven het altaar bevindt zich een schilderij, de Pietà, de moeder van smarten met de gestorven Jezus. Niets zou hier beter passen dan dit schilderij en deze decoratie. De muren zijn geheel beschilderd met taferelen van het lijden van Jezus, een blijvend onderricht tot stichting van iedere paus. Dit alles, woorden en schilderingen, komt mij in de leer van het lijden bevestigen. Van alle mysteries van het leven van Jezus is dit de meest geschikte en vertrouwde gedachte voor de voortdurende devotie van de paus. Lijden en veracht worden voor Christus en met Christus. Dit is de eerste lichtstraal van mijn hernieuwde poging ter beoefening van de volmaaktheid als voorbereiding tot de aanvang van mijn ouderdom. De wil van God is mijn heiliging in Christus. O Jezus, Gij zijt mijn helper geworden. Ik verheug mij in de schaduw van Uw beschermende vleugels. Mijn ziel klampt zich vast aan U. Uw rechterhand is mij tot steun. 11 augustus 1961. Voor alles, ik belijd voor God Almachtig.
Gedurende mijn gehele leven ben ik altijd trouw geweest aan mijn wekelijkse biecht. Meerdere malen in mijn leven heb ik een algemene biecht gesproken. In deze omstandigheden stel ik mij tevreden met een meer algemene aanduiding, zonder nauwkeurige omschrijving, enkel afgaande op de woorden van de offerande uit de mis van iedere dag, voor mijn ontelbare zonden, misstappen en nalatigheden. Ik heb alles meermalen gebiecht, maar het wordt nog altijd betreurd en verafschuwd. Zonde. De zuiverheid. In verband met mijzelf, waar het onpassende intimiteiten betreft, niets ernstigs. Nooit. In mijn verhouding tot anderen, met oogopslagen en door gebaren, nog in de puberteit, nog in mijn jongelingsjaren, nog in de jaren van rijpheid en ouderdom, niet door het lezen van boeken of tijdschriften, niet door het kijken naar beelden of plaatwerk. Gods genade, echt Gods genade, heeft mij nooit in de bekoring laten bezwijken. Nooit. Ik herhaal het, nooit. Altijd heeft hij mij geholpen met zijn oneindig grote barmhartigheid. Door die barmhartigheid ben ik vol vertrouwen dat ik mij staande kan houden tot het einde van mijn leven. Wat betreft de gehoorzaamheid. Ik heb zelf nooit bekoringen gekend ten opzichte van de gehoorzaamheid. En ik dank de Heer dat hij mij nooit ongehoorzaam liet zijn, ook niet als de gehoorzaamheid mij buitengewoon zwaar viel, zoals ik er ook nu onder leid, daar ik de dienaar van Gods dienaren geworden ben. Wat betreft de nederigheid, deze beoefen ik steeds, ook uitwendig. Dat neemt niet weg dat ik evengoed gevoelig ben voor een bepaald gebrek aan ontzag waarmee men mij, naar ik geloof, wel eens heeft bejegend. Maar ten overstaan van God beleef ik hieraan ook vreugde, als ware dit een oefening van geduld en van verborgen kastijding voor mijn zonde en om van de Heer vergeving te verkrijgen voor de zonde van de gehele wereld. Wat betreft de liefde. Het beoefenen van deze deugd kost mij nog de minste moeite, ofschoon het soms wel offers van mij vergt en ik mij soms tot een licht ongeduld laat verleiden, waaronder wellicht iemand, zonder dat ik het weet, zou kunnen lijden. Misstappen. Wie weet hoeveel ontelbare keren tegen de wet van God en tegen de wet van de Heilige Kerk. Een ontelbaar aantal. Wij staan wel steeds boven de kerkelijke voorschriften, maar nooit waar het gaat om doodzonde of om dagelijkse zonde. De liefde tot de regels en de voorschriften en alles wat te maken heeft met de gehele kerkelijke en menselijke wetgeving draag ik in mijn hart en mijn geest. En dit is voor mij een dagelijkse reden tot waakzaamheid over mijzelf. Vooral tot stichtend voorbeeld voor klerus en gelovigen. Ook al deze misstappen heb ik gebiecht, maar alle tegelijk en met het voornemen mij in dit opzicht te verbeteren, naarmate ik ouder word, wil ik dagelijks nog grotere pogingen in het werk stellen om mij te verbeteren en te vervolmaken. Nalatigheden. Deze moeten gezien worden in verband met het geheel van de verschillende functies van mijn herderlijk ambt, waarvan de geest moet uitblinken in een apostel en in een opvolger van de heilige Petrus, zoals ik nu door allen word beschouwd. De levendige herinnering aan de tekortkomingen in mijn lange leven van 80 jaar... door ontelbare zonden, misstappen en nalatigheden,
was het algemene onderwerp van de biecht die ik vanmorgen weer heb gesproken bij mijn biechtvader, Monseigneur Alfredo Cavagna, hier in mijn slaapkamer, waar mijn voorgangers Pius de 11e en Pius de 12e hebben geslapen en waar de laatste ook op 9 oktober 1958 stierf. De enige paus die hier in de zomerresidentie Castel Gandolfo gestorven is. O Heer Jezus, heb steeds medelijden met mij, arme zondaar, zoals gij mij steeds van uw grote en eeuwige vergiffenis overtuigt. Nogmaals 11 augustus, namiddag van de biechtdag. De goed voorbereide en iedere week op vrijdag of zaterdag herhaalde biecht blijft altijd een solide basis voor de weg naar de heiliging. En zij is een rustgevend en bemoedigend hoogtepunt bij de gewoonte om zich op ieder uur, op ieder moment van de dag gereed te houden om goed te sterven. Deze rust en het feit dat ik mij gereed voel om te vertrekken en op zijn teken ieder ogenblik voor de Heer te verschijnen, lijkt mij zo'n bewijs van vertrouwen en liefde dat ik van Christus, tot wiens plaatsvervanger op aarde ik geroepen ben, het uiterste gebaar van zijn mededogen mag verwachten. Laten wij dus altijd op weg zijn naar hem, alsof hij mij altijd met open armen zou verwachten. Om mijn gewone vertrouwen te sterken, citeer ik uit Rosmini een herinnering aan die bewonderenswaardige pater Caraffa, die de 7e generaal van de Sociëteit van Jezus was, en die zei dat hij altijd bezig was over 3 brieven na te denken die hem vertrouwd waren geraakt. Een zwarte brief, een rode en een witte. De zwarte brief bevatte zijn zonde. De rode brief het lijden van Jezus, onze Verlosser. En de witte brief de glorie van de zalige zielen. In deze beelden ligt werkelijk de kern van een echt christelijk denken. De zwarte brief leert mij mijzelf te kennen en zet mij aan de zuivering van mijn ziel te bevorderen. De rode maakt mij vertrouwd met de meditatie over het lijden van Jezus naar lichaam en ziel. En de witte bemoedigt mij om weerstand te bieden aan het kwaad, aan de vertwijfeling en aan het verdriet, terwijl alle heiligen doorgaan met hun taak mij bij het lijden moet in te spreken door mij werkelijk aan te herinneren dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan onze openbaring te wachten staat. Deze gedachte komt overigens overeen met de gehele ascese van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Rosmini zei dat hij zijn bewonderenswaardig boek altijd in zijn nabijheid had.

Zaterdag 12 augustus. De gekruisigde Jezus en de moeder van smarten. Deze retraite wil een vooruitgang zijn in mijn streven naar persoonlijke heiliging. Niet alleen als christen, priester en bisschop, maar als paus, als goede vader van alle christenen, als goede herder, waartoe de Heer mij aangesteld heeft, niet tegenstaande mijn onbelangrijkheid en mijn onwaardigheid. Meermalen, herhaaldelijk zelfs, denk ik aan het mysterie van het kostbaar bloed van Jezus. Als opperpriester voelde ik onmiddellijk dat ik de devotie hiertoe moest bevorderen, ter aanvulling van de devoties tot Jezus' naam en het heilig hart van Jezus, die, zoals ik al zei, zeer bekend en overal verspreid zijn. Ik beken het, was een spontane ingeving. De persoonlijke devotie van het kostbaar bloed van Jezus heb ik als jonge, bijna als kind nog, aangetroffen bij mijn bejaarde oud-oom Saverio, de oudste van de 5 broeders Roncalli, die de grootste invloed heeft gehad op mijn godsdienstige vorming, waaruit ik al meteen, en ik zou zeggen als vanzelf, mijn priesterroeping is voortgekomen. Ik herinner mij de kerkboeken op zijn bidstoel. Daartussen lag ook het allerkostbaarst bloed dat hij in de maand juli gebruikte. O, heilige en gezegende herinneringen van mijn kinderjaren. Hoe kostbaar zijt gij voor mij om in het licht van mijn levensavond de fundamentele punten van mijn heiliging te preciseren als vertroostend visioen van hetgeen mij in mijn eeuwigheid, zoals ik nederig vertrouw, te wachten staat. Kruis en eeuwigheid, het lijden van Christus in het licht van de oneindige eeuwigheid. O, welk een zoete vrede. Zo moet het zijn en steeds meer. Het leven dat mij nog hier op aarde rest, moet zijn bezieling vinden aan de voeten van het kruis van de gekruisigde Jezus en moet besproeid worden met zijn kostbaar bloed en met de bittere tranen van de moeder van smarten, moeder van Jezus en tevens mijn moeder. Deze innerlijke impuls die mij in deze dagen heeft verrast, voel ik in mijn hart als een trilling en als een nieuwe geest, als een stem die mij edelmoedigheid en enthousiasme schenkt en waarvan ik graag de 3 voornaamste kenmerken wil noemen. 1. Totaal losstaan van alles en volmaakte onverschilligheid, zowel voor blaam als voor lof en voor alles wat er in de wereld gebeurt en dat voor mij ernstige gevolgen zou kunnen hebben. 2. Voor de Heer ben ik een zondaar en van geenerlei betekenis. Ik leef uit de barmhartigheid van Jezus, aan wie ik alles verschuldigd ben en van wie ik alles verwacht. Aan Hem onderwerp ik mij, ook door mij geheel en al door zijn lijden en smarten te laten omvormen, in volledige overgave aan absolute gehoorzaamheid en geheel overeenkomstig zijn wil. Nu, meer dan ooit, en zolang ik zal leven en in alle omstandigheden, gehoorzaamheid en vrede. 3. Algehele bereidheid om te leven en te sterven als Petrus en Paulus en om alles tegemoet te treden, zelfs boeien, pijnen, verbanning en martelaarschap, tot welzijn van de heilige kerk en van alle die door Christus zijn verlost. Ik voel de zwaarte van mijn opdracht en ik sidder, omdat ik weet dat ik zwak en onstandvastig ben. Maar ik vertrouw op de gekruisigde Christus en op zijn moeder. En ik houd mijn blik gericht op de eeuwigheid. Zondag 13 augustus. Beoefening van de wijsheid van paus en bisschoppen. Geloof, hoop en liefde zijn de 3 sterren van de bisschoppelijke glorie. De paus als hoofd en ten voorbeeld en de bisschoppen, alle bisschoppen van de kerk met hem.
De verheven, heilige en goddelijke opdracht van de paus voor de gehele kerk en van de bisschoppen voor hun diocese is het preken van het evangelie, het leiden van de mensen tot het eeuwige heil, terwijl zij er zich op toe moeten leggen dat geen enkele andere aardse aangelegenheid dit zou kunnen verhinderen of belemmeren of deze voornaamste opdracht zou verstoren. De verwikkeling kan vooral ontstaan door menselijke meningen op politiek gebied, die van elkaar afwijken en met elkaar in tegenspraak zijn, daar men immers verschillend voelt en denkt. Boven alle meningen en partijen die de gemeenschap en de gehele mensheid in beroering brengen en met angst vervullen, staat het evangelie. De paus leest het en bespreekt het met de bisschoppen. De ene zowel als de andere treden niet op als personen die deel hebben aan wereldse belangen van welke aard dan ook, maar als mensen die leven in deze stad van onverstoorbare en gelukkige vrede, waaruit de goddelijke wet, die de aardse stad en de hele wereld leiding kan geven, neerdaalt. Dit is het inderdaad wat de verstandige mensen van de kerk verwachten en niets anders. Mijn goed geweten waar het mijn gedrag als paus gedurende deze 3 jaren betreft, stelt mij gerust. En ik bid de Heer dat hij mij altijd mogen helpen om trouw te blijven aan dit goede begin. Het is zeer belangrijk er bij de bisschoppen op aan te dringen dat zij alle evenzo moeten handelen. Het voorbeeld van de paus zij tot lering en aanmoediging voor allen. De bisschoppen zijn meer blootgesteld aan de verleiding om meer dan goed is hun bemiddeling te verlenen en des te meer moeten zij door de paus worden aangespoord zich te onthouden van ieder politiek geschil en van elke partijkeuze. Zij moeten gelijkelijk voor iedereen en op algemene wijze over de gerechtigheid, liefde, nederigheid, vreedzaamheid en zachtmoedigheid en de andere evangelische deugden preken, terwijl zij met waardigheid de rechten van de kerk verdedigen waar deze geschonden of geschaad zouden worden. Altijd, maar bovenal in deze tijd, is de bisschop de aangewezen persoon om weldoende, verzachtende balsem over de wonden van de mensheid te strijken. Hij moet zich derhalve van ieder vermetel oordeel en van ieder beledigend woord tegenover wie dan ook onthouden. En ook van elke vleierij die voortkomt uit vrees, van ieder contact met het slechte dat hem ingegeven zou kunnen worden door de hoop iemand van dienst te zijn. Hij moet een ernstige houding zoeken, gereserveerd en standvastig. Hij moet een wijze van spreken in acht nemen die tegenover iedereen zacht en vriendelijk is en tegelijkertijd geschikt om met heilige overtuiging, maar zonder enige heftigheid, het goede van het kwade te onderscheiden. Iedere poging of intrige van menselijk vernuft heeft bijzonder weinig waarde in deze zaken van werelds belang. Het voortdurend bevorderen echter van het godsdienstige leven onder de gelovigen door nog ijveriger en inniger gebed en vrome oefeningen die met zorg onderwezen en bevorderd moeten worden en bovenal het godsdienstonderwijs. Dit alles zal ertoe bijdragen om ook de problemen van vergankelijke aard heel wat beter op te lossen dan ander menselijk inzicht dit kan doen. Dit zal de goddelijke zegeningen over het volk laten neerdalen die het voor veel kwaad zullen behoeden en die de verdorde zielen weer op het rechte pad zullen brengen. Uit de hemel komt de hulp en het hemelslicht verjaagt de duisternis. Zo schreef A. Rosmini vanuit Villa Albani te Rome op 23 november 1848. En dit is mijn gedachte en mijn herderlijke zorg die geldt voor nu en altijd.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 310 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 13, Wijsheid, hoofdstukken 15 en 16, en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 15 tot en met 17. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook vinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn vandaag de derde laatste dag van onze tijdsperiode Maccabeese opstand, waar wij lezen hoe de Judeërs in opstand komen tegen de Griekse overheersing. Sinds de terugkeer uit de ballingschap hebben zij geen eigen koning meer, geen koning uit de lijn van David. In plaats daarvan is er nu een Griekse koning die heerst over hun gebied. En deze verschillende Griekse koningen die elkaar opvolgen, zijn niet bepaald geneigd om hun Joodse gebruiken te laten beoefenen. En daarom komen zij in verzet. Nog 3 dagen lezen wij daarover. Want heel binnenkort laten wij het Oude Testament achter ons in dit leesjaar. Dan hebben wij het volledige Oude Testament gelezen en mogen wij verder gaan met het Nieuwe Testament. Eerst met het evangelie volgens de heilige Lucas. Dan hebben we ook alle 4 de evangeliën samen gelezen. En dan daarna in onze tijdsperiode de kerk beginnen wij met Handelingen van de Apostelen, Brief aan de Romeinen en natuurlijk blijven we ook verder lezen in Spreuken. Want dat boek blijft ons vergezellen voor de rest van ons leesjaar. Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen. Eerst is het nog tijd voor Maccabeese opstand. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 13. Tweede veldtocht van Lysias. In het jaar 149 vernamen Judas en zijn mannen dat Antiochus Eupator met een groot leger tegen Judea optrok. Zijn voogd Lysias, die met het bestuur van het rijk belast was, vergezelde hem. Zij beschikten over een Grieks leger van 110.000 man voetvolk, 5300 ruiters, 22 olifanten en 300 wagens met zeizen aan de wielen. Menelaus had zich bij hen aangesloten en liet Antiochus op sluwe wijze in zijn voornemen volharden. Want hij bekommerde zich niet om het welzijn van zijn vaderland, maar hoopte zo in zijn waardigheid te worden hersteld. Maar door de beschikking van de koning der koningen werd de woede van Antiochus tegen de schurk aangewakkerd. Toen Lysias aantoonde dat hij de oorzaak was van alle ellende, gaf Antiochus het bevel om hem naar Berea te voeren, om hem daar

waarvan het vuur en de as heilig zijn. Daarom vond ook hij de dood in de as. Met barbaarse bedoelingen rukte de koning op naar Judea, vast besloten om de Judeërs heel wat erger te behandelen dan zijn vader het gedaan had. Judas hoorde dat en hij spoorde het volk aan om dag en nacht de Heer te smeken dat hij hen nu weer, evenals vorige keren, zijn bijstand zou verlenen, omdat zij gevaar liepen beroofd te worden van de leer, hun vaderland en de tempel. Dat hij niet zou toelaten dat het volk dat sinds kort weer op adem begon te komen, in handen van de goddeloze naties zou vallen. Iedereen deed dat eensgezind. Op de grond liggend richtten ze onder wenen en vasten, 3 dagen lang onafgebroken, hun smeekbeden tot de barmhartige Heer. Daarop sprak Judas hun moed in en beval hun om zich voor de strijd gereed te houden. In een afzonderlijk overleg met de oudsten besloot hij met de hulp van de Heer uit te rukken en de strijd te beslissen. Nog voordat het leger van de koning Judea was binnengevallen om zich van de stad meester te maken. De uitslag van de strijd liet hij over aan de schepper van de wereld en hij spoorde degenen die bij hem waren aan om dapper op leven of dood te strijden voor de leer, de tempel, de stad en hun vaderland met al zijn instellingen. In de omgeving van Modein sloeg Judas zijn legerkamp op. Na de zijnen de wapenkreet God overwint te hebben gegeven, voerde hij samen met de dapperste jonge mannen een nachtelijke overval uit op de tent van de koning. In het kamp doodden ze niet minder dan 2000 man en ze velden de grootste olifant en zijn drijver. Nadat ze schrik en verwarring in het legerkamp hadden gezaaid, bliezen ze tenslotte bij het aanbreken van de ochtend, zegevierend de aftocht. De overval was geslaagd, dankzij de bescherming die de Heer hem verleende. Nu de koning een voorproef had gekregen van hun dapperheid, trachtte hij met list de vestingsteden in handen te krijgen. Hij trok op naar Betsuur, een sterke Joodse vesting, maar werd teruggeslagen. Hij deed een nieuwe aanval, die eveneens mislukte. Intussen wist Judas de belegerden van al het nodige te voorzien. Maar een Joodse soldaat, Rodocus geheten, verried het geheim aan de vijand. Hij werd betrapt, gegrepen en gevangen gezet. Toen de koning voor de 2e maal onderhandelingen aanknoopte met de bewoners van Betsuur en hun de hand reikte, namen zij die aan. Hij blies de aftocht en viel het leger van Judas aan, maar werd verslagen. Toen de koning vernam dat Philippus, aan wie hij de behartiging van de aangelegenheden van het rijk in Antiochië had toevertrouwd, hem ontrouw was geworden, nodigde hij in zijn verbijstering de Judeërs uit om vrede te sluiten. Hij aanvaarde hun rechtmatige eisen en bevestigde onder ede om zich eraan te houden. De verzoening werd bekrachtigd door een offer dat hij liet opdragen in de tempel, waarvoor hij zijn eerbied betuigde. Hij toonde zijn welwillendheid tegenover de heilige plaats en ontving zelfs de Maccabeer. Hegemonides liet hij achter als stadhouder over het gebied dat zich uitstrekt van Ptolemais tot Gerar. Toen de koning in Ptolemais kwam, toonden de inwoners van de stad zich hevig verontwaardigd over het gedrag met de Judeërs en ze wilden dat het ongedaan gemaakt zou worden. Lysias beklom het spreekgestoelte en verdedigde de overeenkomst zo goed als hij kon. Hij slaagde erin het volk te kalmeren, te overtuigen en milder te stemmen. Daarna keerde hij naar Antiochië terug. Zo verliepen de opmars en de aftocht van de koning. Wijsheid, hoofdstuk 15. Maar u, onze God, bent genadig, trouw en toegevend, en u bestuurt alles met barmhartigheid.

heiligheid. Ook als wij zondigen, zijn wij van u, omdat wij uw macht erkennen. Maar wij willen niet zondigen, omdat wij weten dat wij u toebehoren. Want u kennen is totale gerechtigheid. En weten van uw macht is de wortel van de onsterfelijkheid. Wij zijn niet misleid door een bedriegelijk bedenksel van mensen. En ook niet door het nutteloze werk van schilders. Een beeld met bonte kleuren besmeurd. Dat door zijn aanblik de begeerte van de dwaas opwekt. Hij verlangt naar de onbezielde gestalte van een levenloos beeld. Zowel degenen die ze maken als degenen die ernaar verlangen en ze vereren, zijn aanhangers van het kwade en zulke verwachtingen waardig. Een pottenbakker bijvoorbeeld, die moeizaam de weke aarde kneedt, geeft voor ons gemak vorm aan ieder stuk. Uit hetzelfde leem vormt hij zowel de vaten die dienen voor propere bezigheden als andere voor het tegenovergestelde. Alle vaten worden op dezelfde manier gemaakt. En welke bestemming elk stuk zal hebben, wordt beslist door de leembewerker. En met misplaatste ijver vormt hij dan uit hetzelfde leem een loze god. Hij die onlangs uit de aarde is ontstaan en binnenkort terugkeert naar haar uit wie hij genomen is, nadat van hem de levensadem is teruggevraagd, die hij in leen heeft gekregen. Maar het is niet zijn zorg dat zijn krachten het zullen begeven, en ook niet dat hij maar kortstondig leven heeft. Nee, hij wedijvert met goud en zilversmeden, en hij bootst de bronsgieters na, en hij beschouwt het als een eer vervalsingen te maken. Zijn hart is als as, zijn hoop is armzaliger dan stof, zijn leven waardelozer dan leem, omdat hij hem miskent die hem gevormd heeft en hem een werkzame ziel heeft ingeademd en een geest van leven heeft ingeblazen. Hij echter meent dat ons leven een spel is en het bestaan een winstgevende kermis. Want men moet, beweert hij, aan alles verdienen, zelfs aan het kwaad. Deze man weet beter dan wie ook dat hij zondigt. Hij die uit aardse stof breekbare vaten en beelden vervaardigt. Afgoderij van de Egyptenaren. De domsten van allen echter, ergere stakkers dan een onnozel kind, zijn degenen die uw volk vijandig hebben onderdrukt, omdat zij zelfs al de afgoden van de andere volken als goden hebben beschouwd. Wezens die hun ogen niet kunnen gebruiken om te zien, hun neus niet om lucht in te ademen, hun oren niet om te horen, en de vingers aan hun handen niet om te tasten, terwijl hun voeten machteloos zijn om te lopen. Dat komt doordat ze gemaakt zijn door een mens en gevormd door iemand die het leven maar in leen had. Geen mens is in staat een god te vervaardigen die aan hemzelf gelijk is. Sterfelijk als hij is, maakt hij met zijn zondige handen een dood ding. Hij is zelf beter dan de dingen die hij vereert. Hij leeft. Zij leven nooit of te nimmer. Zelfs de walgelijkste dieren vereren zij. En ook wat domheid betreft, valt de vergelijking met andere dieren in hun nadeel uit. Mooi zijn ze ook niet, zodat men er niet op gesteld kan zijn. Zoals dat bij het zien van dieren wel mogelijk is. Want ze hebben zowel Gods lof als zijn zegen gemist. Hoofdstuk 16.
kwartels en kikkerplaag. Daarom kregen zij hun verdiende straf door soortgelijke wezens en werden ze door een massa ongedierte gekweld. In tegenstelling tot deze straf bewees u weldaden aan uw volk. Toen het rijk halsde van verlangen, gaf u het ongewoon voedsel, de kwartel, te eten. Zo moesten die anderen, terwijl ze naar voedsel verlangden, vanwege het weerzinwekkende van de op hen afgestuurde dieren, zichzelfs van hun natuurlijke eetlust afkeren, terwijl de mensen van uw volk, na even gebrek te hebben geleden, zelfs van ongewoon voedsel genieten. Want over de eersten, de onderdrukkers, moest een onverbiddelijk gebrek komen, terwijl aan de uwen alleen maar moest worden getoond hoe hun vijanden gekweld werden. Slangen en insectenplaag. Want ook toen de grimmige woede van wilde dieren over hen kwam en zij door de beten van kronkelende slangen omkwamen, duurde uw toren niet tot aan het einde. Zij werden alleen bij wijze van waarschuwing voor korte tijd verschrikt en kregen toen een teken van hun redding, om hen te herinneren aan wat uw wet gebiedt. Want wie zich naar dat teken wendde, werd niet gered door wat hij zag, maar werd gered door u, de enige redder. Ook daardoor bewees u aan onze vijanden dat u alleen uit alle kwaad verlost. Zij werden namelijk gedood door de beten van sprinkhanen en vliegen. En er was geen middel te vinden om hun levens te redden, omdat zij het verdienden door dat soort wezens gestraft te worden. Uw zonen echter werden zelfs niet overwonnen door de tanden van giftige slangen, want uw barmhartigheid kwam te hulp en genas hen. Zij werden namelijk gestoken om aan uw geboden herinnerd te worden, en zij werden spoedig gered. Zij mochten die niet zo verregaand vergeten dat ze niet meer ontvankelijk zouden zijn voor uw weldadigheid. Want geen kruid en geen zwachtel heeft hen genezen, maar uw woord, Heer, dat alles heelt. U hebt immers macht over leven en dood. U leidt ze naar de poorten van de onderwereld en u brengt ze weer omhoog. In zijn slechtheid kan een mens wel doden, maar de geest die is heengegaan, brengt hij niet terug. En een ziel die in de onderwereld is, verlost hij niet. Hagel en manna. Aan uw hand valt niet te ontkomen, want de goddelozen die weigerden om u te erkennen, werden door de kracht van uw arm gegeeseld. Zij werden achtervolgd door ongewone regenvlagen, hagelstormen en onverbiddelijke onweersbuien en werden verteerd door het bliksemvuur. En wat het meest verbaasde, in het water dat alles blust, werkte het vuur met meer kracht, want het heelal strijdt voor de rechtvaardigen. Nu eens werd de vlam getemperd om de dieren niet te verbranden, die op de goddelozen af waren gezonden, zodat zij zelf, als zij het zagen, moesten begrijpen dat ze door Gods oordeel werden vervolgd. Dan weer laaide de vlam op, zelfs nog midden in het water, met meer kracht dan aan vuur eigen is, zodat het gewas van het zondige land werd vernietigd. Uw volk daarentegen voedde u met engelenspijs en u gaf hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor iedereen die het proefde. Uw gave immers maakte op zichzelf uw goedheid tegenover uw kinderen zichtbaar. Maar ze voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker,
en veranderde in wat ieder wenste. Sneeuw en ijs waren tegen het vuur bestand en ze smolten niet, zodat men zou weten dat de vruchten van de vijanden vernietigd werden door het vuur dat in de hagel vlamde en in de regenvlagen bliksemde, en dat anderzijds datzelfde vuur zijn eigen kracht vergeten was, om te zorgen dat de rechtvaardigen te eten hadden. Want de schepping, dienstbaar aan u, haar maker, versterkt haar kracht om de onrechtvaardigen te bestraffen en matigt die om goed te doen aan hen die op u vertrouwen. Daarom heeft zij ook toen allerlei veranderingen ondergaan en is zij dienstbaar geweest aan uw alomvattende gave, naar de wens van degenen die haar nodig hadden. Zo moesten uw zonen, die u lief had, Heer, ervaren dat de mens niet gevoed wordt door allerlei vruchten, maar dat uw woord iedereen die op u vertrouwt in stand houdt. Want datgene wat door het vuur niet werd vernietigd, smolt zonder meer, zodra het even door een zonnestraal verwarmd werd. Zo kan men weten dat men u moet danken voordat de zon opgaat en voor u moet verschijnen bij de komst van het licht. Want hij die niet dankt, ziet zijn hoop wegsmelten als winterse rijp, wegstromen als nutteloos water. Spreuken, hoofdstuk 25, versen 15 tot en met 17. Door geduld laat een heerser zich overtuigen, en een zachte tong kan botten verbrijzelen. Als je honing vindt, eet dan alleen wat je nodig hebt. Anders krijg je er te veel van en spuug je het uit. Zet zelden je voet in het huis van je naaste. Anders wordt je hem te veel en gaat hij je haten.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 310 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 13, Wijsheid hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 15 tot en met 17. Deze leesdag sluiten wij af met een citaat van de heilige Albertus de Grote. Doet dit tot een gedachtenis aan mij. Hierin vallen twee dingen op. Ten eerste is het de opdracht om dit sacrament te vieren. Hetgeen blijkt uit de woorden, doet dit. Vervolgens staat er dat dit sacrament een gedachtenis moet zijn aan de Heer die voor ons gestorven is. Jezus zegt dus, doet dit. We kunnen niets aangenamers doen. Want wat is er aangenamer dan datgene waarin God ons zijn oneindige goedheid toont? Uw volk hebt gij met engelenspijs gevoed en hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood gegeven, dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor iedereen die het proefde. Uw gave immers maakt op zichzelf uw goedheid jegens uw kinderen zichtbaar. Maar zij voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker en veranderde in wat ieder wenste. Wijsheid hoofdstuk 16, versen 20 en 21. De Heer had ook niets heilzamers kunnen opdragen, want dit sacrament is de vrucht van de boom des levens. Wie er met de overgave van een oprecht geloof van eet, zal de dood niet voor eeuwig smaken. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 310. Morgen op dag 311 lezen wij samen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 14, Wijsheid hoofdstukken 17 en 18 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 18 tot en met 20. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 311.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: Schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 121, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van welke berg komt mijn hulp? Van de Heer komt mijn hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft. Struikelen laat hij je niet. Sluimeren doet je wachter niet. Nee, hij die waakt over Israël, slaapt niet en sluimert niet. De Heer is je wachter, de Heer, de schaduw aan je rechterzij. Overdag zal de zon je niet steken, en 's nachts de maan niet. De Heer waakt tegen alle kwaad. De Heer zal over je waken. Hij waakt over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

De psalmen. Psalm 122, versen 1 tot en met 9. Een bedevaartslied, op naam van David. Verheugd was ik toen mij werd gezegd, we gaan naar het huis van de Heer. Nu staan we dan werkelijk hier, Jeruzalem, binnen uw poorten. Jeruzalem, prachtig gebouwde stad, in hechte gemeenschap verbonden. Alle stammen komen naar u toe, alle stammen van hem, van de Heer. Want in Israël hoort men zo de naam van de Heer te vieren. Kijk, daar staat de rechterstoel, de zetel van Davids huis. Bid voor Jeruzalem, bid om vrede, en laat uw vrienden daar veilig zijn. Vrede binnen uw muren, veiligheid binnen uw vesting. Omwille van mijn familie en bekenden bid ik om vrede in uw midden. Omwille van de tempel van de Heer onze God bid ik om voorspoed voor u.

De psalmen. Psalm 123, versen 1 tot en met 4. Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen naar u op, naar u die troont in de hemel. Zoals de ogen van slaven op de hand van hun meester staan gericht, zoals de ogen van een slavin op de hand van haar meesteres staan gericht, zo staan onze ogen gericht op de Heer, om te zien of onze God genadig wil zijn. Wees ons genadig, Heer, wees genadig. Wij zijn zo lang al zo diep gekwetst. Wij hebben meer dan genoeg van de hoon van spotters, van de minachting van pronkers.

de psalmen. Psalm 124, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied op naam van David. Als de Heer niet voor ons was geweest, Israël kan dat getuigen. Als de Heer niet voor ons was geweest, toen de mensen op ons aandrongen, dan hadden zij ons levend verslonden, zo laaiend was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de bergstroom ons overspoeld. Dan waren wij werkelijk overspoeld door de ziedende golven. Eer aan de Heer. Hij gaf ons niet prijs. Hij gaf ons niet ten prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt aan het klapnet van de vogelvangers. Het klapnet scheurde en wij zijn gevlogen. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 125, versen 1 tot en met 5. Een bedevaartslied. Wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion, onwankelbaar vast als die berg. Hij staat daar voor altijd. Bergen omringen Jeruzalem, en de Heer omringt zijn volk van nu tot in eeuwigheid. De staf van de bozen drukt niet lang op rechtvaardigen en hun gebied. Anders zouden ook de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. Toon goedheid, Heer, aan mensen die goed doen, aan degenen die oprecht zijn van hart. Maar degenen die kronkelpaden bewandelen, Heer, laat hen spoorloos verdwijnen, samen met iedereen die slechtheid begaat. Vrede over Israël.

De psalmen. Psalm 126, versen 1 tot en met 6. Een bedevaartslied. Toen de Heer het tij voor Sion liet keren, was dat voor ons als een droom. Onze mond bleef lachen, onze keel bleef zingen, en de volken erkenden, de Heer verricht wonderen voor hen. Ja, wonderen verrichtte de Heer voor ons. Wij waren buiten onszelf van blijdschap. Laat de tij voor ons keren, Heer. Een waterloop in de woestijn gaat weer stromen. Degene die in tranen zaait, zal blij zingend de oogst binnenhalen. Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis teruggaan met schoven op zijn rug.

De psalmen. Psalm 127, versen 1 tot en met 5. Een bedevaartslied op naam van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken. Als de Heer de stad niet bewaakt, is het zinloos dat wachters waken. Het is zinloos om vroeg op te staan, zinloos om zo laat te gaan rusten. Waarom dat getop voor je dagelijks brood? God schenkt het zijn vrienden in hun slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Stamhouders zijn een beloning van hem. Als pijlen in de hand van een krijger, zo zijn de kinderen uit uw eerste jeugd. Gelukkig de mens die daar een koker vol van heeft. Hij zal zijn gezicht niet verliezen als hij in de stadspoort pleit en het tegen zijn aanklagers opneemt.

De psalmen. Psalm 128, versen 1 tot en met 6. Een bedevaartslied. Gelukkig de man die ontzag kent voor de Heer en de wegen van de Heer bewandelt. Van de vruchten van je arbeid zul je leven. Je zult gelukkig zijn en het zal goed met je gaan. Je vrouw is een vruchtbare wingerd die bloeit binnen in je huis. Je kinderen staan rond de tafel geschaard als jonge olijfbomen. Ja, die zegen is voor de man die ontzag kent voor de Heer. Ontvang vanuit Sion de zegen van de Heer. Verheug je bij het zien van Jeruzalems geluk, alle dagen van je leven. En zelfs de kinderen van je kinderen zul je nog zien. Vrede over Israël.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 129, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven? Israël kan dat getuigen. Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven? Maar nooit hebben ze mij klein gekregen. De ploegers hebben op mijn rug geploegd, er hun lange voren getrokken. Maar de Heer, die gerechtigheid is, heeft de strengen van de bozen gekapt. Iedereen die Sion haat, druipt verbijsterd af. Ze zullen als gras op de daken zijn, verdord nog voor het wordt uitgetrokken. Voor de maaier is het nog geen handgreep vol, nog geen voorschoot vol voor de binder. En niemand van de voorbijgangers zegt: de zegen van de Heer komt over jou. Wij zegenen je in de naam van de Heer.

De psalmen. Psalm 130, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Uit het diepste diep roep ik u aan, Heer. Ach Heer, hoor wat ik zeg. Luister toch naar mijn bidden en smeken. Als u, Heer, de zonden in gedachten houdt, blijft niemand overeind, o Heer. Maar bij u is vergeving. Daarom heeft mijn zoon eerbied voor u. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Mijn hart kijkt uit naar de Heer. Meer dan wachters uitkijken naar de ochtend, dan wachters naar de ochtend. Israël, wacht in vertrouwen op de Heer. Bij hem is liefde. Bij hem is verlossing in overvloed. Hij is het die Israël verlost van al zijn zonden.

De psalmen. Psalm 131, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied op naam van David. Heer, ik draag mijn hart niet hoog. Mijn ogen steken niet van trots. Ik ben niet uit op grootse daden die mijn krachten te boven gaan. Verstild ben ik en gerust. Geborgen als een kind bij zijn moeder. Zo ben ik als een kind. Israël wacht in vertrouwen op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.

Psalmen. Psalm 132, versen 1 tot en met 18. Een bedevaartslied. Herinner u toch, Heer, alle moeite die David zich gaf, hoe hij onder ede beloofde, aan de machtige van Jacob een gelofte deed. Ik ga mijn slaaptent niet binnen, en op mijn bed kom ik niet om rust te vinden. Mijn ogen gun ik geen slaap, en ik geef aan mijn ogen geen sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woonhuis voor de machtige van Jacob. Wij hoorden van de ark in Efrata. In de omgeving van Jaar troffen we haar aan. Laten we naar de plaats gaan waar God woont, ons neerwerpen aan zijn voetbank. Heer, ga op weg naar uw uiteindelijk verblijf, u met uw machtige ark, uw priesters in heilig gewaad, juichend omringd door uw getrouwen. Omwille van David, uw dienaar, verwerp uw gezalfde niet. De Heer heeft David heilig beloofd, en daar komt hij nooit op terug. Uw eigen nazaad zet ik op de troon. En als uw zonen mijn verbond en de voorschriften die ik hun gaf in ere houden, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op uw troon. De Heer heeft de Sion verkozen tot zijn geliefkoosde woning. Dit is mijn uiteindelijk verblijf. Hier wil ik voor altijd wonen. De voorraden hier staan onder mijn zegen. Hier geef ik de armen volop te eten. De priesters kleed ik in feestgewaad. Met heel hun hart zullen de vrome mensen juichen. Daar schenk ik Davids hoorn weer nieuwe loten. De lamp van mijn gezalfde ontsteek ik weer. Zijn vijanden zal ik kleden met schande, maar Davids diadeem krijgt zijn glans terug.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 133, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied, op naam van David. Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke olie is het op Aarons hoofd, die neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed. Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de Heer zijn zegen. Leven voor altijd.

De psalmen. Psalm 134, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied. Jullie, dienaren van de Heer, breng hulde aan de Heer. Iedereen in het huis van de Heer, die het werk doet in de nacht. Hef jullie handen omhoog naar het heiligdom en breng hulde aan de Heer. De Heer zal jullie zegenen vanuit Sion, Hij die hemel en aarde heeft gemaakt.

De Psalmen. Psalm 135, versen 1 tot en met 21. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Prijs Hem, dienaren van de Heer, die jullie werk doen in het huis van de Heer, in tempel en voorhof van onze God. Prijs de Heer, ja, Hij is goed. Bezing Zijn lieflijke naam, want Hij, de Heer, heeft Jacob uitverkoren, Israël gekozen tot Zijn liefste bezit. Ja, ik weet, onze Heer is groot, groter dan alle andere goden. De Heer maakt alles zoals Hij wil, in de hemel en op de aarde, tot in het diepste diep van de zee. De wolken aan de einder, Hij trekt ze omhoog. Bliksems maakt Hij en daarbij de regen. Hij jaagt de wind uit zijn schuren. In Egypte sloeg Hij de eerstgeborenen van de mensen en van het vee. Wondere verschijnselen zond Hij over u, Egypte. Over de farao en iedereen die hem diende. Machtige volken heeft Hij verslagen. Krachtige koningen bracht Hij ter dood. Sichon, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Basan. Verder alle koningen van Kanaan. Hun land droeg Hij over als bezit. Droeg Hij over aan zijn volk Israël. Heer, uw naam blijft eeuwig. Uw roem gaat van generatie op generatie. De Heer neemt het op voor zijn volk. Voor zijn dienaren is Hij vol medelijden. De goden van de volken zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. Er leeft geen adem in hun mond. Hun makers zullen zijn zoals zij, evenals iedereen die op hen vertrouwt. Hulde aan de Heer, huis van Israël. Hulde aan de Heer, huis van Aaron. Hulde aan de Heer, huis van Levi. Hulde aan de Heer, iedereen die hem vreest. Hulde aan de Heer die regeert vanuit Sion. Aan Hem die woont in Jeruzalem. Halleluja.

De psalmen. Psalm 136, versen 1 tot en met 26. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de God der goden. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de Heer der heren. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zonder hulp de grootste wonderen deed. Zijn liefde kent geen grenzen. Die met kunst en kunde de hemel heeft gemaakt. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de aarde op het water bevestigd heeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote lichten schiep. Zijn liefde kent geen grenzen. De zon als heerser over de dag. Zijn liefde kent geen grenzen. Maan en sterren als heersers over de nacht. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël wegleidde uit dat land. Zijn liefde kent geen grenzen. Met sterke hand en uitgestrekte arm. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël daar doorheen liet gaan. Zijn liefde kent geen grenzen. Maar de farao en zijn leger in de Rietzee dreef. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zijn volk de weg wees door de woestijn. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote koningen versloeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Die machtige koningen ter dood bracht. Zijn liefde kent geen grenzen. Sichon, koning van de Amorieten. Zijn liefde kent geen grenzen. En Och, de koning van Basan. Zijn liefde kent geen grenzen. Die hun land als bezit overdroeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Overdroeg aan Israël, zijn dienaar. Zijn liefde kent geen grenzen. Die aan ons dacht toen wij werden vernederd. Zijn liefde kent geen grenzen. Die ons aan de greep van de vijand ontrukte. Zijn liefde kent geen grenzen. Hij geeft voedsel aan alles wat leeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs die God van de hemel. Zijn liefde kent geen grenzen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 137, versen 1 tot en met 9. Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer. Daar weenden wij tranen, denkend aan Sion. Onze citers hingen al aan de wilgen. En daar eisten juist die rovers gezang. Vrolijkheid wilden die beulen. Zing voor ons eens een lied op Sion. Hoe zouden wij het lied van de Heer kunnen zingen? Zingen hier op vreemd grondgebied. Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren. Mijn tong mag aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer aan u zou denken. Als Jeruzalem niet meer mijn alles is. Heer, reken de Edomieten de val van Jeruzalem aan. Hoe zij riepen, neer, tegen de grond met haar. Jij, dochter Babel, vernielzuchtige vrouw, gelukkig degene die vergeldt wat jij ons misdeed. Gelukkig degene die jouw kinderen grijpt en tegen de rots verplettert.

de psalmen. Psalm 138, versen 1 tot en met 8. Op naam van David. Ik prijs u met heel mijn hart. Onder het oog van de goden zing ik een loflied op u. Ik buig mij diep naar uw heilige tempel. Ik prijs u voor uw liefde en trouw. Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord. Nauwelijks riep ik of u hebt geantwoord en levensmoed in mij opgeroepen. Alle vorsten van de aarde, Heer, moeten u prijzen, wanneer zij vernemen wat uw mond heeft gezegd. Zij moeten de wegen van de Heer bezingen, want de glorie van de Heer is groot. De Heer ziet de onderdrukte, hoe verheven hij ook is. Hoe hoog hij ook staat, hij zorgt voor je van ver. En als ik verder ga, van alle kanten bedreigd, dan houdt u mij in leven, vijandige woede ten spijt. U strekt uw hand naar mij uit. Uw rechterhand brengt mij redding. Heer, die voor mij opkomt, uw liefde kent geen grenzen. Heer, laat wat uw hand gemaakt heeft niet in de steek.

De psalmen. Psalm 139, versen 1 tot en met 24. Voor de leider, op naam van David, een zangstuk. Heer, u doorgrondt mij en kent mij. U kent mijn zitten en opstaan. Al van verre doorziet u mijn gedachten. Van mijn gaan en komen kent u de maat. U bent vertrouwd met al mijn gangen. Geen woord komt over mijn tong, of u kent het, Heer, u kent het volkomen. Van voor tot achter omvat u mij. U hebt uw hand op mij gelegd. U kennen is mij wondervreemd, te hoog om erbij te kunnen. Waarheen moet ik om uw geest te ontgaan? Waarheen om uw oog te ontvluchten? Stijg ik op naar de hemel, u bent daar. Lig ik in het dodenrijk, u bent daar. Neem ik de vleugels van de zon in de morgen en laat ik mij neer aan de einders van de zee, dan zou ook daar uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Als ik zeg, laat het stikdonker mij omringen en laat het licht om mij heen in nacht veranderen, dan is het donker niet donker voor u. Als de dag zou de nacht oplichten, want donker en licht zijn gelijk voor u. U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het wonder van uw werken. Hoe ga ik u ter harte? Mijn gebeente had voor u geen geheimen, toen ik in het verborgen werd gemaakt, werd samengeweven in de diepten van de aarde. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij. Al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen. O God, uw gedachten zijn voor mij te groot. De som ervan is voor mij te machtig. Ontelbaar meer dan er zandkorrels zijn. Ik kom er niet uit en blijf met u bezig. O God, sla de bozen dood. Moordenaars, ga weg van mij. De vijand beroept zich mijn edig op u, maar hij misbruikt uw naam. Zal ik degenen niet haten die u haten, Heer? Niet walgen van hen die tegen u opstaan. Ik haat ze, zoveel ik maar haten kan. Het zijn voortaan mijn eigen vijanden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Fors mij en ken mijn gedachten. Zie of mijn weg die van de goddelozen is. Leid mij op de weg die toekomst heeft. Thank you.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 143, versen 1 tot en met 12. Een zangstuk op naam van David. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij, u die trouw bent en rechtvaardig. Dagvaart uw dienaar niet. Voor uw aanschijn is geen sterveling gerechtvaardigd. De vijand jaagt achter mij aan. Hij richt mij te gronden, sluit mij op in duistere oorden als iemand die voorgoed is gestorven. Ik verlies bijna de moed. In mijn binnenste verstijft mijn hart. En ik maar denken aan vroeger. Stel voor mij uit van uw daden prevelen. Het werk van uw handen in mijn gedachten. Ik strek mijn handen naar u uit, als een land dat hunkert naar regen. Antwoord mij snel, Heer, ik bezwijk. Wend toch uw gelaat niet van mij af, of ik ben als dood en begraven. Laat mij vroeg in de ochtend uw liefde vernemen, want ik stel mijn vertrouwen in u. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Naar u gaat mijn verlangen uit. Laat mij aan mijn vijand ontsnappen, Heer. Ik zoek een